0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Zo vrienden, het is al 6 uur geworden, de nacht is voorbij.
1: Dit is Joe.
0: Kijk maar naar buiten, de zon is al aan het schijnen op dit vroege uur. Het is 6 uur, donderdag 21 mei. Belangrijke dag voor ons team, beste Grim, beste Sander, beste Anke.
2: Hola.
0: Het is vandaag 21 mei, is de dag van de culturele diversiteit. En daar zijn wij toch de voorbije jaren mooi in geslaagd om zo 2 Limburgers te integreren in ons land.
2: Ja,

0: stop.
1: Ja. Inderdaad, dat wij willen naar jullie komen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, maar alle migranten welkom eigenlijk. Ja. Verre Limburg, ter weer geraakt deze ochtend. Welkom, welkom, welkom.
1: Respect voor ons, zeg ik, Sander. Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Jongeren delen hun locatie vaak en graag. Ruzie tussen de VS en Israël en Yuri Tielemans wint de Europa League voetbal. 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe Apenstaartjaren rapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
3: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
2: Het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar je je zoon of dochter moet ophalen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. Rode Duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is goed nieuws voor Sint-Ruiden. Als Aston vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken. Maar het blijft wel droog en het wordt warmer dan de afgelopen dagen met maxima tot 23 graden. En morgen wordt het zomers bij 25 graden.
1: Goedemorgen allemaal. Had ik goed. Fijne dag allemaal.

0: Goedemorgen, je voelt dan alles. Vandaag gaat het gaan. Sing Halleluja. De zomer is begonnen.
1: Sven en Anke.
0: Ach, Mark van Rand staat nog eens in de krant. En dan denk je, oei, nee. Er is toch geen virus dat ons weer te grazen gaat nemen. Nee. Het is ook een giftig verhaal. Maar het gaat over de werksfeer in het labo van Mark van Ranst. En het is een grote kop bij het laatste nieuws. Sabotages, pesterijen en diefstal. Het is echt, ja, het is ongelooflijk. Het zijn drie maxi-afleveringen van familie bij elkaar geklust. Oh, drama erbovenop, niet normaal. Er loopt een extern onderzoek naar beschuldigingen van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen in zijn labo's. En een professor, Piet Waas, die is ontslagen nadat een welzijnsrapport hem aanwees als de oorzaak van de verziekte werksfeer. Maar hij zegt, dat klopt helemaal niet, die conclusies kloppen niet. Eigenlijk is degene die de boel verpest in dat labo Mark van der Rans zelf en zijn labmanager Elke Wollands. De Vlaamse regering laat nu bijkomend extern onderzoek uitvoeren naar mogelijk grensoverschrijdende incidenten binnen het bekende Leuvense labo.
2: Dat is, en dan denk je zo, in die wetenschapswereld, dat zijn daar geen kinderen, hè? En is dat daar ook een kleuterklasje?
0: Ja, ik weet het niet, maar Mark van Rans die durft links en rechts ook wel eens zo, al is het op social media, in discussies gaan, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat is zacht uitgedrukt. Hè? Ja. En dus ja, ik weet het niet. Wij zijn er niet bij. Dus
2: wij waren er niet bij geweest, dus we gaan niks erover zeggen. Waar we wel iets over weten, is het geslacht over de bult terug.
0: Het geslacht over
2: het
0: de bult.
2: Het geslacht van Timmy. Het geslacht van Timmy. Wij dachten allemaal dat Timmy een manneke was.
0: Ja, tuurlijk.
2: Timmy is een vrouwke. Timmy was beter Tina geweest. Ja, ze hebben nu pas dat karkas eigenlijk goed kunnen bestuderen. En ze hebben dan toch gezien dat het geen piemeltje heeft, maar een vulvatje.
0: Ja, hij heeft dat eens op, zeg.
2: Ja, ik weet het.
0: Ja.
2: Maar natuurlijk, dat komt omdat Timmy was aangespoeld op Timmendorfer Strand, Duitse badplaats. Maar ja, ze had ook Tini van kunnen maken of whatever. Hè. Maar dus even opgehelderd nu, Timmy is een meisje.
0: En ook opgehelderd, vanavond zou Club Brugge kampioen kunnen worden op het veld van Mechelen, die eigenlijk ook nog wel heel graag willen winnen. Want dan komt dat Europese ticket misschien wat dichterbij. Het gaat nog een spannende voetbalwedstrijd worden. De Pointer Sisters en Fire nu.

0: hebben het vorig jaar met z'n allen, alle Belgen samen, 32 miljoen keer gedaan.
1: Het cijfer van de dag nu al, Anke?
0: Het cijfer van de dag nu al. Ik heb het over op reis gaan.
1: 32 miljoen keer?
0: Ja, en met op reis gaan bedoelen ze eigenlijk al minstens één overnachting.
1: Ah, oké.
0: Het kan ook in eigen land.
1: Oké.
0: Ja, want 3 op de 10 reizen ging in eigen land, door in de Ardennen of aan de kust. En ja, als je het gemiddelde pakt, zou het dan elke Belg zou dan 3 keer per jaar op reis gaan.
1: 2, 3 keer, zoiets.
0: Maar ik denk dat heel veel Belgen nu roepen, of Vlamingen nu roepen, ik ga nooit op vakantie. Nee. En anderen zeggen, ik ga elke maand.
1: Nee, maar als één overnachting al op reis gaan is, dan snap ik dat je aan zo'n cijfer komt. Want er zijn inderdaad veel mensen die de centen, zeker in deze crisistijden, niet bijeengehard krijgen om een lange vakantie te laten plaatsvinden. Maar zo, ja, oké, snap het wel.
0: En sommige mensen gaan ook gewoon niet graag op vakantie.
1: Die snap ik niet.
0: Met een man bijvoorbeeld.
1: Echt niet?
0: Dat moet niet. En heel eerlijk, hè.
1: Ja.
0: Ik heb ook niet zo die drang van, ik moet weg. Ik heb wel heel vaak de drang van, ik wil alleen zijn, laat me met rust. Maar zo niet.
1: Maar in de zomer ga je toch ook altijd naar Oostenrijk of naar de Provence of naar
0: wel,
1: Italië?
0: Ja, wij gaan één keer per jaar op vakantie.
1: Omdat het moet dan eigenlijk, of
0: nee,
1: wat?
0: Dat wil ik één keer per jaar, vind ik het goed. Maar sommigen hebben dan zo de eerste week van juli en nog één in augustus. Maar dan heb ik totaal, dan zou ik totaal geen zin meer hebben, want dan ben ik net terug. Snap je?
1: Ah ja.
0: Jij, Sander, want jij bent aan het knikken. Nee, je hebt dat ook niet, hè?
2: Nee. Ja, maar ik ga vaak naar Nederland, maar dan ken ik veel volk dus.
0: En weet je dat komt?
1: Wat? Hoe dat
0: Limburger
1: komt?
0: Wereldburger.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
12: Good times, great music.
13: Sven en Anke.

0: Joe. Het ging hier al over vakanties eigenlijk. In totaal 32 miljoen keer hebben wij gereisd het afgelopen jaar. Met z'n allen, dus dat is 2,5-3 keer gemiddeld. Zoiets in die grote orde per mens. Maar ja, het komt er wel op neer, beste vrienden. Dat één dagje, zeg maar, in een B&B aan de kust, of weet ik veel waar, dat is ook al vakantie. Je hoeft niet per se voor 3 weken naar Singapore te gaan.
1: Ja.
0: Of Australië rondtrekken. Of de west- of de oostkust van Amerika, weet ik veel wat. Of Bulgarije gaan ontdekken. George die zegt, wij zijn 29 jaar samen en we gaan morgen voor 3 dagen naar Parijs. Oh. We doen liever van die kleine citytripjes in plaats van meteen €2000 uit te geven, 3 weken te bakken op het strand, ergens ver weg in de wereld en thuis te komen met een magneet. Wat bedoelt hij met een magneet?
1: Ja, vooral voor de koelkast, hè.
2: Ik was in Zanzibar.
1: Ja.
0: Die had het niet door.
2: Ik ben team George.
0: Veel plezier in Parijs, George en partners.
1: Hey Roswitha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tjenne en Anke.
1: Roswitha, jij bent gedomicilieerd te Antwerpen?
3: Ja, ik woon in Antwerpen, Deurne in principe.
1: Ja.
3: Maar ik werk overal, want ik werk in de schoonmaak en ik heb overal in Antwerpen posten.
1: Ja.
3: Dus je zit in het drukverkeer ook met de fiets en noem maar op. En dan is het wel zalig als je dan vrijdagavond de knop kan opdraaien en gewoon naar Bochels rijden, naar je staankaravan en relaxen, fietsen, wandelen met een hond, noem maar op.
1: Oh, dus elke vrije dag die je hebt, elke congédag, elke weekenddag,
3: ja,
1: vertoef jij in Limburg, in het paradijs.
3: In de Limburg.
0: Ah, is dat
3: een lange rit? Schoon streek.
0: Ja?
3: We hebben al schoon fietsroute gehad. Ja, noem maar op. Dat is echt zalig. Dat is elk weekend vakantie.
0: Zit dan uit Antwerpen, hoe ver moet je dan rijden met de auto? Sta je dan ook soms in de file dan, zo in de vrijdagavond?
3: Ja, soms wel. Herentals zo. Ja, ja, tegen geel.
1: Ja, wacht,
3: de ene moment is dat vlot en de andere moment is dat ram.
1: Roswitha, ik moet even tussenkomen, want ik zie onze producer Sander heel boos kijken. Want je hebt de fout gemaakt waar eigenlijk veel Limburgers niet tegen kunnen, maar ik kan dat wel verdragen, Sander.
0: Welke fout?
2: Zij heeft het lidwoord gebruikt bij Limburg.
1: De Limburg.
0: Oh, maar dat is helemaal niet echt.
2: Roswitha, ik heb u heel graag, nu al na 2 minuten, maar dit gaat echt te ver.
0: Nee, maar ze mag toch elk weekend.
3: Ja, als ik mijn posten kan omdraaien naar de Limburg, dan zou ik naar de Limburg vragen.
0: Ja, mocht jij elk weekend naar het staakaravan, dat is helemaal niet erg. Doe jij dat maar. Ja, het is het vakantie.
3: Ja, ik heb ook al geprobeerd ook vanuit de staankaravan zoiets één dag of 2 dagen in de week naar daar te gaan.
1: Ja.
3: Maar dat is dus echt een ramp om naar Antwerpen te komen. En zeker dat je om 5:30 morgens moet beginnen.
1: Altijd welkom in de Limburg, zeg ik. Wij moeten daar boven staan, Sander. Wij kunnen daar tegen. Kom, jongen.
0: Geniet van de zon die er gaat aankomen.
3: Ik kom niet langs.
1: Jawel.
0: Geniet van de zon die er gaat aankomen. Het gaat een prachtig lang weekend zijn. Dus profiteer
3: ervan.
0: Ja,
3: dat ga ik zeker doen.
1: Dag, Roswitha.
3: Dat is het.

0: Binnenkort start het schoolfeestseizoen en mijn zoon moet een dansje doen op Zoo van Shakira. Ik ben heel benieuwd. Zometeen een ontbijttip.
1: Ontbijttip.
0: Als je nog niks hebt gegeten, het is easy peasy. Je gaat het sowieso in huis hebben. Het bevat twee ingrediënten. Eerst het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Jongeren hebben er geen problemen mee om hun locatie te delen met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar mediagebruik. 2 op de 3 tieners doen dat, meestal uit veiligheidsoverwegingen. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het REGA-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van Randt heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Meer daarover zo dadelijk in ons nieuws van 7. En in het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse. Maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver daar. De dag start vrij zonnig, nadien meer wolken, maar wel droog en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Vandaag maximaal tot 23 graden en morgen halen we 25 graden.
0: Richting Brussel vielen op de E40 tussen Aals en Rotbijgaarde verlies je een kwartier. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Tussen Massenhoven en Randst 10 minuten. Op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen 10 minuten. En ook nog vielen op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg verlies je 10 minuten.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 6:30. Een tip voor een verrassend lekker leven.
0: Als je nog niet hebt ontbeten, je hebt 2 dingen nodig. Een boterham of een krakot.
1: Ja.
0: En een gekookdij.
1: Ja.
0: Een gekookdij. Ik heb dat nu weer gezien bij onze vriend Handige Thomas. Weet je wat hij had gedaan?
1: Wat had hij gedaan?
0: Die had een gekookt ei eerst gebeld, natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan had hij zo met een wortelschaaf of weet ik veel, een groenteschaaf gewoon, hè. Dat helemaal, of een kaasschaaf, dat helemaal dat ei helemaal geschaafd, dat allemaal ijsschilfers werden.
1: Geraspt eigenlijk zo.
0: Een gerasp, ja, ja. Maar ja, dat, ja maar niet in schijfjes, hè.
1: Nee, nee.
0: Echt geraspt zoals je dat met parmezaanse kaas hebt. Gewoon dat op je boterham.
1: Ja.
0: Wow, ja, dat is toch niemand op die manier.
6: Ja. Veel werk.
0: Dat is toch helemaal niet veel werk, maar ik vond dat...
1: Je ei ook in schijfjes op je dingen doen, een beetje peper en zout erop.
0: Ja,
1: en lekker,
0: ja, maar het gaat erom dat het eens iets anders is.
1: Ah ja, sorry.
6: Ja. Het morgen is mee, dan weten we het.
0: Ik kan me zo voorstellen wat het is. Maar dat gaat heel lekker zijn. Hè?
1: Ja,
0: dus als je nu nog thuis zit, probeer het eens uit en laat het eens weten of het smaakt.
1: Oké.

0: The Kids in America, dat kunnen we niet meer zeggen. We zijn eerder de jongvolwassenen in België. Dat zijn we eigenlijk, met het team de jongvolwassenen in België.
1: Ja.
0: Kids in America, dat zijn we jongvolwassenen.
1: Oh, okay. Forever
0: 21. Forever 21. Zeg, ja, wij wel. Maar jongen, er is in Engeland gisteren iets gebeurd. Man, wat een ongelofelijke blunder op de radio. Het is een nachtmerrie voor elke radiomaker om dat voor te hebben. En dan denk je, niemand heeft het gehoord. Zoveel mensen hebben het gehoord. Meer nog, wij hebben het klankfragment. En jullie gaan het ook horen zometeen. Jullie gaan denken, allee.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Zegt hij, bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Dit is Joe.
14: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, dat is de ideale soundtrack, hè? Lost Frequencies en Are You With Me? Als je vanavond al van je tuin een soort van zomerbar wil maken voor de hele straat met verse margaritas.
2: Ja.
1: Ideaal liedje.
2: Ja, en morgen nog beter, dan komen er nog 4, 5 graden bij. En het weekend, jongen, naar de 30 komt.
3: Sven en Anke. Het prijsbeest.
2: Ja, beste vrienden, leven het leven, dat zal hij ook wel gezegd hebben. De Britse koning King Charles, want Charles leeft nog. Hij leeft nog, dat is het, ja, maar dat is het goede nieuws, want bijna was hij de pechvogel van de dag. Want wat is er gebeurd? De Britse bekende radiozender Radio Caroline heeft voor paniek gezorgd in Groot-Brittannië toen ze per ongeluk het overlijdensprotocol voor het staatshoofd hebben ingeschakeld. Dat is een procedure die bij Britse zenders standaard is ingebouwd voor het geval iemand van de koninklijke familie of iemand belangrijk overlijdt, de koning in dit geval, dan worden alle programma's onderbroken en dan gebeurt het volgende. En dat is dus nu gebeurd, per ongeluk weliswaar, maar je zult het maar meemaken. Je zult als King Charles toevallig maar denken, ik zet een keer Radio Caroline op vandaag, een keer horen. Die hebben altijd wel goede muziek, die gasten. En dan hoor je Four Non Blondes, What's Up, je bent aan het luisteren en plotseling gaat het horen, bang, alles weg en dan komt dit. Goed luisteren. Sliet je nog? Ja, en dan...
4: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. Consequently, as a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.

0: plassen. En dan het officiële volkslied.
1: Ja, maar.
0: Waar iedereen aan recht staat met de tranen in de ogen, huilend.
1: Maar hoe kan dat? Dat kan toch niet zomaar klaarstaan?
0: Jawel, dat staat altijd klaar.
1: Maar dus ze hebben een knopje en je moet maar eens een dikke vinger hebben en uitschuiven en...
0: Computerfout. Het is gewoon puur computerfout.
2: Oh.
0: Het is gewoon ergens, ja, er heeft veel verkeerd geprogrammeerd, computers in gang geschoten en patat, de koning was dood. Ja. Hij leeft nog altijd, voor alle duidelijkheid. Dat...
1: Gij is goed in de computer wat wij nog hebben staan de komende minuten. Zouden wij ook zo van die voorgemaakte dingen hebben?
0: Nee, hey, dat hebben wij niet. Nee. Zeker niet.
1: Toch eens zoeken.
0: Nee.
3: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Kom mee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
15: Ach, straks moet ik een stukje laten horen uit de Date Night van vandaag, de Pot-Vodcast. Want Luc Wijns is de gast en die heeft een afwijking, beste vrienden, die ik ook heb. En die jij misschien ook hebt. Ik denk dat veel mensen die afwijking van Luc Wijns hebben. Heb jij die?
16: Bij mij zeer, zijn zoveel afwijkingen dat ik al niet meer weet. Maar eigenlijk heb ik ze bijna altijd.
15: Het zal herkenbaar zijn voor veel, denk ik. Eerst het nieuws van 7 met Grim.
17: Goedemorgen allemaal. Jongeren delen massaal hun locatie met hun ouders. Een onderzoek naar toxisch gedrag in het labo van Mark van Rans.

0: virtueel zilver voor zeilster Emma Plasgaard. 2 op de 3 ouders kunnen de locatie van hun kinderen zien, vaak via WhatsApp, maar ook via Snapkaart of Zoek Mijn iPhone. Dat blijkt uit het jaarlijkse of tweejaarlijkse Apenstaartjarenrapport over de digitale leefwereld van jongeren. Amper 17% vindt het een inbreuk op de privacy.
1: In vroegere edities werd het door jongen heel vaak aangehaald als een soort van inbreuk op de privacy. Maar nu merken we dat het steeds meer als normaal wordt aanzien. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. Een andere reden is zodanig dat de ouders weten waar ze hun kind moeten afhalen en wanneer.
0: 4 op de 10 jongeren delen ook hun locatie met vrienden. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft ALN op basis van cijfers van het RESIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RESIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het REGA-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
0: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. En Rode Duivel Jury Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust.
3: Een aperolletje in het zonnetje. Dat kan terug vanaf vandaag, jongens. Het is waar, hè, Frank?
4: Dat kan zeker, ja, inderdaad. Hè. Vanaf nu wordt het toch warmer. Hè. Met vandaag nog een beetje een overgangsdag naar het zomerse weer. Met temperatuur rond 20, 22 graden. De zon is van de partij op veel plaatsen. In de loop van de dag wel redelijk wat stapelwolken die kunnen ontstaan. Maar die gaan niet uitgroeien tot een bui. Aan de kust hebben ze sowieso de zonnigste weerkaart. En tegen het eind van de dag gaan die stapelwolken weer verdwijnen. En is het opnieuw overal zonnig. En morgen wordt dan een zonovergoten dag met heerlijke temperaturen. Hè, van 25, 26 graden.
3: Richting Antwerpen gaat het traag op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Verlies je 20 minuten. 10 minuten file op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg een kwartier. 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Berthem. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 10 minuten.
5: Kijk, dat is wel een speciale afwijking die zowel Anke als ik hebben. Hebben wij van vermoed dat jullie die misschien ook wel zouden kunnen hebben. En ik wil niet gezegd hebben dat het met de leeftijd te maken heeft. Dat wil ik echt niet gezegd hebben op de radio. Zometeen afwijking van Luc Wijns uit Date Night bij ons.

0: van onze girl is dus met een aperolletje blijkbaar als de zon gaat schijnen.
1: Yes,
0: dus we have fun. En genieten van de prachtige zon die eraan komt. Cindy Lauper.
2: Good times, great music.
3: Sven en Anke.
0: Het is een mooie afspraak. Date night. Elke donderdag bij Joe kan je het bekijken. De podcast met onze testgozers. Met altijd boeiende gasten die ze met veel gemak de romantische en andere pieren uit hun neus weten halen. En ze doet het deze week met Luc Wijns. Ja, romantisch, dan moet je dat maar ook maar eens beluisteren in de podcast of vanavond bij Joe. Maar hij heeft het ook, en dat wou ik even laten horen over een afwijking die hij heeft. En toen hij het vertelde, zei ik, oh Luc, oh, ik zit in hetzelfde schuitje als jij. Luister eens.
4: Als ik iemand ken van filmpjes of van foto's, dus in 2D, hè, gelijk beroemdheden en collega's. Ja? Hè, en ik zie die in het echt, dan herken ik die niet. Maar niet, gewoon niet. Dan is dat een vreemde voor mij. Ik herken alleen mensen die ik in het echt al heb gezien. Ik geef een voorbeeld. Barbara Sarafian, ik ontmoette haar op een première van iets. En ik stond een half uur met haar te praten. En ik zeg, en wat doet u in het
1: vak? Nee.
4: En Barbara kan dan heel expressief boos kijken. Die bliksemde mij dood. En dan kwam er iemand zeggen, Barbara, het is aan ons. En dan moest ze een prijs gaan ophalen. Oh, nee. En ik, oh, volgens mij was dat Barbara Sarafian.
1: Raar.
4: Ik dacht, hoe ziet het er nu weer uit? En ik zocht jou op.
1: Ja?
4: En ik heb dat echt van buiten geleerd. Want ik zou jou niet herkend hebben.
1: Oké, dus vanaf nu is het in orde.
4: Ja, ja, voilà, vanaf nu herken ik je van ver. Hey, Tess.
1: Oh nee. Dat was al een goed verhaal.
0: Ja, ja. Maar bij mij is het eigenlijk als mensen uit de context gerukt worden. Van iemand die je kent, al heel lang, en dan kunnen best bekende mensen zijn. En dan kom je dan tegen hele andere omstandigheden. Dat ik dan denk, oh man, sorry, oh, uw naam, ik weet het niet meer.
1: Maar je vraagt het wel altijd, dat is goed.
0: Ja, ik
1: vroeger
0: denk,
1: speelde ik het spelletje mee, maar nu vraag ik het ook altijd.
0: Ja, je had een truc, hè, Sander? Maar hoe was het ook alweer als iemand...
5: Hoe is uw naam weer?
0: Ik kom ja, Sven. Sven.
5: Nee, die ken ik, maar uw achternaam.
0: Ja, maar oké, okay, hoor.
5: Dan weet je alles.
1: Die truc heb ik al 3 miljoen keer op de radio gehoord, dat je dan ook door de man valt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hè? En dan is het helemaal stom.
0: Ja, of iemand, maar, en nu spreek ik over bekende mensen, maar het gaat ook over ja, mensen uit je gewone omgeving. En dan weet je, ik heb daar jarenlang mee samengewerkt, of ik ken jou, ik weet dat ik jou zeer, zeer, zeer goed ken.
1: Ja.
0: Maar ja, je staat nu niet in je groentewinkel, maar ik zie jou hier nu aan het strand. Dus zo, zo'n verhaal.
1: Zeg maar, en heb je het ook al omgekeerd gehad, dat mensen tegen jou dan zeiden van...
0: Jawel, dat vind je helemaal niet erg.
1: Wat hebben ze tegen jou al eens gezegd? Zo van,
0: oh ja, Sven. Jij zijn dingen, Sven de Leijer. Sven, ja. Wat gezegd? Ja. Sven Pichal gelukkig
1: Sven
0: niet. Nee, dat gelukkig niet. Maar nee. Heb jij het wel voor dat mensen nu verkeerd of weet? Heel Limburg.
1: Ja, maar zo, heel vaak zo mensen zo, ik ken u hè? Ja. Van de, hè?
0: Van,
1: zeg het dus. En dan, oh, dat vind ik zo vervelend, hè?
0: Ja. Of wat ik ook wel lastig vind, je bent gewoon aan het wandelen. En dan passeren mensen. En ze zijn er eigenlijk nog maar 20 centimeter voorbij. En dan tegen elkaar, Sven O'Neillys, hè?
1: Ja.
0: Van de radio, hè?
1: Ja.
0: Van Q Music. Nee,
1: ja, dat
0: al 10 jaar nu van Q Music.
5: Elke luisteraar die nu luistert, leeft heel hard mee met die arme BV's.
1: Ja, maar wacht. Arm, ja, maar weet je.
5: Ja.
1: Ik ben al blij dat ze dan roepen, want ik heb dat soms ook wel. Hè, en vaak zeg ik dan... Ziet er beter uit en dacht dan op tv. En dan ben ik al blij dat het zo is en niet omgekeerd.
0: Zo dik zijn er nu ook niet in het echt.
1: Ja, maar ja, dat zeggen de mensen. Getoond magerder in het echt. Ja, dat is die lampen hier. Dat is die niet geschminkt zijn.
0: Met andere woorden.
1: Wij zijn knap in het echt. Lelijk

0: Face.
1: We're seeing how bizarre.
2: Straks bij Sven en Anke.
1: Spelletje dat we elke dag spelen. Het cijfer van de dag. Je steekt er nog iets van op. Je kan meegokken en meeraden. En vandaag is zelfs een soort van dilemma. Een dilemma dat herkenbaar zal zijn voor veel mensen met kinderen. En vooral als ze net iets ouder aan het worden zijn. Hmm. Ja.
3: Maar okay.
1: Je weet het ook nog niet. Je hebt er zeker ook een mening over straks, Anke.
3: Alright. En om 9:15 onze take van de week. Daar kan jij 10 cinema tickets mee winnen of een abonnement op streams. En je mag ook nog kiezen tussen chips en popcorn. Allee, ik kan niet wachten om de video die erbij hoort te posten. Ja. Om 9:15 ja. Op alle socials, want het is een visueel spektakel dat je daar te zien krijgt. Het, jammer dat radio echt niet gewoon simultaan is met beeld ook altijd, want het is top. Het is Sven, ja, de rol van je leven.
1: Ja, Anke en Sandra hebben iets tevoorschijn getoverd waardoor ik kan zeggen dat er 2 extra uitstekende redenen zijn om het filmpje toch eens te gaan bekijken.
3: Zeker.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
5: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
4: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
6: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zandworden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ja, Rita Franklin en de Blues Brothers.
1: Dit is Joe.
0: We zijn weer donderdag 21 mei, over exacte maand, de langste dag van het jaar, beste vrienden. We gaan dat ook op een zomerse wijze inluiden vanaf vandaag. Het is ook de internationale dag van de culturele diversiteit.
2: Ja.
0: Dus alle Limburgers en andere migranten in hun team omarmen vandaag.
2: Dat is al de mop al sinds 6 uur vanochtend.
0: En West-Vlamingen ook.
2: Maar wij staan daar boven, hè.
0: Ja, hij staat boven.
2: Ik denk, Sven mag toch blij zijn dat hem ons heeft kunnen overtuigen om met hem samen te
0: werken. Snap ik dat je daar boven staat. Het is ook Wereldmeditatiedag. Het is ook Wereldtheedag voor mensen die zen willen worden en andere mensen die het leven willen vieren, is het Wereld Chardonnay-dag. Ja, het is echt van alles, ja. Het is ook Eat More Fruits and Vegetables Day, dus gezonde dag. En ja, we mogen toch het belangrijkste van deze dag ook niet zomaar opzij schuiven. Het is vandaag ook de dag dat Club Brugge kampioen kan spelen op het veld van Mechelen. Maar ik moet wel even iets uitleggen, want ik had al verteld dat ik met mijn papa vanavond ga kijken in Mechelen.
2: Mm-hmm.
0: En heel veel clubsupporters zijn een beetje lastig over, want je moet punten verdienen om daar in het uitvak te gaan kunnen staan. En veel mensen die best veel naar uitmatchen zijn gegaan, hebben niet genoeg punten verdiend om daar naartoe te gaan, want iedereen wil daar nu naartoe. En die zeggen, en dan zo'n halve bekende Vlaming geraakt er wel nog binnen. Daar moet ik wel bij zeggen dat twee maanden geleden al, de vorige buurman van toen ik in Rijmenen woonde, die zit ergens in een bedrijf waar ze zo seats hebben. En die had gezegd, zou ik dan niet willen komen? En ik dacht, god, dat is een donderdagavond. En ik dacht, ik ga het toch doen. Ik kan mijn papa meenemen. Nu blijkt dat de match van het jaar te zijn. Dus ja, ik ben wel dolgelukkig dat ik ja heb gezegd en dat ik er vanavond mag naar gaan kijken. Dus ik heb er keiveel goestingen voor vanavond.
2: Ik weet het, Sven. Het is vanavond een levensbelangrijke wedstrijd. Het zal daar één grandioos voetbalfeest worden in Mechelen.
0: Zeker.
2: Jij gaat het meemaken van op de eerste rij samen met je papa. Ik leef helemaal mee met de supporters. Normaal voetbal boeien, maar vandaag leef ik helemaal mee.
0: Oh.
2: En daarom heb ik een liedje gemaakt.
0: Een liedje?
2: Samen met AI.
0: Okay.
2: Ja, speciaal voor vanavond.
0: Okay.
2: Het is een sfeervol supporterslied geworden.
0: Okay.
2: Ik denk dat veel mensen een glimlach op hun snoetje gaan krijgen. Ik ga het nu laten horen.
0: Oké, stop. Dat klinkt al goed. Ja. Oh, dankjewel.

0: Oké, wat is dat nu eigenlijk voor iets? Ja. Wat is dat nu voor
1: zin? Ja, vrienden, sorry, dat is AI, hè.
0: Ja,
1: daar kan ik niks aan doen. Als AI denkt dat Mechelen gaat winnen, dan denkt AI dat, hè.
2: Ja, maar ze kunnen geen kampioen spelen. Ja. Hooguit een Europees ticket kunnen ze
1: Ik geef wat kernwoorden in. AI gaat daarmee aan de slag. Ja. Dat staat nog niet op punt, hè. Nee, dat is

0: Heb je dat nu gemaakt, Sanke? Wat was dat
1: gemaakt?
0: Nu?
1: Kijk, je moet bij AI, dat is nu de trend om liedjes te maken. Je hebt dat ook al eens voor mij gedaan.
0: Ja, ja,
1: voor mijn nieuwe auto. Ja, je kan ook niet eens de zanger of de zangeres kiezen.
0: Nee.
1: Maar ja, je moet gewoon wat info geven. Het is niet dat ik die tekst zelf heb geschreven. AI gaat ermee aan de slag.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, luisteraars zijn ook boos op mij. Dus dat klein beetje ondankbaar. Want ik dacht, ik doe eens even een kleine, plezante verrassing. In deze, na de uren hou ik mij bezig met het schrijven van een song.
0: Hij heeft hem toch geschreven.
1: En dan ga jij en ook wat andere luisteraars een beetje neuten over kleine details in de tekst.
0: Kleine details.
1: Ja, alleen de sfeer was toch goed?
0: De sfeer was optimaal, ja.
1: Het was catchy, de muziek, de vibe was goed, hè?
0: Ja, en trouwens, je bent een heldin nu in Mechelen, want nu komen ze allemaal, je mocht meekomen achter de kazerne, zegt iedereen, want ja, de kakkers gaan het doen. En nu zit Ornelis dan met zijn grote mond een beetje zuur te kijken in de studio. We zullen wel zien. Laat het spel gespeeld worden op een sportieve manier. Nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. 2 op de 3 ouders kunnen via hun gsm zien waar hun kinderen zijn. Via wat? WhatsApp of zoek mijn iPhone bijvoorbeeld. 6 op de 10 jongeren vinden dat ook niet grensoverschrijdend of problematisch, vooral omdat dat hen een veiliger gevoel geeft. 4 op de 10 delen ook hun locatie met vrienden trouwens. Meer en meer langdurig zieken die een uitkering krijgen in ons land wonen in het buitenland. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Die groep wordt jaar na jaar groter en groeit sneller dan het gemiddelde. De meeste van die mensen verhuizen naar Frankrijk en Spanje, Turkije of Italië. En de Ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. De dag start vrij zonnig, nadien meer wolken, maar het blijft wel droog en het wordt warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers en 25 graden.
1: File richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel verlies je 25 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 20 minuten. Een kwartier op de binnenring tussen Expo en Machelen. En richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde een kwartier.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: Het cijfer van vandaag. Ja, je moet allemaal meeraden. Zeker als je kinderen hebt, maar ja, je hebt ook vrienden die kinderen hebben. En ik kan nu al zeggen, 20% van de mensen met kinderen gaan dit ooit voor hebben met hun kinderen.
1: Heb ik het al voor gehad?
0: Nee, maar daar zijn ze nog te jong voor.
1: Oh.
0: Maar ooit, de kans bestaat. Bij 1 op de 5 kinderen gebeurt het wel. 20% gaat het echt voor hebben met hun kinderen.
1: Maar wacht.
0: En denk nu nog, nee, dat zal met mijn kinderen niet het geval zijn. Nee. Hè? En toch gaat het je overkomen, want het zijn glasheldere cijfers. 20%.
1: Oeh, maar dat je je kind betrapt met een vriend, met een liefje in bed.
0: Dat zou wel een keer 36% of 69% kunnen zijn. Ja, inderdaad.
1: Is iets leuks? Wil ik dat het mij overkomt?
0: Ja, dat is nu net het punt waar we het straks gaan over hebben. Ik weet niet of jij het leuk vindt. Ik weet niet of je het leuk zou vinden.
1: 20% blijft thuis wonen.
0: Bijvoorbeeld?
1: Oh, ik zou dat eigenlijk willen. Op dit moment wil ik dat ze nooit uit huis gaan.
0: Nooit uit huis gaan?
1: Ja, nee. Ja, raar dat ik dat zeg, maar ik meen het toch. Maar,
0: op dit moment wil je dat ze nooit... Ook op een 65ste?
1: Ja.
0: Ik krasse niet.
1: Ja, maar ja, dat is ook wel
0: dan
1: gezellig.
0: Mogen we blijven wonen?
1: Nee, maar wacht, dat zou het kunnen zijn. Wacht, hè. Kennen we iemand? Maar wacht, hè. Is het iets gênants?
0: Ik moet even weer heel eerlijk zijn.
1: Was het juist? Aan het
0: je zit heel dicht. Tot welke leeftijd, daar gaat het over?
1: 20 jaar.
0: Nee. 20% van de jongeren blijven thuis wonen.
1: Tot een 30ste.
0: Tot een 30ste. Dat is exact het cijfer.
1: Is dat het?
0: 20%. En jij zegt nu met een grote mond. Oh, maar dat zou ik eigenlijk wel ongelooflijk fijn vinden.
1: Ja, ja.
0: Maar dat zeg je.
1: Ja, maar
0: nu,
1: als ik een goede. Als ik geen nietsnut thuis heb zitten.
0: Ze moeten nog de puberteit door. Dat komt dan zo wel de eerste grote testfase.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan gaan ze zotte dingen doen als ze hogere studies gaan. Dat weet je sowieso.
1: Ja.
0: Die gaan uitgaan, die gaan rare dingen doen. Ik denk tegen een 30ste, tegen een 25. Zeg weg het huis uit, toch? Weg, hoppa. Ga je eigen leven
6: leiden. Ja, pas op, soms denk ik, hè.
0: Ja?
6: Dan ben ik alleen thuis met man. Misschien...
0: Alleen thuis met man?
6: Ja, ik weet niet.
0: Een saaie bedoeling, zeg.
6: Ja, maar dan ben ik dat niet meer gewoon.
0: Ja.
6: Dat was zo. Ik meen dat, ik heb daar echt schrik voor van. Te veel privé-tijd alleen. Dus ja, maar ja, ik weet het niet. Misschien moeten luisteraars eens even vertellen hoe dat is met iemand die zo lang thuis blijft wonen. Is dat een aanrader of niet?
0: Voilà.
6: En ja, maar heel eerlijk, je mag het ook anoniem sturen.
0: Ja, ja, ja,
6: zeker,
0: ja, ja, ja,
6: hè? Echt waar. Zeg maar heel eerlijk, we vermelden je naam niet.
0: Ja, zou jij het willen? Of maak je het mee laten tijd?

0: 9 over half 8 geworden met heerlijke muziek van Human League op deze zonnige donderdagochtend. Don't you want me? Intussen heel veel reacties op dit hier.
1: Het cijfer van de dag.
0: 20% of 1 op de 5 Belgen woont thuis tot zijn 30ste tegenwoordig. Studie uit 2025. Ja, en dat is precies weer een beetje aan het verhogen, die leeftijd. En opvallend ook langer dan het Europese gemiddelde, want wij blijven gemiddeld thuis wonen tot 26 jaar en 2 maanden. Dat is heel lang gemiddeld, hè? 26 jaar en 2 maanden bij Hotel Mama. In Nederland is dat 23,2, Frankrijk 23,5, Duitsland 23,9. Wij doen er dus 2,5 jaar bovenop in ons land. En de belangrijkste redenen zijn heel duidelijk financieel. Jongeren studeren langer, kunnen moeilijk sparen, botsen op hoge huurprijzen, strenge voorwaarden om een lening te krijgen. En opvallend is ook dat 17% van de Belgen na een periode van zelfstandig wonen opnieuw bij de ouders gaat intrekken. Gebeurt ook weer vaak door financiële onzekerheid, tijdelijk werk of na een relatiebreuk. Mm. Dus dat hotel mama en papa, dat draait op volle toeren.
2: Maar dus de gemiddelde leeftijd is 26?
0: 26,2.
2: Oké, lieve Kathleen, goedemorgen, dan is het voor jou bijna afgelopen.
3: Ja, goedemorgen, dat zou ik heel erg vinden.
2: Ja, dat snap ik, want jij stuurt zo'n heel tof berichtje. Jij bent echt heel laaiend enthousiast over het feit dat jouw dochter nog thuis woont.
3: Ja, absoluut. Mijn dochter is 26 en die woont nog lekker bij ons in. Die heeft haar eigen gaan en staan. Dus die gaat weg als zij zin heeft, maar die kan altijd terug thuiskomen. Dat is mijn zonnetje in huis.
2: Oh.
3: Ze heeft gestudeerd. Ik heb een gemakkelijke puber gehad, als ik het zo moet zeggen. Zij werkt nu al haar vierde jaar. Zij verdient. Ik vind dat een mooie spaarpot voor later ook.
2: Ja. Maar is het echt puur financieel? Want nu vind ik dat een beetje...
3: Nee,
2: bedoel, het is toch ook omdat het is toch ook omdat ze jou graag heeft en dat ze gewoon graag bij mama is?
3: Ja, absoluut. Ik denk wel dat ze graag thuis is. Want ja, anders zou ze aanstalten maken. Maar ik ga dat ook niet pushen.
2: Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook niet doen.
0: Maar wel belangrijk. Allee, gaan en staan wat ze wil. Heeft ze een vast lief of niet? Want dat maakt toch al een verschil. Nee, oké.
3: Okay, ze heeft heel veel vrienden, maar ze is nog single.
0: Zeg, en mag ze die heel veel vrienden ook meebrengen naar huis? Als ze daar goesting heeft?
3: Tuurlijk.
0: Op alle momenten van dag en nacht?
3: Is dat... Ja, kijk, wij maken wel afspraken. Dat wanneer die komen. Ik ben ook geen hotel, hè.
2: Ja. Maar ik bedoel, Sven bedoelt eigenlijk, mag er ineens zo om 10:00 ochtends op een zaterdag zo'n rare snuiter ineens aan de ontbijttafel zitten? Die je nog nooit hebt gezien in je leven.
3: Daar zijn we nog niet aan toe. En ik denk ook dat het bij mijn dochter niet te verwachten is.
0: Ja.
3: Dus ik zeg nooit nooit. Maar dat zal dan toch in overleg. Dat kan het best.
0: En mag zij ook in overleg ze een nachten niet thuiskomen zonder dat jij in paniek slaat?
3: Ze moet het wel laten weten.
2: Natuurlijk.
0: Maar ze moet. Ze is 26.
2: Nee,
0: ze moet toch eigenlijk niks mee.
2: Nee, ik snap het. Ze moet het
3: laten weten. We hebben het liefst dat ze laat weten voilà. Als ze niet thuiskomen.
2: Ja.
3: Gewoon omdat wij anders ook ergens ongerust zijn.
0: Dat snap ik helemaal.
2: Ja, dit is echt een topverhaal en ik hoop dat ik dat met mijn dochter Lou ook ga hebben. Ja, want weet je, ik zou het al niet leuk vinden als mijn kinderen op internaat of zo zaten. Zo snapte ik.
3: Ja.
2: Ik wil die gewoon
0: zo. Ja, maar dat zijn
2: veel,
0: nog kinderen.
2: Ik wil die bij mij hebben.
0: Maar 26, dat zijn volwassenen.
2: Maar ik zou het ook heel erg vinden als die zouden immigreren.
3: Ja, maar blijft jouw kind door, Sven.
2: Ja.
3: Hoe dan ook.
2: Ja.
3: Je blijft het bezien als jouw jongste kind.
2: Echt, die mogen voor altijd bij mij wonen. Ja, ik meen het. Ook al kun je erover zagen, ze moeten toch bij mij wonen. Maar, misschien ben ik wat, zie ik het allemaal wat te romantisch in. Zeker naar jouw verhaal, Kathleen. Dus horrorverhalen over thuis inwonende kinderen zijn nu welkom via de show-app.
0: Ja, horrorverhalen.
3: Ja, die kan ik jou niet bieden.
0: Ja. Enige nuance in deze discussie misschien. Maar dankjewel voor je positieve verhaal. Geniet ervan, hè.
1: Vanavond bij VTM Schattenjacht met Martin Jonkere en Sophie Dumont in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 stapt mee in de bijzondere wereld van de flikken van de marechaussee. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent

0: geweldige liedjes. Dat is bij deze ook weer gelukt. Weer een totaal andere stijl. Bruno Mars en Risk It All. We hebben gevraagd aan jullie of jullie het oké zouden vinden dat de kinderen tot hun 30ste thuis blijven wonen. Want 1 op de 5 doet dat, volgens ons cijfer van de dag. 38%, dat is de hoogste score. Maar ja, dat is een derde eigenlijk. Hè. Ja, ik vind het zo gezellig als mijn kind in huis blijft. Ja. Zomaar. Dan 27% zegt, ja, het is moeilijk om tegenwoordig een eigen plek te kunnen betalen. Dus dat betekent dat we eigenlijk al rond de 66% zitten die het zou overwegen. En 34 zegt, ja nee, op een bepaalde leeftijd moet je echt op eigen benen staan. Er is iemand die zegt, mijn zoon wordt er 35 jaar dit jaar. Dit is geen cadeau. Die doet bijna niks thuis. Zit momenteel terug zonder werk. Oh. Hij weet altijd wat gezegd. Het ligt nooit aan hem. Ook zijn alcoholgebruik is er vaak over. Het is best lastig. Hij spaart ook niets. Heeft dus middelen niet om alleen te gaan wonen. Heeft geen auto meer. Die heeft die toto losgereden.
1: Oh, maar heel veel liefde aan alle knuffels van de wereld. Want dat is echt een vreselijke situatie.
0: En zo zijn er nog wel wat mensen hoor, die met dat soort verhalen komen. En die ook zeggen, ja sorry, nog steeds thuis. Mijn dochter is terug beginnen studeren. Nu is ze bijna klaar. We hebben daar geen probleem mee. Ze kookt vaak voor ons. Maar veel andere mensen die zeggen, eigenlijk is er een leeftijd waar het mag stoppen op een bepaald moment. Dan mogen ze het huis uit, dan hebben ze er wel genoeg van. En kan je eigen vrijheid terugwinnen.
1: Ja, maar zo toch, ik heb toch een beetje schrik voor dat lege nest-syndroom. En Petra had dat ook. Goedemorgen, ja. Petra.
0: Dag Petra.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij dacht ook van, ze moeten voor altijd bij mij wonen. Maar er is net, de laatste is uit het nest gevlucht, hè?
2: Ja, dus de jongste is vorig jaar gaan samenwonen. En ik zag daar enorm tegenop. Mijn jongste ook, ja.
1: Oh.
2: Maar ik moet wel zeggen, nu, ja, in het begin een beetje last inderdaad van dat lege nest-syndroom. Het is wennen dat ze uit huis zijn. Maar nu geniet ik er ook wel terug een beetje van, terug met mijn partner samen. Wij kunnen nu ja, weg, we moeten dan ook geen rekening meer houden, want we moeten thuis zijn, want we moeten eten, alleen zo van die dingen. Dus daar kan ik nu wel terug van genieten, een keer op restaurant gaan met een man en zo.
1: Een goesting doen. Ja, daar valt ook iets voor te zeggen.
0: Ja, ik hoor van heel veel mensen, het kan de ene richting of de andere uitgaan. Het is vaak het moment dat partners uit elkaar gaan. Want dan moeten ze
1: als de
0: weer,
1: kinderen uit huis zijn.
0: Ja, moeten ze weer de hele dag met elkaar leren omgaan. En anderen ontdekken elkaar weer. Maar dat is toch wel een cruciaal moment, denk ik hoor.
1: Ja. Ik heb daar wel schrik voor. Want bedoel, wij kunnen niet eens een deftig gesprek aan tafel voeren op dit moment.
0: Met de kinderen altijd tussen.
1: Die blaren daar de hele tijd tussen. Die ruiken dat als wij eens even quality time willen. Mama, papa! Ja, en al zo'n 100 eigen verhalen.
0: Maar je mag vooruit gaan met de leeftijd die ze nu hebben, dat niet voor de eerste 10 jaar is, maar dat gaat snel, hè, 10 jaar.
1: Geen zin in.
0: Van jouw kinderen, wie heeft het lang? Allee, wat was de oudste die is bij jou blijven wonen?
2: Nee, de oudste is ook...
1: Het langste bedoel je?
0: Wie heeft het langste blijven wonen bij jou?
2: De jongste.
0: En hoe oud was hij toen hij eruit is gegaan?
2: De jongste was 25.
0: Oh ja, 25, oké, ça va.
2: Ja.
1: Allee, dus nu nog een paar jaar genieten en dan kleinkinderen! Woep!
2: Die hebben ik ook al.
1: Die heb ik
2: ook al van mijn oudste zoon.
0: Maar dat is ook wel heel leuk om in huis te hebben. Af en toe!
1: Ja, maar ik zou graag een beetje een paar jaar vrijheid willen voor die kleinkinderen. Lijkt het beste.
0: Dankjewel, hè. En fijne dag.

0: was het ergste als je hart gebroken wordt door je kinderen. Ik was afgesloten het gesprek over thuis blijven wonen. Maar er komen nog honderden reacties binnen, niet normaal. Iemand wil anoniem getuigen. De samenvatting van het verhaal dat zij voor hebben met de zoon. De boel onderkotsen en niet opruimen. Zich plotseling bekeren, plots tot de islam. Verwachten dat wij erin meegaan. Heel het huishouden overhoop halen, want meneer wil enkel halal eten nu. En uiteraard op andere tijdstippen niet meer samen met ons. Oh. Het is echt verschrikkelijk dat hij nog thuis zit.
1: Oh. En Chris stuurt, ja, we hebben meer last van het lege nest-syndroom als de hond een week van huis is.
0: Hey, straks gaan we het over televisie hebben. We hebben wat gasten aan de telefoon in de studio. En we gaan zelf een scène spelen. Ja, jongens, allemaal.

0: Een van die vele fantastische nummers die ze gemaakt heeft in de zalige jaren 80, Whitney Houston. Op deze donderdagochtend, Love Will Save the Day.
1: Coming up, Bart Appeltans heeft jou nodig voor een nieuw supertof tv-programma. En oh my god, Idi Massé, kom naar hier naar de studio. Ben u al starstruck? Je denkt, Idi Massé, kan er hier eens wat fucking normaal doen?
0: Het knokken of onder andere.
1: Wow.
0: Ah, je kent haar topartiest,
1: ja,
0: is het. Ja,
1: top. Ik ben echt helemaal onder de indruk nu al. Het nieuws van 8 eerst van onze Grim.
2: Goedemorgen iedereen. Smartphoneverbod werpt zijn eerste vruchten af. Een onderzoek naar toxisch gedrag in het labo van Mark van Ranst. En in Portugal zijn 2 achtergelaten kinderen gevonden. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
3: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere

0: regels van thuis uit.
1: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RESIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RESIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst. Het REGA-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Dat zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
2: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
1: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden intussen ondergebracht in de jeugdzorg. De Ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. Rit 12 ook en die starten vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Jurie Tielemans heeft met zijn ploeg, of zijn Engelse ploeg, Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase.
3: Hey, dag Frank, goedemorgen. De zon is wel aan het schijnen op dit moment.
4: Ja, quasi overal is dat het geval. Hè. Maar het is wel zo in de loop van de dag dat er meer en meer stapelwolken tot ontwikkeling gaan komen. Dus dan wordt het eerder wisselend tot zwaar bewolkt. Maar blijft overal droog sowieso en het is al een pak zachter. Het wordt zo'n 20 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. En morgen gaan we de zomerse toer op met 25, 26 graden. Ook dan veel zon en eventueel na de middag een paar onschuldige stapelwolkjes.
3: En nu al een tip van de sluier, omdat iedereen het toch al weet. Daarna gaan we door, hè, met die zomerse toer. Hè. Dus
4: we gaan sowieso door.
3: Oké, okay, de details over een uur bij ons.
5: Hoe zit het op de baan op deze donderdagochtend richting Brussel op de E40? Tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe verlies je een 30 minuten. 20 minuten tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Richting kust op de E40 tussen Beernem en Brugge gebeurde een ongeval. Verlies je 25 minuten. 25 minuten ook richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. En 20 minuten op de buitenring tussen Waterloo en Leonard.

0: Hey, hey, dag zoon. Hallo. Hey, hey. Ik ken jullie niet meer, maar van harte welkom, meisje. Hey. Is de zon een meisje of een vrouw?
1: Zeker een meisje.
0: Of een man?
1: Dat is een meisje.
0: Dat is een meisje.
1: Nou, daar zijn we het over eens.
0: Ja, oké. Okay.
2: Sven en Anke.
0: 8 over 8 op deze donderdag 21 mei. Er komt een splinternieuw VTM-programma.
1: Yes, en komt. En je hebt maar 3 ingrediënten nodig om iets te laten slagen.
0: Oké. Okay.
1: En die zijn wonen, ja. Bea, ja. En Bart. En die laatste hangt aan de lijn. Goedemorgen, Bart.
0: Bart.
3: Hallo, goedemorgen.
1: En dat is waar, hè. Een baksteen, Bea en Bart. De 3 B's eigenlijk, en het is oké. Okay. Maar je gaat iets nieuws doen waar je ook kandidaten verzoekt. Vertel eens, wat is het nieuwe concept?
3: Ja, inderdaad. We zoeken mensen die een huis hebben, die in een woning wonen natuurlijk op dit moment, maar die niet tevreden zijn met dat huis. Misschien is het gezin heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Ze wonen misschien al jaren in dat huis, maar er zijn bepaalde issues die ze maar niet opgelost krijgen. Ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Het is heel herkenbaar, hè? Je koopt op een bepaald moment in je leven een huis, maar je leven verandert, je smaak verandert, je noden veranderen. En opeens past dat huis misschien ook helemaal niet meer in je leven, maar je woont daar op zich wel graag, maar je ziet het gewoon echt niet meer zitten, of je weet niet wat je ermee moet doen. En dan komen wij op de proppen. Ik ga dat huis verbouwen voor die mensen. Ik ga daarvan maken wat er volgens mij moet zijn voor hun vandaag. Maar Bea gaat tegenover mij staan en die gaat gewoon zeggen, nee, ik geloof dat niet. Ik ga voor u een beter huis zoeken. En op het einde van de rit, dan krijgt het gezin, het koppel, de renovatie van mij te zien. Ik ga die voor hun realiseren. Ze gaan een tijdje uit het huis. En dan moeten zij beslissen of zij gaan blijven wonen in het nieuwe verbouwde huis, of dat ze toch het huis gaan verkopen en het huis gaan kopen dat Bea voor hun gevonden heeft.
0: Oh, wauw.
1: Oh, spannend, ja. Ah,
0: spannend,
1: ja. Maar dat is een format dat al zo bestaat. Wat, in het buitenland en zo, wat kiezen de meeste mensen? Vraag ik me wel af, van, gaan ze dan toch voor een nieuw huis of zijn ze dan toch blij met de interieurverbouwingen?
3: Als de interieurverbouwing goed gedaan is en het zijn mensen die heel erg gehecht zijn natuurlijk, ook aan die plek of zo, of een familie woont er in de buurt, dan maak ik denk ik als architect misschien iets meer kans. Maar ja, je ziet toch ook heel vaak dat mensen toch kiezen om dan te gaan verhuizen, omdat er toch voor hun een prachtige woning gevonden is die alle boxen aftikt. Mm-hmm. Dus het zal heel spannend zijn. En Bea en ik hebben al echt, dat is zin in de competitie. Dat is de eerste keer dat we tegen elkaar hebben gezet.
1: Ja.
3: Dat we echt moeten battelen een beetje tegen elkaar. We zijn het gewoon om samen te werken, maar deze keer staan we echt tegenover elkaar.
1: Tevens ook het laatste programma ooit met Bea, Bart en Baksteen.
0: Nee. Maar ja, als je dan toch overweegt om te verkopen, ondertussen is dat huis mooi gerenoveerd. Dat is dan toch ook wel handig meegenomen, hè Bart?
3: Natuurlijk gaat dat huis dan een nieuwe waarde hebben. Maar het is ook voor die waarde, die nieuwe totaalwaarde, dat Bea ook kan gaan zoeken natuurlijk.
0: Ja, ja,
3: maar ja, het is altijd zo, hè, dat een gerenoveerd huis terug piek fijn is en een extra waarde gaat hebben.
0: Dus zit jij soms niet in dat?
1: Ik wou juist zeggen, ik heb mij net ingeschreven.
0: Ja, want
1: we zitten daar middenin.
0: Je zit daar middenin.
1: Ja, ik ben gisteren nog gaan kijken in Hasselt, toch voorbij een huis gereden waarvan ik dacht, oh, dat staat te koop. Ik had dat dan op Imoweb gezien en hele keer voorbij. Maar het was al verkocht, A.
0: Ah ja, oké. Okay,
1: het was dan toch niet zo in een gezellige straat, want dan moet het echt wel een upgrade zijn.
0: Ja, maar dat is eigenlijk snap.
1: Maar ik zou ook wel overwegen van...
0: Als Bart is gepasseerd, dan gaat je er niet meer weg, joh.
1: Ja, we zullen zien, maar wanneer kom je dan langs in de zomer, Bart?
0: Schrijf u in, hè?
1: Oh my God.
0: Waar moet je zich inschrijven? Hoe moet je zich inschrijven, Bart?
3: Op vtm.be, daar vinden de mensen duidelijk de inschrijvingslink. Dus voilà.
0: Doe het onder de naam van Tom, dan valt het niet op.
1: Dan moet ik eerst heel goed eens poetsen, want anders durf ik geen camera proberen.
0: Och. Hey Bart, veel succes ermee. Het klinkt als een heel, heel, heel tof concept.
1: Zeker.
0: Heel fijn. Goeiedag gewenst, hè?
1: Dag Bart.
0: Bye. We gaan het dit uur nog over televisie hebben, beste vrienden. Want er is een nieuwe streamsreeks die eraan komt. En Ankes idool, want die werd echt dol enthousiast als ze langskomt.
1: Ja.
0: Ini Massé, die je onder andere ook kent als de mama van Pommen in Thijs in Knokken. Of die komt bij ons daarover praten. En wij zelf gaan ook iets doen. In onze take van de week, een scène... redelijk legendarisch.
1: Ja, de beelden moet je erbij zien. Het visueel spektakel om 9:15.

0: kan je het op voorhand al zien, opnieuw scrollen.
1: Ja, en iedereen neemt screenshots en dat gaat viraal. En dat is gewoon, ja, we leven een andere tijd. Dus wij zijn ons daar veel bewuster van of zo.
0: Begrijp ik wel, ja.
2: Maar toch ben ik blij dat jij je boobies gaat tonen vandaag.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat jij toch...
1: Ga iets langer blijven om dat te zien, denk ik.
2: Zeker, dat moet je. Moet je doen. Echt waar.
0: Oké, streams kan je kijken. Na Strike, komische reeks, 8 afleveringen. En al de rest mag je toch niks over zeggen.
2: Nee, ik ga nog een beetje snuffelen aan jou, Inimassé.
1: Snuffel maar.
0: Heel tof dat je even langskomt.
2: Ja, en heel graag
1: en een fotootje, want die wil ik ook viraal laten gaan.
2: Ah, dat is cool.
0: En succes met alles wat je doet.
2: Dankjewel.

0: platen ga je nu krijgen, hè, de komende 10 dagen bij Joe. En hopelijk tot aan de zomervakantie en lang in juli. Heel veel zomerse muziek met de zomer die er ook zit aan te komen. Hè.
1: 8:30, nieuws met Gim.
2: Goedemorgen. Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjaren onderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. In de buurt van Napels, in Italië, is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. En Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in een bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg.
0: Klonk als een dropping, maar toch niet gelukt.
1: Hans en Grietje gone bad, maar wat een idee.
0: Verschrikkelijk. Ja.
2: Oh. De dag begint vrij zonnig vandaag, nadien meer wolken, maar het blijft wel droog en het wordt te warm, 23 graden, en morgen nog wat warmer, 25 graden.
1: File op de Brusselse buitenring tussen

0: Te Waterloo en Leonaard verlies je een uur, 20 minuten op de bindering tussen Expo en Machelen. Richting kust op de E40 tussen Beernem en Brugge gebeurde een ongeval, verlies je 50 minuten. 25 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier file. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 20 minuten. En nog 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
1: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be. Sven

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Phil Collins had ervoor natuurlijk al best wat hits gescoord. Maar toen kwam dit nummer ook tevoorschijn. Wat een heerlijke song voor op de radio, zo 's ochtends vroeg. Something Happened on the Way to Heaven.
1: De take van de week.
2: Ja, de take van de week. Met vandaag een scène waar Sven zoveel zin in had. Als je die scène ooit hebt gezien, je gaat die nooit meer kunnen ontzien in je gedachten.
0: Ja, die was redelijk pittig.
2: Ik was eigenlijk... Sander, hoe oud was jij toen jij die scène had
0: gezien? Dat was lang geleden, hè?
2: Ik was nog geen 12. Ik denk
3: 8, 9
2: zo. Wij keken die Hollandse... Oei, die heb ik al iets
0: verteld. We hebben al veel
2: Die Hollandse films die waren toch mottig eigenlijk. Wat daarin heeft getoond. Maar goed, het is een prachtige scène. Alleen, ja, het is... eigenlijk was de bedoeling... Ja, dat ik de vrouw zou spelen en jij de man.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Maar voor een extra komisch effectje dachten Sander en ik, we draaien de rollen om. We laten Sven de hoofdrol spelen, de vrouwrol. En ja, om jou het een beetje gemakkelijker te maken, hadden wij ook bedacht, hè, Sander, want je bent nu zwijgzaam en je zit ook in het complot. Hadden we bedacht
0: dat we
2: attributen gingen voorzien.
0: Attributen.
2: Ja, dus je hebt
3: mijn
2: iets
3: kennissen in Aalst aangesproken van de Vol Jeannette en daar ben ik een paar nep.
0: Nee, maar waar haal je ze echt vandaan? Je hebt ze ergens online gekocht.
3: Ik heb ze gekocht gewoon.
0: Ja, dat is, maar het is
2: voorbindborsten.
0: Voorbindborsten.
3: Prachtige boezem.
0: Had er nog nooit van gehoord. Ja. Voorbindborsten.
2: Nou, dat hebben die toch allemaal in Aalst?
0: Nee, maar het is wel speciaal, want het is mijn elastieken achter mijn rug.
2: En een pruik die je zeer goed staat, ja, die mocht je houden van ons, hè, want die stond jou heel goed. Het is een visueel spektakel. Ik kan het niet anders omschrijven. Ik kan niet wachten tot die video online staat en dan moet je maar eens kijken op de socials.
0: Ja, het gaat over...
2: Het is ook nog een wedstrijd trouwens.
0: Films zijn er van lang geleden. Je moet de titel doorsturen van de film, dat moet je doen. En je kan inderdaad winnen ofwel 10 tickets om naar de cinema te gaan of een streamsabonnement en popcorn of chips. Gebruik de app gewoon.
2: Ja, ik hoop dat Annie en André Cornelis aan het luisteren zijn, want dan gaan ze echt nooit zo trots op jou geweest zijn.
0: Dat denk ik ook, ja. Joe.
1: De take van de week.
4: Hallo.
5: Goedemiddag.
4: Ik zag je komen aanrijden. Ik dacht, ik ga eens even kennis maken.
5: Dat is heel vriendelijk.
4: Zijn die bloemen voor uw vrouw?
5: Ja.
4: Lekker.
5: Hoe heet jij eigenlijk?
4: Kees, net als mijn broer.
5: Ach, je lijkt anders niet op je broer.
4: Gelukkig niet. Nou, wat hebt u een mooie wagen.
5: Dat is een CX-25 GTI met injectiemotor.
4: Injectie.
5: Dat is een motor die de benzine onder hoge druk en de cilinder spuit.
4: Wat weet u dat toch allemaal goed?
5: Ik zit in de autobranche.
4: Buurman, wat doet u nu?
5: Ik wil je. Je wint me zo op.
4: Maar buurman, uw vrouw?
5: Heb alle tijd.
0: Oké.
2: Laat maar komen, Fietje.
0: Als je weet waar het gaat, even berichtjes sturen.

0: Lando Ballet. En Gold, een golden oldie. Maar ik heb de film denk ik nooit volledig gezien.
1: Hoe kan dat?
0: Ja, dat was in 86 kwam die uit. Ik was 13, dat was nog veel te jong om die film te zien. Natuurlijk mijn ouders. Ja, toen keek je nog naar de Aristocats of zoiets.
1: Ja, wat, ik heb die in hetzelfde jaar gezien,
0: dat
1: denk
0: kan
1: ik.
0: Kan niet, dat was jij 6.
1: Ja, maar ik heb Aristocats sowieso in de cinema gezien. En die film... Echt, allee, zeker voor mijn 12e.
0: Heb je dat? Maar voor je 12e?
1: Ja, maar dat was
0: maar
1: zo.
0: Zit heftig. Allee, er zitten rare scènes in.
1: Alle kinderen van de jaren 80 hebben vlodde... Oei,
0: ik heb ja, maar ja, ik heb ook al vlodde gezegd.
1: Maar niks, hallo.
0: Hallo.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey, ja, vlodder, heb jij die helemaal gezien? Want Sven is die rare snuiter die vlodder maar half heeft gezien.
2: Ja, dat kan gebeuren. Hè. Ja, in die tijd was dat toch wel een beetje een cultfilm geworden onder de jeugd.
1: Ja. Dus,
2: ja, dat had ik toch een paar keer bekeken en later met de kinderen ook nog bekeken.
0: Ja, leuke kinderen.
2: Dat was altijd wel leuk. Ja.
1: Oh,
2: ja, ja.
1: Maar niks. Dat vind ik toch wel speciaal, want er zitten toch specifieke scènes in. Want hoe oud waren je kinderen toen je daar dan mee naar had gekeken?
2: Ja, dat waren al een beetje pubers. Hè. Dus, die hormonen spelen dan ook al mee. Hè. Dus die vonden dat wel tof. Hè.
0: Ja, maar, inderdaad...
1: maar het is echt vuil, hè. Zo broer en zus op elkaar.
2: Ja.
1: En dan die scène van ons, zeg. Was je fan van Tatiana, maar niks?
2: Oh ja, dat was een knappe vrouw, ja, toch? Ja.
0: Maar
2: voor te zeggen dat ik een fan was, wel was, nee, dat niet echt. Nee.
0: Zeg, maar op streams kan je sinds deze week naar een spin-off-serie van Vlodder kijken. Kees Vlodder met Tatiana in de hoofdrol. En we zijn ze aan het contacteren, morgen of volgende week gaan we haar eens bellen om te horen ja, hoe het met haar nu gaat. Want het is ja, ondertussen ook 40 jaar later ongeveer.
1: Het is 62 nu, hè, Tatiana.
2: Ja, 40 jaar geleden, dat is echt. Ja,
0: 40 jaar, ja,
1: hey, nu, je probeert een beetje stoer te doen aan maar niks, maar volgens mij heeft jij daar toch echt van genoten. Van de Vlodderfilm. Hanne stuurt. Oh,
2: ja,
1: het is
2: ja,
1: de...
2: ik vond die.
1: Zeg maar.
2: Ja, die scènes van toen, hè, als je later op terugkijkt, ja, dat is niet oké. Okay, maar bedoel.
1: Toen?
2: Ja, het grapje met die opa die op aan de spoorweg staat met zijn fluitje in zijn mondje.
1: Ja.
2: Wat een grappige scènes toch?
1: Ja. Ja. Het is trouwens een echt fluitje, Nesse. Niet dat je denkt dat dat iets anders is. Sven, het is een echt fluitje.
0: Nee, maar
2: het is... Sven is wel mee.
0: Chockerende beelden, ook op onze social media. Want,
2: oh,
0: ja,
2: we bestaan ergere dingen.
0: De making of is ook redelijk. Ik heb borsten ik had al een beetje borsten, maar nu nog echt voorbindborsten erbij. Moet maar eens kijken.
1: Ja, het staat. We gaan het nu droppen op Instagram en Facebook. Dus dan kan je eens genieten van Tatiana Ornelis.
0: Streams, abonnement of 10 filmtickets. Wat zou je graag hebben?
2: Doe maar 10 filmtickets. Ja.
0: Okay,
2: ja. Super.
0: En chips of popcorn?
2: Oh, voor mij altijd popcorn, ja.
0: Dan kan je popcorn gaan eten in een cinema met airconditioning, met die 30 graden die eraan komen. Fijne zomer gewenst, hè?
2: Ja.
0: Joe,
2: dankjewel. Put your hands up.

0: Het is goed, jongens.
1: Ik kan ernaar blijven kijken naar dat filmpje. Een beetje stom om naar je eigen filmpjes te blijven kijken. Maar soms maak je zoiets en denk je, oh, dat is zo grappig. Ja. En ook wel, ja, jij bent dan Tatjana Simic, maar ik ben dan zo die Bert André, zo'n geile bok.
0: Ja, ja.
1: En ik was precies echt...
0: Maar die broek aan het openen doen op tijd.
1: Ik wou echt...
0: Je dat geweten?
1: Allee, ik kon ineens echt niet meer van je afblijven.
0: Ja, ik had al voorbind, borst, ik was al bang dat jij een voorbind...
1: Ik heb het overwogen, maar...
0: De ellende is, jullie overvallen mij daarmee. Dit gaat bij mijn hele carrière achtervolgen. Ik had nog gedroomd van ooit te kunnen eindigen met een actualiteitenprogramma op Radio 1.
1: Ben blij dat je daaraan ontsnapt.
0: Ja, die kans die is compleet verkeken op nog een glorieus einde van mijn carrière. Blijf hangen in de neptieten. Forever and forever.
1: Tatjana Ornelis. Ja.

0: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Ik ging gisteren nog wandelen en filmen, heel enthousiast. Oh, de zon is er, de zomer is begonnen. 10 minuten later, complete drasje over mijn kop. Kletsnat, dat was gisteren. Vandaag niet meer. Vandaag echt zomer en de komende 10 dagen, 20 dagen, wat teken je voor?
3: 30?
2: 30.
3: Oh, 300 jaar.
2: Ja, voilà, alleen maar zon. Zometeen het weerbericht met Frank, eerst het nieuws met Grim.
4: Goedemorgen. Werkgevers geven toe dat de werkdruk te hoog is. Een aardbeving in Italië en er zitten ook Belgen in de regio met ebola. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn. Dat ziet onderzoekster Christel Minte.
5: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
4: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. En er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het ebola-virus. Een kleine 300 in Oeganda. Dat zegt de Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de twee getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Eerst nog zonnig, nadien wat meer bewolking, maar het blijft wel droog vandaag en het wordt warm tot 23 graden en morgen nog wat warmer, 25 graden.
3: File richting kust op de E40 tussen Beerden en Brugge verliezen door een ongeval 1,5 uur. Oh, courage daar. File op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard 1 uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost verliezen door een ongeval 3 kwartier. 20 minuten file richting Gent op de, tussen Antwerpen Noord en Berchem. De weg is daar afgesloten. Ook nog richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Aalst en Sint-Agata-Berchem. 25 minuten. 25 minuten ook tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. 1,19 tussen Zemst en Machelen 1 kwartier. 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 1 kwartier. En 1 kwartier op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord.

0: Alvaro Soler en Topic en Solo para ti.
1: Het weer met Frank.
0: Op alle mogelijke manieren dan proberen om Frank te bereiken, maar het is precies niet echt aan het lukken. Frank, ben je ergens? Frank is nergens.
2: Maar,
0: en eigenlijk had hij alleen maar een blijde boodschap te vertellen vandaag.
2: Ja.
0: Ik kon zeggen van prachtig zonnig weer.
2: Maar hier gaat een metalfestival of zo. Is hij nu al vertrokken, denk je?
0: Zou hij nu al naar het metalfestival...
2: We zullen live bellen.
0: Laatste poging aan het doen.
2: En anders zeg ik het weerbericht.
0: Ja. Met de WhatsApp aan bellen.
3: Hallo, met Frank.
0: Ah, daar is Frank.
2: Oh,
0: nee, ik wil geen bericht spreken. Nee.
2: Maar Frank, zon.

0: was een hele mooie belofte gemaakt door Frank dat het prachtig weer zou worden. En toen trok heel fel zijn staart in, ofwel...
1: Het weer met Frank.
0: Laat je gewoon wat spanning opbouwen, het was het laatste denk ik. Want komt hij de zomer of komt hij niet, Frank?
2: Jawel, natuurlijk komt de zomer. Zeker en vast. Nee. Het is niet dat, dat de weerkaart terugkrabbelt of dat ik terugkrabbel. Nee. Ik heb alleen maar goed nieuws te melden. Hè. Met vandaag eigenlijk ook al een redelijke dag. Hè. Dus ten opzichte van de vorige dagen gaat het warmer zijn met 20, 22 graden. De zon die ook van de partij is, al is het wel zo dat er wat hoge wolkensluis zijn. En anderzijds, ja, er gaan ook wel wat stapelen tot ontwikkeling komen. Dus na de middag hebben we dan eerder af en toe wolken, af en toe wat zon. Blijft overal droog en dat met die heerlijke 22 graden is dit eigenlijk al een mooie dag sowieso.
3: Oh, en we bouwen op. We bouwen op naar oneindig hoog. Wat wordt het morgen?
2: Een zomerse dag, een zomers warme dag, hè? Dus met temperaturen van 25, 26 graden. Ook dan gaan we veel zon hebben in de loop van de dag. Nog wel wat stapelwolken links of rechts, maar enfin, toch duidelijk minder ten opzichte van vandaag. En dan ja, het lange weekend, dat ziet er heel goed uit. Hè? Een zomers warm, lang weekend krijgen we met 7, 28 graden. Zowat gemiddeld, lokaal kan dat nog iets meer zijn. We gaan zaterdag wel in de loop van de dag iets meer bewolking binnenkrijgen. De zon kan dat dan tijdelijk iets moeilijker hebben. En dan hebben we zondag eventjes wat ochtend. Grijs links of rechts, maar al snel gaat dat opgebrand worden en krijgen we opnieuw de zon te zien. En waarschijnlijk Pinkster maandag, dat wordt een zonoverwogen dag. Dus dat ziet er heel goed uit met veel zon en 7, 28 graden dan maximaal.
3: Oké, want mensen sturen van ja, wij willen ons weekend plannen, maar eigenlijk, het maakt allemaal niet uit. Het blijft goed. Dus, nee. En ja, na die Pinkster maandag, wat brengt dinsdag, woensdag, donderdag?
2: Nou, dan is de wind wat gedraaid naar eerst naar het oosten. Dus dat is goed nieuws. Dat is kurkdroge lucht. Dus gaan we eerst nog een paar zonovergoten dagen krijgen met temperaturen van 7, 28 graden. Naar het eind van de week toe draait de wind wat meer naar het noorden tot noordoosten. Maar ook dan nog altijd geen storingen in de buurt. Dus met andere woorden, ook dan mogen we zonnige perioden verwachten. En de temperaturen, ja, die blijven toch altijd op dat zomersniveau hangen. Dus rond de 25 graden zal het dan zijn.
3: Oh ja, maar goed. Dan gaan we nu afronden eigenlijk. Dus zover je kunt zien, is het echt alleen maar die gouden bol aan de horizon.
2: Ja, inderdaad.
3: Goh,
2: ja,
3: moeten wij niet meer bellen volgende week.
0: Wij zijn gelukkig.
3: Zitten we safe.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar €3.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
18: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
19: Sven en Anke.
20: Good times.
19: Great news.

0: Ja, ja, Tom, onze muziekman, die altijd ons programma samenstelt, die weet van aanpakken. Ik bedoel, die ziet de temperaturen nu al sweat, alalala, long er tegenaan.
1: De ochtend van Joe.
0: Zeg, die andere Tom, die zit met Rani in de avondspits elke avond. Het is heerlijk om naar huis te rijden, na de werkdag. En er gebeuren allerlei fijne dingen. Maar vanavond, daar kijk ik ook wel naar uit. De nieuwe film van Lucas Dont gaat in première in Cannes. En ik heb er al het een en ander over gehoord. Ze hebben moeten werken tegen de deadline om hem af te krijgen. Maar als je dan in die competitie wordt getoond, dat is een hele eer. Er zit nog een Belgische film die geselecteerd is en een kort film. En Lucas die gaat hem vandaag dan voorstellen aan het publiek. En natuurlijk is altijd de hoop dat je de grote prijs, de Palme d'Or, gaat binnenhalen. Of dat gaat lukken, dat weten we niet. Maar hij heeft toch al goede films gemaakt. Dus het wordt helemaal niet uitgesloten vanavond tussen 4 en 7 bij onze goede vrienden Tom en Rani.
2: Zeg, iets anders als je er vanochtend niet bij waart om 7:20. Ik wil nog iets opnieuw laten horen van vanochtend.
0: Oh, even uit.
2: Van 2 uur geleden. Toen had ik een grote verrassing voor Svenny Benny.
0: Ja.
2: Want het is vandaag een superbelangrijke voetbaldag. Dat weten we intussen. Club Brugge kan kampioen worden.
0: Ja, en ik heb tickets om met mijn papa te gaan kijken vanavond.
2: Live.
0: Als grote fan van Club Brugge kijk ik daar enorm naar uit.
2: In het stadion van Mechelen. En daarom dacht ik gisterenmiddag, ik ga eens een inspanning doen omtrent voetbal. Ja. Normaal doe ik altijd zo, zit ik wat te slapen tijdens voetbalinterviews die je hebt dan met Maarten Brex en zo. Maar ik dacht, ik ga eens uit mijn pijp komen.
0: Prachtig, Anke.
2: En ik dacht, ik ga een liedje maken met AI. Ja. Want dat doen we allemaal tegenwoordig. Een sfeervol supporterslied. Ik had al zo de coördinaten ingegeven van wat het moest zijn en zo. En vlotte song, vind ik zelf. Goed gezongen door een Hollander die ik niet ken. Goeie beat. Maar ik vond dat jij zeer ondankbaar eigenlijk reageerde.
0: Dat is waar, dat moet ik toegeven.
2: Omdat er een paar details, verwaarloosbare details in de tekst tegenstaken. Muggen, zifterij, ten top. En daarom wil ik het nog eens laten horen.
0: Ja,
2: en hoop ik dat er toch mensen zijn die er wel geniet van hebben.
0: Ja, nee. Kom dat je er geniet van hebt.
2: Allemaal handjes in de lucht, jongens.
0: Ja, ja.
2: Links naar rechts.

0: zei ja, hè.
1: Ja, dat is zeker.
0: Dichterlijke vrijheid. Ik heb trouwens al een mail gehad van de stad Mechelen om te vragen of ik ereburger wil
1: worden. Ja, dat zal wel. Zo ja. Eerst de wedstrijd van vanavond even afwachten. Kampioen kunnen ze niet worden. Ze kunnen wel nog een Europees ticket binnenhalen. Dat is voor Mechelen ook belangrijk. Dus het wordt sowieso een fijne wedstrijd.
0: Goed liedje, hè.
1: Maar het is wel geen goed liedje.

0: van Let's Go and Something. Zometeen gaan we koffie tanken. Eerst het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Personeelstekort in verschillende sectoren is de grote boosdoener. Daardoor moet het personeel dat er wel is taken uitvoeren van andere collega's. En Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in een bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Blijft wel droog vandaag bij maxima tot 23 graden. En morgen is het zomers bij 25 graden.
2: Maar verlies je meer dan 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout? Verlies je door een ongeval 1 uur en 1 kwartier, 25 minuten vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 1/2 uur richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem, en richting Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 20 minuten, 20 minuten ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West en op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke.

0: Anke. Met vandaag
1: Thomas More, Sportcampus Turnhout met unitmanager Inge Lauwers. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik dacht, bij jullie zitten alleen maar LO-leerkrachten in spe, maar dat is helemaal niet waar. Dat is het veel meer.
2: Ja, daar zit echt veel meer, want wij zijn eigenlijk de grootste sporthoogschool van Vlaanderen. Dus daar zit niet alleen de leraar LO, maar ook de toekomstige sportmanager.
1: Hey.
2: En ook sport en bewegers. Een heel grote opleiding die toekomstige personal trainers opleidt en ook beweegcoaches.
1: Dus okay.
2: Als je iets met sport wil doen, dan ben je bij ons op de juiste plaats.
1: Ja, dus iedereen heeft daar elke dag zijn training aan.
2: Veel.
1: Oh, maar dat is toch goed? Oh, heerlijk toch? Lekker comfy elke dag naar school. En niemand die zegt, hey, is sportdag vandaag? Want ja, het is elke dag sportdag bij jullie.
3: Met veel faciliteiten waarschijnlijk ook.
2: Iedereen is even enthousiast. Iedereen is altijd even enthousiast.
3: Ja, dat zou wel.
1: Ik zou bijna ook sport gaan doen als ik jou hoor.
3: Hey, we gaan sportief de platen gekozen met z'n allen?
2: Ja. Dat was heel fijn. We hebben een speciale groep met alle sportdocenten in. Er is heel veel reactie op gekomen. Omdat er heel wat liedjes typerend voor onze unit zijn.
3: Heel tof. Simply the Best van Tina Turner zit ertussen. Shiny Happy People van R.E.M. En heb je een plaats speciaal voor mij er ook al in gestoken vandaag. Hoe goed is dat? We are the Champions zit er ook in. Maar goed.
2: Ja, uiteraard. Omdat we zo goed zijn.
1: Wel van de beren.
3: Wel van de beren, dat is waar. Kampioen zijn is plezant, zullen we maar zeggen. Veel plezier met de muziek, Inge. En de groeten aan iedereen.
2: Ja. Ja, mag ik eventjes ook alle studenten heel veel succes wensen met hun examens?
3: Tuurlijk.
2: En ook mijn twee zonen, want wij zijn echt wel heel verwende luisteraars van jullie, Sven en Anke.
1: Oh, maar zo lief.
2: Dus voilà, ja, vooral de sprookjes en zo, dus we hopen dat we dat eens winnen bij deze. Jules en César, succes met je examens.
1: Okay.
2: En ook alle sport.
1: Dikke kussen voor jullie.
3: Ah,

Hey Sven en Anke, ik ben Bart. Ik werk op de sportopleiding van Thomas More in Turnhout. En ik heb gekozen voor het liedje Simply the Best van Tina Turner, omdat ik er echt van overtuigd ben dat ons team hier, waarmee wij werken, echt Simply the Best team is.

0: Zij de Vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos limmes. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
7: Als venten, zijn bendidioten.
8: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
9: De geschiedenis van je Google Chrome.
10: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
11: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedy-reeks
15: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
16: G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
17: Want knock, knock.
16: Who's there?
17: Justin.
16: Justin who?
17: Justin, time to start investing.
16: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
17: Justin, time to add up.
16: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g-tradebank.be.
18: Dit is Joe.
19: Joe.
18: Koffietanken met Sven en Anke.

0: is Joe.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, ik ben Jurie Verelle. Ik werk op Thomas More in Turnhout bij de sportopleidingen. En ik heb een nummer gekozen van R.E.M. dat eigenlijk perfect beschrijft wie dat mijn collega's zijn. Het zijn allemaal hele leuke, warme, fijne, shiny, happy people.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een hele goede morgen, de voorlaatste dag van de werkweek. En het hangt in de lucht, de zon, de warmte, de fun. En met Joe ook sowieso de goede muziek. Topdag. Het is bijna 10:00, dit is het nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemorgen. Goed nieuws van aan de pomp. De politie betrapt een dronken man met rijverbod achter het stuur. En zowel werkgevers als werknemers vinden de werkdruk te hoog. Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
4: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
3: Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Het is nog altijd druk onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan een kwartier nog verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 50 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De weg is daar wel vrij na een ongeval. E17 richting Antwerpen. Een half uur in de file tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de A12 ook een half uur tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En op de E40 richting Brussel reken op 15 minuten in de file tussen Aalst en Groot-Bijgaarde.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Zondagochtend 9:55. We zijn nu echt vertrokken voor een zomerse sessie. Gaan we richting die 30 graden de komende dagen? Het zit er duidelijk in. Hè? Maar vandaag gaan we toch al mooi richting 25 graden. En dat is eigenlijk nog idealer. En nu ook al de hitte voor jou van deze bom. Dit is Blondie en het Tannik.

0: gaan.
1: Leuke samenwerking tussen twee Belgen die weten wat het is om internationaal succes te hebben. De combinatie van Milo uit Leuven en natuurlijk DJ Licious uit Antwerpen. Die ga je nog regelmatig horen de komende weken hier bij Joe. En deze zanger, Marco Borsato, die is duidelijk terug wat actiever aan het worden online. Als je hem volgt op Instagram, dan merk je dat. Maar heel opvallend, hij doet dat altijd met AI-foto's van zichzelf. Alsof hij toch nog niet helemaal klaar is om zijn echte zelf volop terug met de wereld te delen. Ik zou zeggen, pak je tijd.

0: Bombekes. Bombi. Ik heb gedroomd.
1: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
1: 20% korting op alles.
0: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
1: Bombi, we hebben nu drukke door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die buur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
12: Koop lokaal. Voilà.
10: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Goesting in mijn wereldreis.
14: Elke maand.
13: Lekker chillen in paradijs.
14: Elke maand.
15: Win for life.
14: Win for life.
15: Win tot 5000 euro. Elke maand.
14: Elke maand.
15: Je leven lang.
16: Ise. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht. Heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
17: Daar straks al een melding gehad van HLN.
16: Amai, je bent snel.
18: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
19: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
21: Good times, great music.
22: Dit is Joe.

Your Own Way stond natuurlijk op die legendarische en zeer veel verkochte plaat van Fleetwood Mac, die Rumours. En dit is dan weer het meest afgespeelde liedje van Adele op Spotify. 2,6 miljard keer ondertussen, waarvan een zeer groot deel vermoed ik mensen met hartzeer. Want dan helpt Someone Like You extreem goed.

0: Zometeen dansen en ook rock'n'rollen. Het is bijna 10:30 geworden. Het is druk nog altijd onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E17 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de E34 10 minuten tussen Melcelen en Sint Anna Linkeroever. En op de E19 ook 10 erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Porgrout. Op de E40 richting Brussel reken op 10 minuten erbij tussen Africhem en Sint-Agata-Berchem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Het is Clouseau die het zingt en dans. Kom erbij en dans, maar het zouden ook de mensen hier, alle collega's hier bij Joe kunnen zijn die dat tegen jou zeggen. Erika van Thielen, actrice en presentatrice en ook mijn zus, die is deze week mijn wegwijzer. En wie er al geluisterd heeft de afgelopen dagen, die weet, die heeft dat kunnen ontdekken, dat alle sportieve genen die in de familie van

circuleerde in de jaren 80, dat die volledig naar haar zijn gegaan. Toen ik als tweede kind kwam, was er geen sportief gen meer over. En die sportiviteit, die zat zeker ook al in haar tips de afgelopen dagen. Die je natuurlijk ook kan herbekijken en herlezen op joe.be. Even doorklikken naar de wegwijzer. Maar vandaag is het iets waar veel mensen altijd naar uitkijken bij de wegwijzer. Namelijk de restauranttip. En ik ben zeer benieuwd natuurlijk of Erika zo meteen dat gezonde en veel te sportieve leven

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: The Sweetest Thing van U2. En ik ga nu mogelijk wat keuzestress wegnemen bij jou dankzij dit hier.
1: De Wegwijzer.
0: Erika van Tielen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Heidi.
0: We hebben deze week al ontdekt dat je heel veel bezig bent met sporten, ook met gezond eten en dat soort zaken. Ik ben jouw zus, ik weet dat jij natuurlijk ook al jaren vegetarisch door het leven gaat. Maar wat kies je zelf als jouw ultieme restauranttype?
2: De Veranda in Antwerpen.
0: Ja.
2: Dat ken je zelf ook, denk ik. Hè? Ook al een paar keer geweest.
0: En ook al vaak in de media geweest, omdat daar dan zo wat de sterren van de Afwasdome, het Sportpaleis, ook wel eens belanden. Het is daar vlakbij. Hè?
2: Ja, dat is nu niet de reden waarom ik daar ga, want ik ging er al toen ze nog op een andere locatie zaten.
0: Bergen,
2: als ik me niet vergis. Ja, ik vind dat een heel leuke plek. Ik ga ook graag naar minder fancy restaurants. Hè, want dit is al een restaurant van de iets betere, duurdere klasse. Hoewel het eigenlijk, vind ik, voor wat ze aanbieden, niet super duur is. Als je weet wat ze in een gemiddelde brasserie vragen voor een voorgerecht en een hoofdgerecht, ja, dan zit je al snel aan de prijs waarvoor je daar een 5-gangen menu hebt dat heel seizoensgebonden is, dat met heel veel liefde bereid is en dat mij toch elke keer weet te verrassen. Omdat het, ja, het is van zo'n hoog niveau. Ik denk dat ze zeker een ster zouden kunnen hebben als ze dat zouden willen, maar ze willen dan niet omdat je dan aan andere voorwaarden moet voldoen. Maar het is zo dik in orde en het is ook zo fijn om er te zitten, omdat het qua interieur... Het is stijlvol, maar zonder dat je ongemakkelijk wordt. Hè. Het is zo, ook qua bediening, nonchalant, maar ook niet te. En, maar toch super correct. Ze weten zo goed wat ze doen.
0: Snap ik. Ja.
2: Zowel in de keuken als in de zaal. Ze hebben alles gezien. Dus je zit daar goed en het heeft wel een beetje de vibe. Als je zegt, de Afwasdome artiesten, het heeft wel een beetje de rock'n'roll vibe die je daarmee associeert. Maar wel ook niet dat het er weer over gaat aan de andere kant van, kijk eens hoe ongelooflijk stoer wij hier bezig zijn. En hip wij zijn, want dat vind ik dan ook weer niet tof. Dus ja, zo'n goede mix en ik heb daar altijd al goed gegeten en altijd al leuke avonden beleefd.
0: Voilà, de Veranda gaan we toevoegen, adresje van de sterren, maar dus ook van Erika van Tielen, mijn lieve zus, gaan we toevoegen.
2: Een heel klein sterretje.
0: Joe.be, doorklikken naar de Wegwijzer en daar vind je ook de rest van de tips van Erika. Tot morgen voor de laatste keer. Hè.
2: Yes, salut.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Zoveel leuke berichtjes die al zijn binnengekomen via de Joe-app. De zon, het doet wat met de mens. Hè. Julie uit Houthalen, ze schrijft, ik ben nog aan het werk, maar eigenlijk zit ik met mijn gedachten al compleet ergens anders. Ze heeft er namelijk een ultra verlengd weekend van gemaakt. Pinkster maandag, ja. Maar ook morgen gaat ze niet werken om met vrienden op weekend te kunnen gaan. En Marilyn die zit buiten in het zonnetje en zegt echt van, oh, ik voel mij zo herleven. Zalig, dat is het effect van de zon en zo richting 25 graden op de mens. En wat Bon Jovi en Daft Punk met jou doen, dat kunnen we nu ontdekken.

0: komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Wij dragen E5.
9: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
8: E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Goedemorgen, ik ga dit uur hopelijk weer €100 weggeven met Less is More. Maar als jij denkt, geef mij gewoon goede muziek, ook dan zit je helemaal perfect. Het is precies 11 uur, het nieuws nu met Serafien Smits.
11: Goedemorgen. Een grote NAVO-oefening in Nederland. Diesel wordt goedkoper en de politie betrapt een dronken man met rijverbod achter het stuur. Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Collega Rob van Herk volgt het daar.
12: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
11: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. En de politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is ook een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
10: Wat een verschil met dat vorig verlengde weekend. Amai. Best wel wat drukte onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
13: Dit is Joe.
14: Met Heidi van Tielen.

INXS en Disappear. En er is hier net iemand op de vloer opgedoken die gedisappeared was de afgelopen weken, maar he's back. Daar wil ik het zo meteen toch even over hebben. We gaan eerst genieten van Jelly Roll en I'm Good. En dan de man die gemaakt is voor dit weer, namelijk Casey en zijn eigen Sunshine.

de vloer. En ja, er zijn meteen mensen die sturen. Koen bijvoorbeeld, zou het ons Kareltje zijn? Steven stuurt, welkom back. Karel, het gaat inderdaad over Karel Schmid, die België een tweetal weken heeft omgeruild voor Zweden. Hoe zou je zelf zijn? Maar he's back, dus je hoort hem straks weer tussen 1 en 4 op zijn vertrouwde plekje hier bij Joe met al zijn hits van Schmid. Dus dat is voor later vandaag. En dan heb je Pascal, die stuurt ook via de Joe-app. Die heeft het allemaal zeer goed in de gaten, want hij zegt, klopt de programmering op de site, ben jij morgen dan disappear, Heidi? Ja, dat klopt. Morgen en ook maandag ben ik er zelf niet. Astrid, die gaat het geweldig van mij overnemen. Maar waarom ik er niet ben, dat heeft een bijzondere reden. En ik kan daar niks over zeggen. Het is iets heel leuk, maar het is ook iets heel geheimzinnig. En ik beloof je, als je volgende week luistert vanaf dinsdag weer terug, dat ik er iets ga over vertellen. Maar nu dus nog even.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo-koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bombi,
3: ik heb gedroomd.
2: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag?
3: 20% korting op alles.
2: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bombi, we hebben nu drukken door.
2: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
9: Relax.
10: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
10: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Oh, misschien wel de allerbeste dance classic ever. Een beetje Ibiza vibes dankzij Delirium en Silence. En weet je wat straf is? Het wordt minder warm in Ibiza dan hier de komende dagen. Volgens de weerapp kunnen op weinig momenten kunnen we dat zeggen. Dus als het kan, dan zeg ik het heel erg graag. En je gaat dat ook merken aan de zomerse muziek hier bij Joe. Waar we soms de ballen van verstaan, want sommigen is het in Portugees te doen. Michel Tello komt eraan na deze leuke van Romantic.

0: 12 geworden. Twee problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Allebei op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. En nog eens 12 erbij tussen Antwerpen Centrum en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

paar weken geleden zong er nog een jonge gast deze Wicked Game in The Voice van Vlaanderen. Dat was goed, amai. Morgenavond weer een nieuwe aflevering op VTM. Less is more. Je hebt het al gemerkt, de zomerse sfeer die zit in de muziek vandaag bij Joe. Wie weet ook in de opgave van Less is More zometeen. Want we gaan weer spelen rond 11:45. De inzet is €100 om te gaan shoppen met dank aan Beecharge. En ik kan uiteraard nog niet verklappen wat voor soort opgaven het wordt. Maar ja, als je veel naar Joe luistert, dan kan dat geen enkel probleem zijn om die song te herkennen als de stemmen wegvallen, maar je enkel de instrumenten hoort. Dus wil je meespelen nu?

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als venten, zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
12: Nu exclusief op Streams.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
16: Dat is extra budget voor de fitness.
17: Oh, mijn mango.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: En toen stond Beyoncé ook als solo-artiesten op de kaart met Crazy in Love.
1: Dit is Joe.
2: Less is more.
0: We spelen met Isabel de Munk. Isabel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het was
3: goedemiddag.
0: Ja, goedemorgen, goedemiddag. Je bent onderweg naar school. Heb je mij verteld, wat staat er op de planning voor jou vandaag?
3: Ah, wel, ik moest vandaag een beetje vroeger vertrekken, want ik ga met mijn leerlingen van drie organisaties en logistiek naar Mili-IJs. Dus we gaan op bedrijfsbezoek.
0: Oh, oké, okay, leuk. En dan is dat de bedoeling dat de jongeren daar wat kijken hoe het allemaal werkt, veronderstel ik.
3: Inderdaad, eenmaal het productieproces, dus dat is een melkveeteeltbedrijf. En ondertussen is dat ook een winkeltje en ze maken hun eigen producten zoals ijs.
0: Oké. Zeg, en doen de leerlingen dat graag op uitstap gaan? Is dat gewoon zo ook wel een soort vrije middag voor hen, dat ze daar wel van genieten?
3: Ja, op zich is dat natuurlijk wel leuk. Dat is iets anders dan gewoon achter de schoolbank zitten. Maar natuurlijk, ja, er komen wel wat opdrachtjes bij kijken. Het is niet gewoon plezier en...
0: Nee.
3: Dat is niet de bedoeling. Nee, er moet ook... er ook iets van leren.
0: Er is ook iets educatief aangekoppeld. Oké, Isabel.
3: Ja, toch wel.
0: Wij gaan nu spelen, hè, voor 100 euro bij Beatcharge als je een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten. Hier gaan we. Dit is jouw opgave.

0: Isabel, heb je het herkend?
1: Oh, ik heb geen enkel idee.
0: Geen enkel idee?
1: Echt geen enkel idee. Geen enkel idee.
0: Nee? Dat is op zich geen probleem, want je weet, dit spel verloopt in twee stappen. Er volgt dus nog een stap. Mm-hmm. Dan spelen we wel voor €50, maar dan krijg je alle instrumenten. En ik denk, liefste Isabel, je gaat het zo hard kennen. Dus spits die oren, hier gaan we.

0: Soms is het meeneurien al een eerste stap naar de herkenning. Wat denk je? Titel of artiest? Nee, een van de twee is voldoende.
1: Oh, ik vrees er echt zo hard voor. Ik schaam mij, want normaal ken ik het zoveel van muziek, maar het ontschaam mij volledig.
0: Oh, maar dat is volledig niet nodig, schaamte. Maar je gaat wel zeggen van, ah, oh, dit wist ik, want het is dit hier.
1: Katrina
0: and the Waves. Ja, dat was inderdaad de artiest in Walking on Sunshine. Op een dag als vandaag kan het alleen maar zo toepasselijk zijn als dat. Oh, maar Isabel, trek het je vooral niet aan. Maak er een heel fijne uitstap van met de leerlingen. Doe ze allemaal veel groetjes en tot de volgende keer. Hè.
1: Ja, oké.
0: Dag, bye-bye.

higher power. En hogere krachten heb ik zelf niet meteen. Al heb ik wel een soort van andere superpower. Want ik kan hier op knopjes duwen. En dan brengt dat de leukste muziek tot bij jou. En dit is ook zo'n fijne song uit het begin van de jaren 90. Over de jaren 90. Morgen trouwens nieuws ook bij Sven en Anke. Zeker luisteren.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viski.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mm-hmm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
11: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
12: Voorwaarden op colruy.be.
13: Het is donderdagmiddag, het is goed aan het opwarmen. Er kan zeker al eens een kledingstuk worden uitgetrokken, al gaat Jermaine Stewart jou zo meteen wel tegenhouden daarmee. Het is van 12, dit is Serafine Smits.
14: Goedemiddag. Al maar meer SOAS in Europa. Een nieuwe naam op de Most Wanted-lijst. We prikken door naar het filmfestival van Cannes. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
15: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
14: Het is belangrijk om SOAS zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Ryan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Hij is nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening omdat die al maar vaker opduiken. Collega Rob van Herk volgt het daar.
16: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
14: De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan de restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. En rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Collega Aagje van Tommen vanuit de cinemazaal in Cannes.
17: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog spannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
14: Zaterdagavond weten we dan of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
18: Op dit moment 2 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Allebei op de Antwerpse ring richting Nederland. 13 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. En een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
19: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

mijn pulleken aan. Dus ik ga Jermaine Stewart vandaag toch gelijk geven. Zometeen Bee Gees met een eerbetoon aan een bijzondere vrouw na Pink. Die zingt over een toxische relatie die haar vergiftigt. Just like a pill.

0: Dit is Joe.
1: Ik weet niet of ik de enige ben of het een soort van lokaal probleem is, maar ik heb de afgelopen weken al zoveel vogelkaka van mijn auto en van mijn eigen oprit moeten halen, dat ik soms denk van, is er een soort bacterie die de ronde gaat bij de gemiddelde vogel, waardoor die enorm veel produceert in zijn of haar buikje? Of viseren die beesten mij? Ik zoek maar naar redenen. Maar dan lees ik hier nu net op HLN, koning Charles van Engeland, die is op bezoek in Noord-Ierland, is daar op een driedaags bezoek. En de paparazzi hebben allemaal foto's gemaakt van hem met de vogelkaka op zijn heel erg dure vest. Blijkbaar was hij daar een toertje aan het doen en heeft ook een vogel hem te pakken gekregen. Dus nu weet ik ook dat het koninklijke mensen kan overkomen. Dan ben ik een klein beetje gerustgesteld. En ook wel leuk, ook zo typisch Brits en ja, cool blijven. Ze hebben hem dan gewezen op het feit van, hey Charles, uw vestje is vuil. En dan zegt hij, goh, is niet erg. Ik ben al blij dat het niet op mijn hoofd geland is. Misschien moet dat de spirit zijn als je ook nog eens zo'n vieze, vuile kaka ergens weghaalt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes!
4: Bombie!
3: Ik heb gedroomd.
2: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
3: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
2: Bombie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Excel hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongens.
6: Dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
16: Ik kan niet werken vandaag.
17: Maar, hoezo?
16: Sorry, maar het is WK.
18: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
20: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
19: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
19: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
21: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
22: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
23: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
24: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
25: Good times, great music.
26: Dit is Joe.

dat hij eigenlijk met die Perfect ook de Perfect Slow heeft gemaakt. Ed Sheeran. Weet je wat tegenwoordig beter is dan winnen met de lotto? Dat is meedoen aan een huizenprogramma. Waarbij er iemand voor jou alle werken doet. En ook nog eens lekker gesponsord wordt. Waardoor het toch allemaal wat minder geld komt. Kost liever. Ik vind dat de max. En goed nieuws, want er komt een nieuw huizenprogramma aan op VTM. Waarbij ze mensen zoeken. Dus de zoektocht die loopt. En ik ga het zo meteen nog eens laten horen. Want Sven en Anke die belden vanochtend met een van de speelfiguren met een zeer bijzonder

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strike!
10: Nu exclusief op streams.
12: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
13: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
12: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
14: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: huizenprogramma's. Het is echt een ding geworden. Pakweg de laatste 10 jaar zijn die populairder dan ooit. Misschien dat sommige mensen het daar wel een klein beetje mee hebben gehad. Maar ik blijf dat eigenlijk nog altijd heel tof vinden. Ik hou ook zo van die transformaties. Zo de voor en de na kan ik heel gelukkig van worden. En VTM zoekt nu kandidaten voor een nieuw programma met een wel al bekend concept op het vlak van huizenprogramma's. Namelijk, ze gaan op zoek naar gezinnen die een huis hebben, maar een huis dat door omstandigheden niet meer bij hen past of bij hun levensomstandigheden. En dan laten ze daar, hou je vast, Bart Appeltans op los en de roodharige Bea van den Daal. En Bart Appeltans die legde vanochtend zelf uit bij Sven en Anke wat er dan gebeurt.
1: En dan komen wij op de prop. Ik ga dat huis verbouwen voor die mensen. Ik ga daarvan maken wat er volgens mij moet zijn voor hun vandaag. Maar Bea gaat tegenover mij staan en die gaat gewoon zeggen, nee, ik geloof dat niet. Ik ga voor u een beter huis zoeken. En op het einde van de rit, dan gaan, dan krijgt het gezin, het koppel, de renovatie van mij te zien. Ik ga die voor hun realiseren. Ze gaan een tijdje uit het huis. En dan moeten zij beslissen of zij gaan blijven wonen in het nieuwe verbouwde huis. Of dat ze toch het huis gaan verkopen en het huis gaan kopen dat Bea voor hun gevonden. Dat is zin in de competitie. Dat is de eerste keer dat we tegen elkaar worden gezet. Dat we echt moeten battelen een beetje tegen elkaar. We zijn het gewoon om samen te werken, maar deze keer staan we tegenover elkaar.
0: Ja, voilà. Dus wie Bart en Bea in zijn leven wil en ook in zijn huis, dan moet je je haasten naar vtm.be. Daar kan je je inschrijven. Tenminste, als je het even hard wilt als de Kreuners. Ja.

Dusty Springfield en In Private. Zometeen terug Karel Schmidt op je radio met de hits van Schmidt. Die is er even tussenuit geweest, maar is naar eigen zeggen zeer blij om weer terug te zijn. Ik heb voor 1 uur nog het zeemzoete, maar oh zo schone All of Me van John Legend. Na de uptempo versie van een van de hits van Elvis Presley. Met dank aan de beats van Junkie XL. En dat is natuurlijk de deze.

0: Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit is jou. Net zoals het mooie weer zijn de hits van Schmidt terug, back in full force. Ik ben net terug uit Zweden. Ik heb wat meegenomen, speciaal voor jou, zo meteen al. Eerst het nieuws, want het is 1 uur. Serafien Smit.
4: Goedemiddag. Komt er een einde aan de kopjes? Een record aantal SOA's in Europa. En de Most Wanted-lijst heeft er een crimineel bij. De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solde organiseerden buiten de officiële soldeperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solde dan nog houdbaar zijn. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
5: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
4: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Ryan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus nog altijd op de vlucht. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het om echte resten van D'Artagnan gaat. In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. We horen filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
6: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen, de op 1 na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
4: Zaterdagavond weten we dan of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag, maar het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon dan, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
3: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen. Waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse Ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 17 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 16. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten.
7: De hits van Smit.
3: Ja, we mogen weer. Goedemiddag.

Ja, dat is met de deur in huis vallen. Hè. Abba, Leo, you love me. Ik heb net 10 dagen in Zweden vertoefd. Ik weet niet of jij het weet, maar het is toch een beetje mijn tweede thuis. En daar zit iets in het leidingwater en ik neem dat mee. Bijvoorbeeld Abba. Geen toeval dat je die hoorde aan het begin van de hits van Smits. Dit uur in de schatkamer het verhaal achter What's Going On van Marvin Gaye. Later vanmiddag gaan we ook helemaal zen en we gaan swipen en liken. Maar hey, het wordt een mooie periode met hoge temperaturen. Een lekker lang Pinksterweekend staat al voor de deur. Morgen begint het. Maar ik ben ook erg happy om helemaal terug te zijn. Goedemiddag.

0: is. Bambi. Ik heb gedroomd.
1: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
2: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
2: En zondag en maandag...
1: 20% korting op alles.
0: Serieus?
2: Oh, jij wist dat niet.
1: Bambi, we hebben nu drukke door.
0: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo-koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Wij dragen E5.
11: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haar omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
16: Dit is Joe. De hits van Schmitz.

Mark Amber van 2 jaar geleden. And Belong Together Like Cold Iced Tea and Warm Weather. Dat was toch een beetje een gezongen weerbericht. Zometeen Robbie Williams en we hebben ook werk van Wham en Marvin Gaye. Die bracht vandaag in het jaar 1971 een plaat uit, What's Going On. Een plaat over oorlog, armoede en een planeet in nood, maar het is een meesterwerk. Straks in de schatkamer rond 2:15.

Texas en de Summer Sun. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10. Richting Antwerpen tot slot op de E313, een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.

0: En de man in de schatkamer is vanmiddag Marvin Gaye. We hebben het over een van zijn iconische platen, What's Going On, zometeen. Maar eerst nog Anouk, Nobody's Wife.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja! Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja! Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be. Dit
8: is Joe.

0: houden van de 90s, weet je. Uit 98, Nobody's Wife en Anouk. Het is 2:15.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En in die schatkamer zetten we topplaten op een piedestal. Ik neem je mee naar de 21ste mei van het jaar 1971. Marvin Gaye brengt die dag de LP What's Going On uit. Motown met een ruggengraat. Geen gewone liefdesliedjes om je zorgen te vergeten. Het is een plaat die de vinger op de wonden legt. Het is een conceptalbum. Titelnummer What's Going On gaat eigenlijk over een Vietnam-veteraan die thuiskomt na de oorlog en denkt: is dit mijn welkom? Hij ziet haat, onrecht, armoede. En ook de planeet krijgt een paar stevige klappen. Marvin schrijft een nummer nadat de Four Tops, een andere band, politiegeweld zien bij een anti-oorlogsbetoging. Niet echt het soort souvenir dat je in de tourbus wil meenemen. Het nummer had destijds een enorme impact, omdat luisteraars niet gewend waren om sociaal commentaar van Marvin Gaye te horen. Er is er ook Inner City Blues, die beschrijft het leven in de stad. De titel kwam gewoon uit een krantenartikel. Ja, soms moet je gewoon de krant durven openvouwen voor inspiratie. Ook Mercy, Mercy Me werd een gigantische hit. Marvin kreeg eerst heel veel tegenwind van de platenbaas Berry Gordy. Die noemde het de slechtste plaat ooit. Die vent moest zijn mening snel veranderen toen hij de duizelingwekkende verkoopcijfers zag. What's Going On? Marvin Gaye stelde in 1971 de juiste vraag. En de wereld zapte niet weg. Ook vandaag niet.
1: Schatkamer van Schmidt.

Michael Bublé, heel veel van zijn nummers zitten in de diepvriezer en die komen naar boven met Kerstmis. Maar dit hoor je 365 keer per jaar. Allee, nu niet zoveel, maar toch. Haven't Met You Yet. Daarvoor in de Schatkamer het verhaal achter. Meesterwerk van Marvin Gaye, What's Going On. Schatkamer is er morgen terug. Daar hebben we het over Why Does It Always Have to Rain On Me van Travis.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Tede Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, er pak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Om 3:15 kan je chillen in de zen van Schmidt, maar we zorgen ook voor de nodige pit. Bruno Mars, Bruce Springsteen en straks ook Vanessa Amarosi. 2:00, goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafien Smit.
9: Goedemiddag. Ons land is minder in trek bij buitenlandse investeerders. 4 op de 10 Belgen komen moeilijk rond en opnieuw hijsa rond de vondst van musketier D'Artagnan. Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan weer wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%. Dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. En de Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon dan, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
8: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. D313 in de richting van Hasselt. Een ongeval gebeurt. En tussen Geel-West en Ham 21 minuten extra. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 14 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten.

geluid van de jaren 80 dit. Hè? Cock Robin en Just Around the Corner. Straks wordt het heel romantisch. We gaan naar de 90s en naar de film Notting Hill en die superhit van Ronan Keating, When You Say Nothing At All. 1, 2, 3, 4. En nu Bruno Mars zorgt altijd voor sfeer.

0: uit Notting Hill, de film met Julia Roberts. Iedereen, of toch heel veel mannen, waren daar verliefd op. When You Say Nothing At All. We gaan naar de top 2000, dus zet je schrap, want de boss draait de motor nu al warm. En voor je het weet, loop jij in je hoofd al richting vrijheid. Na dit.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Zoveel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoopman!
9: Mannekes,
10: Bombie.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus?
9: Oh,
10: jij wist dat niet.
9: Bombie, we hebben nu drukken door.
10: Oei,
9: gaan we niet dan?
10: Jawel.
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
13: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
12: Sorry, kan dat wat korter?
13: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
12: Nee, nee, korter.
13: Koop lokaal. Voilà.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, Sian, even niet.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Dit is Joe.

0: alles geven met de nummer 185 uit onze top 2000, Bruce Springsteen.
1: Zilla, call him, Karel!
0: Ja, straks 3:15, want dan is er de Zen van Schmidt. Het rustpunt in de middag met vandaag in de aanbieding Brian May, Queen, Too Much Love Will Kill You. En ook een geweldig schoon nummer van Neil Diamond straks. Good.

Het is 2:30 zometeen, Maroon 5 en ook Christina Aguilera. En we gaan naar de 80's met de Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Nu een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring, in de richting van Nederland, 20 minuten, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 11 minuten. En richting Hasselt, nog op de E313, komt door een eerder ongeval, 10 minuten tussen Geel-West en Geel-Oost.

De hits van Schmitz, Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Een workout op muziek dat kan. Let wel op voor de spierkramp. Want het begint voorzichtig, maar het eindigt behoorlijk pittig en dan ontploft het. De verantwoordelijken zijn de Dexys Midnight Runners. En come on, Ali.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als vente, zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van uw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
12: Nu exclusief op streams.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Oh nee.
18: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
19: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Recyclage levert soms ook wereldeeds op. Stammelen in en Surreal, en het is bijna 3:15.
1: De zin van Smits.
0: Twee giganten uit de popgeschiedenis zorgen vandaag voor een rustpunt in de middag. Zo dadelijk hoor je Neil Diamond. Neil heeft nieuwe platen uit. De moeite waard als je houdt van zijn stem en zijn muziek. Vanmiddag kiezen we voor I Am I Sad uit 1971. We beginnen doen met Brian May en Too Much Love Will Kill You. Een nummer dat begint alsof er een zwerm insecten naar je toe vliegt. Maar dat is het dus niet. Voor nu, leun achterover en geniet.

muzikale reis naar het jaar 2001 met die wereldhit van Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Hey, vanavond vanaf 10 uur hoor je een nieuwe Date Night, het programma van Tess Goossens, waarin ons Tess op date gaat met boeiende medemensen. Vanavond creatief maker en acteur Luc Wijns wordt bijzonder boeiend. Vanaf 10 uur kan je ernaar luisteren, maar uiteraard ook in je favoriete podcast-app. En je kan het ook bekijken, al die afleveringen, want het wordt uiteraard ook opgenomen. Het is ook wel een beetje

0: hoop dat deze donderdag ook voor jou een beautiful day is. In elk geval, U2 zorgt daar zo meteen al voor. En we gaan dit uur ook swipen en liken. 3 uur, goedemiddag, het nieuws krijg je van Serafien Smit.
1: Goedemiddag. Minder mensen hebben moeite om rond te komen. De Belgen op de Gaza-vloot vliegen vandaag naar Turkije. En Sporting Hasselt mag dan toch naar 1B. Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Maar dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije, om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen. Ze pakten 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waarop verschillende landen de Israëlische ambassadeur op het matje riepen. Ook ons land deed dat. En Sporting Hasselt, of de Spor, mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken en zondag begint grijs, later zon. Maandag dan volop zon en het wordt warm, maximaal rond 28 graden.
0: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 26 minuten vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Zo is het. Komt door een defect voertuig. Verder ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. En in de richting van Gent file tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten.

classic U2 dit, hè? Beautiful Day. Welkom bij Joe, de hits van Schmidt. We gaan straks swipen en liken. Eerst neemt Tina Turner je mee naar de manosfeer.

0: als je dit hoort, ga je gewoon alles vanzelf op het gemakske doen. Dankzij die reggae beat die ze toevoegde aan die Baby I Love Your Way Big Mountain.
1: Swipe of like?
0: Yes, ook vandaag gaan we swipen en liken. Je kent het principe, 5 steengoede platen die qua genre bijzonder ver uit elkaar liggen. En dan gaan we op zoek naar je favoriet. Ben jij degene die het eens een keer wil proberen? Dan moet je nu de app van Joe openen en je stuurt ik wil swipen of liken. En dan bel ik je hoogstwaarschijnlijk op na The Real Thing en Miles Smith.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
11: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
10: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Dit is Joe.

0: zaten even in de 70s en dit nummer werd dan nog eens opnieuw een hit in de jaren 80 en terecht ook. You to me are everything, the real thing.
1: Swipe of like.
0: Ik trek naar Veerle Lammes in Tremelo. Dag Veerle, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag Karel.
0: Jij geniet van vakantie en je doet dat thuis. Dat is ook soms plezant.
2: Ja, inderdaad.
0: Gewoon, ja, ja. In de vertrouwde omgeving gewoon lekker chillen. En dus ideaal om even te swipen en te liken. Ik heb hier 5 uiteenlopende klassiekers klaarstaan. Wat kan je zelf vertellen over je eigen muzieksmaak, Veerle?
2: Oh, die is wel heel uiteenlopend. Voornamelijk jaren 70, jaren 80.
0: Ja.
2: Vlaamstalig, Engelstalig, mag een beetje steviger zijn. Ja, okay. Is heel uiteenlopend.
0: We zitten hier met een alleseter. Ik ben benieuwd, want hier zijn ze alle 5. Kies wijs en slim.
3: Oké, okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Als je wil, gaan jij en ik even naar de fitness. Met Olivia Newton-John en Physical, nummer 1 uit 1981. Wat gaan we daarmee doen, Veerle?
2: Ik ga die swipen.
0: Oké.
1: Okay. Kandidaat 2. How I wish
0: you were here. Je zei er iets over de jaren 70 wel. Dit is het 75 Pink Floyd. Wish You Were Here uit de top 2000.
2: Ja, dat is een moeilijke.
0: Ja? Ja, dat snap ik.
2: Maar ik ga hem toch swipen.
0: Echt?
2: Oh. Ja. Sorry.
1: Kandidaat 3.
0: Iets luchtiger, talent van eigenboren Dinky Toys. My day will come. Als je wil, draai ik hem helemaal, maar dan moet je hem liken. Of ga je toch swipen?
2: Is een heel leuk nummer, past bij de zomerse temperatuur, maar ik kan hem toch swipen.
0: Ik voel hem aankomen.
1: Kandidaat 4.
0: Daar zit Prince en Little Red Corvette. Ja?
2: Dat is ook cool. Ik ga voor de laatste gaan.
0: Oké. Okay. Dan is het dit.
1: Kandidaat 5. Nee, je hoeft niet naar
0: huis vandaag. Marco Borsato zit daar.
2: Ja, dat is ook perfect.
0: Is het waar? Heb je nu eerlijk? Je mag eerlijk zijn. Heb je geen spijt dat je nu iets anders... Nee? Het is gewoon goed. Oké.
2: Okay. Echt spijt niet, want dat van Pink Floyd vind ik heel leuk.
0: Ja.
2: Maar ik had net goed genieten van Marco Borsato, dus...
0: Oké, ik ga hem opleggen.
2: Is perfect voor mij.
0: Geniet van de vakantie en je kan ook nog altijd deelnemen aan de stemming voor het herexamen. En zometeen de tweede kans komt eraan. Dag Veerle.
2: Ja, oké, dag.

0: zeer luid, tremolo, swiped alles door tot aan de laatste. En daar zat Marco Borsato en je hoeft niet naar huis vannacht. Wie krijgt er de tweede kans? Jij beslist wie van de vier afvallers zo meteen nog te horen is. Stemmen doe je zoals altijd heel gemakkelijk in de poll in onze app. Olivia Newton-John, Physical. Pink Floyd, Wish You Were Here. The Dinky Toys, My Day Will Come. Of Little Red Corvette van Prince. Je hebt nog heel even de tijd. Pink Floyd momenteel aan kop, maar het kan nog allemaal veranderen. Het is bijna 3:30, een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. Maar ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 15 minuten. De laatste voorlopig in de richting van Antwerpen, de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 12 minuten.
1: De hits van Smith
0: en Toto.

0: onze eigen Lost Frequencies en die grote hit uit 2015, Reality. Ik heb er ondertussen de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Olivia Newton-John, Dinky Toys en Prince hebben het niet gehaald. Want met een overweldigende meerderheid, 56% van de stemmen, kozen jullie, of toch de mensen die stemden, voor de nummer 66 uit de top 2000. Wish You Were Here, Pink Floyd, zometeen.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Go Yellow!
10: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
11: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
12: Dit is Joe,
13: de hits van Schmitz.

geweldig toch hoe dit nummer eindigt. Alsof ze gewoon boven de wolken stijgen. In het eindloze, tijdloze nummer. En de winnaar van de tweede kans, Pink Floyd en Wish You Were Here.

0: Ja, toch wel een van de meest speciale eindes van een nummer uit de jaren 80. Machtig nummer, zegt Bea. Terecht, Talk, Talk and Such a Shame. Het is 4:08, de kok en de koning staan klaar. Eerst heb ik nog voor jou speciaal in de gigantische berg van het nieuws een duik genomen op zoek naar goed nieuws. En het is ook gelukt vandaag, hoor.
1: Goed nieuws, goed nieuws. Hier is goed nieuws voor jou. Goed nieuws, goed nieuws.
0: Waze krijgt er een nieuwe superkracht bij. Niet om files te vermijden, maar om je op tijd te waarschuwen voor een ziekenwagen, brandweerwagen of politievoertuig. Dus ja, je GPS gaat nu ook zeggen, maak plaats. De hulpdiensten testen een systeem dat gekoppeld is aan Waze. En zodra een prioritair voertuig met zwaailichten uitrukt, wordt die route gedeeld. En als jij ervoor rijdt, dan krijg je dus waarschuwing. Het idee is simpel. Je schrikt minder van de sirenes die plots opduiken. Je hebt meer tijd om de reddingsstrook te vormen. En zij geraken sneller ter plaatse. Win-win dus. Het project past in een groter plan met slimme verkeerslichten. Die kunnen in proefprojecten automatisch op groen springen voor de hulpdiensten. Dus kortom, je telefoon waarschuwt je en de lichten helpen mee. Nu, jij nog, want zelfs met alle technologie ter wereld moet je natuurlijk nog altijd gewoon opzij gaan. Maar met die nieuwe technologie gaat dat dus absoluut lukken. Allee, we hopen.

0: trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Zeg, nog één keer slapen en de zomer barst echt los. Wij doen alvast een aperootje met Soul Sister, met de Police en Aventura. En vogel op het werk, mag dat nu of niet? Allee, ik vraag het voor een vriend, hè. Straks allemaal na Nico Bosteels.
2: Goedemiddag. Controles op emissiefraude door truckers. Openlijk protest tegen Poetin in het Russische parlement. En geen extra Belgische vrouwen op Roland Garros. De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. U hoort Roel van Eerdeweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: De kleine groep heeft een hele grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
2: Die controles duren enkele weken. Uitzonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal komt ook niet toevallig nu, want er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. En Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in twee sets. Minne van een Egyptische en Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar twee Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt maar heel langzaam af tot minimaal uiteindelijk rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden en de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
4: Laat maar komen, Grietje.
5: Ja, mooi.
4: 12 files op onze snelwegen, 12 plaatsen dus waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de A12 richting Antwerpen. Een half uur erbij daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. 10 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook 10 op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook 20 richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 12 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. 10 minuten tussen Grimbergen en Jetten. En tussen Argenteuil en Groenendaal. En 11 minuten op de binnenring tussen Expo en Machelen.

0: het favoriete liedje van Conor Rousseau. Heb je hem sending uit in SOS? Ja, enfin ja, ik ga het niet uitleggen. 4:10 en we zijn vertrokken met Sting and the Police.
1: Een heel goedemiddag. De watervoorraden zijn weer ruimschoots aangevuld, denk ik. Het gras is groener dan ooit tevoren. Tijd om de komende dagen ons gemoed nu wat te voeden met bakken zon. Ideale timing, want er longt alweer een lang weekend. En wellicht ben jij nu al een eerste zomerse barbecue aan het inplannen. Of misschien wel je koffers aan het pakken voor een citytrip of een weekendje aan zee. Laat maar weten welke plannen je aan het smeden bent. Maak ons maar wat jaloers. Wij kunnen daar tegen.
0: Ja, we kunnen het gebruiken ook. Zo'n beetje een blik op de wereld. Want het is hier een beetje een eenzame bedoeling vandaag.
1: Ja, dus weinig volk, hè?
0: Ja, leuk detail voor jou om te weten. De hele Joe-redactie, al onze collega's, inclusief al onze bazen. En we hebben er wel een paar. Ja. Die zijn allemaal samen vertrokken daarnet op teambuilding.
1: Ja.
0: Die zijn nu een of ander spel aan het spelen. En wij kunnen niet mee, want wij zijn liever bij jou. Wij vinden het zo'n spelspel misschien
1: dan
0: ook
1: moet hier iemand een boel weg zouden, waar, hè?
0: Ook niet zo heel erg. En bijkomend voordeel, wij kunnen doen wat wij maar willen. Want ze luisteren toch niet. Zal ik eens kijken of er nog confetti-kanonnen in mijn lokker zitten, Rani?
1: Ik zou er 2 halen.
0: Of gaan we eindelijk die dronken uitzendingen doen die we al heel lang willen?
1: In dialect.
0: We gaan er hier gewoon een teambuilding van maken met jou. Met in de aanbieding vandaag rotte vis. En dat is echt letterlijk.
1: Ja,
0: dat moet je heel letterlijk nemen. Ja. Het is geen metafoor voor eender welke collega. Nee. En ook smoochen bij het kopieermachine. Mm-hmm. Is dat nu een goed idee of niet? Dat zoeken we uit. En ook wel de beste muziek die je op dit uur kan vinden. Zoals Aventura van Obsession.

0: Ja, 16 weesgegroetjes in het Spaans en mijn mond was met zeep. Want dat zei ik nu daarnet, Aventura van Obsession, het is omgekeerd ja, natuurlijk. Ja. Hey mannetjes, het is donderdag voor iedereen en warm. En dat is er aan te zien ook. Ja, er zijn mensen die nu al helemaal in zomer zitten. Die wachten niet op het heel warme weer van morgen.
1: Nee, Gilles, die zegt Aventura. Ik heb direct zin om naar Spanje te trekken met een bakkootje in de hand.
0: Oh, bakko.
1: Claudine die zal zondag genieten van het eerste communiefeestje van haar kleinkindje Aline en Anaël. Wat hebben ze geluk.
0: Er is niks plezanter dan een... Ja, communiefeest ben ik niet zo'n fan van, maar een communiefeest. Zo'n familiefeest bij heel goed weer.
1: Ja.
0: Dat is zo tof. Ons buren hebben ook een lentefeest zaterdag.
1: Leuk, hè?
0: Ik ben heel blij voor hen.
1: Ja, beter dan vorig weekend.
0: Dat vorig weekend, kunnen ze... Ja, sommige mensen hadden het zitten natuurlijk.
1: Ja. Jessie heeft heel veel geluk. Mijn dochter deed afgelopen week haar vormsel. Maar we moesten het feest een week uitstellen. En dat was een goed idee, blijkbaar.
0: Ja, dat is echt chance.
1: Wow.
0: Dan zijn er ook de mensen die... En daar hou ik van. Er zijn er veel die op exotische vakantie vertrekken. Ja. We hebben hier al Marokko. We hebben hier al mensen die naar Yerevan. Ik weet niet goed waar dat ligt.
1: Geen
0: eigenlijk.
1: Idee.
0: Maar dan heb je bijvoorbeeld Stefanie die zegt... Wij gaan een weekendje naar Turnhout.
1: Ja?
0: Als er iemand voorstellen heeft wat daar te doen, ik hoor het graag, vind ik zo geweldig.
1: Ja, leuk hè.
0: Zo lekker dichtbij. Of je had hier ook nog Sandra die zegt, Bemelen bij Maastricht. De zoon gaat er de heuvels verkennen met de fiets. Zijn er heuvels in Holland? Op het eerste rak daarvan hoor. Waarschijnlijk zo.
1: Ja?
0: Zo'n verkeersdrempel waarschijnlijk.
1: Ja?
0: En dan is er Arjan die zegt, maandag ga ik vinylplaten verkopen op de rommelmarkt in Kesselo. Allen daarheen.
1: Ja.
0: Dat is nu pech Arjan, want ik woon daar, maar ik ben maandag niet thuis. Anders ging ik langskomen. Je mag altijd iets in de bus steken.
1: Ja, Josiane die gaat werken. Eindelijk, ze heeft gestuurd haar tatras, maar ik vermoed dat dat haar terras is.
0: Ja.
1: Schoonmaken en de oprit, voegen, onkruid vrijmaken, een hele klus. Maar gisteren heb ik een nieuw speelgoedje gekregen van mijn man. Een elektrische voegenkrabber.
0: Ja, je hebt mannen die een Satisfyer kopen voor je vrouw. Je hebt mannen die een elektrische voegenkrabber.
1: Dat is minder concurrentie.
0: Ik weet niet wat je daar allemaal mee kan doen met zo'n voegenkrabber.
1: Ja.
0: Wie weet, wat krabt die nog allemaal? Jean-Marie heeft zaterdag een groeifeest. Een mooie variant van het combinatie lentefeest. Nick vertrekt op weekend Tenerife.
1: Een weekend?
0: Ja, maar ja, het gaat hier eigenlijk Tenerifiaans weer worden, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik ga naar Rome met mijn petekind. Dat is nog een cadeau voor zijn 12e verjaardag. Het wordt daar even goed weer als hier.
1: Maar ja, tuurlijk.
0: Thuisblijvers zullen alweer gelijk.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Al die tijd is er natuurlijk Joe om je gezelschap te houden. Maandag zit Anne van Elzen hier trouwens, want wij nemen een dagje samen met jullie verlof.
1: Ja.
0: En ook als je moet werken, echt kudos, goed bezig, geniet van het zonnetje.
1: Mm-hmm.
0: En voor nu hebben we jou nodig.
1: Ja, absoluut, want we hebben geen muziek straks. Dus daar mag jij voor zorgen. Wat wil je horen, waarom en voor wie? Stuur dat maar allemaal door in de Joe-app.
0: En voor iedereen die op weekend gaat in Turnhout, er hebben al 18 Turnhoutenaren gestuurd, dat het 3 dagen lang stadsparkfeesten is. Dus,
1: oh, heerlijk.
0: Voilà, je weet 3 dagen wat doen.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
3: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5, jouw verhaal in stijl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja... Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Dit is Joe,
2: de kok
10: en de koning.

0: Frankie Goes to Hollywood. Ja, er zijn hier nog twee naar Hollywood geweest vandaag, hebben wij net gezien.
1: Wat is dat, jong?
0: Komt hier net een collega binnen. Hebben jullie het filmpje van Sven en Anken al gezien?
1: Ja.
0: Ja, wij hadden trouwens mij compleet ontgaan eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben het samen net bekeken.
1: Wij ook, maar hoe kon het ons ontgaan eigenlijk?
0: Mocht je vandaag nog niet op de Instagram van Joe gekeken hebben...
1: Ja.
0: Ja, ik ga nu niet zeggen dat je het moet doen eigenlijk. Ik weet niet,
1: Ja. De beelden, ja.
0: Doe het na het eten.
1: Kunnen chockerend zijn.
0: Wat is dat?
1: Je zal Sven nooit meer op dezelfde manier bekijken.
0: Maar Anken ook niet. Dat ik ben bang voor Anken. Ja. Echt waar, wat is dat? Ja, het zijn... Al dan niet ongewenste intimiteit aan het werk. Of het zag er eigenlijk op de duur
1: wel
0: een beetje gewenst uit.
1: Ja.
0: Ze spelen de beroemde garagescène uit Vlodder na.
1: Buurman, wat doet hij nu?
0: Met een verrassende rolverdeling.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: En in kostuum.
1: Ja.
0: En daarna ook zonder kostuum. Je moet het gezien hebben. We kunnen het niet op de radio tonen.
1: Nee.
0: Het is echt, je moet het echt gezien hebben.
1: Ja.
0: Ja, maar dus misschien niet als je net aan tafel gaat of zo.
1: Ja.
0: Dat is een beetje speciaal. Enfin, waar waren we eigenlijk mee bezig?
1: Ja. Ik kan vertellen dat Josiane haar een foto heeft doorgestuurd van haar elektrische voegenkrabber.
0: Oh, het is wel underwhelming.
1: Het ziet er wel een gerief uit.
0: Ja, het is niet wat ik me had voorgesteld. Het,
1: ja.
0: Het ziet er een soort bosmaaier met wielen uit.
1: Ja, ja.
0: Ja, en wat doet dat dan precies, dat krab te voegen?
1: Ah ja, ja, dus al het groen tussen je voegen wordt professioneel verwijderd.
0: Ah ja, als je zo kasseitjes hebt liggen of zo, wordt het schoon, dat groen daartussen.
1: Ja, maar
0: een beetje natuur.
1: Ja, maar dat is niet zo goed, hè.
0: Josiane heeft het graag clean. Josiane heeft graag een mooi vlak.
1: Ja, ja, ja.
0: Opritje.
1: Ja, geen wildgroei tussen de voegen.
0: Allee, ik wist niet dat ik over machinerie nog iets kon bijleren. Ik ben nogal een huistuin en keuken.
1: Kijk, dat heb je nog niet, hè.
0: Nee,
1: voilà.
0: Ik weet ook niet of ik het wil.
1: Zet het op je lijstje.
0: Het geldt voor veel dingen vandaag. We gaan het verzoekje draaien van Annemie uit Mechelen.
2: Ik ben onlangs op citytrip geweest naar Barcelona. Maar met het prachtige weer buiten ben ik eigenlijk al aan het dromen over mijn volgende citytrip. En ik zou heel graag naar Budapest gaan. Dus het zou mij heel tof lijken als jullie het nummertje Budapest van George Ezra willen spelen. Dat zou echt mijn dag maken. Dankjewel!

0: libido.
1: E wat hè? Wat raar niet.
2: My libido.
1: Wat hoor je daarin? My libido.
3: My libido.
1: Dat is toch niet normaal, die vrouw. Hoor jij dat er ook in, Nico? My libido.
4: Ik moet eerlijk toegeven, ja.
1: Ja, dat is niet waar. Ik ben de enige.
2: Nico, my man.
1: We gaan nog eens terugluisteren. Wacht, wacht, wacht. Wacht, komt ie. Het is toch altijd en altijd zo schunnig bij jou, hè?

0: Ja, voilà. Dank u, Dani de Koning. Weer eentje die we nooit meer normaal kunnen beluisteren.
1: Met plezier.
0: Van al haar gepiemel en nu hebben we libido. Als we niet oppassen, wordt het heel vroeg zomer. Ja, we hebben veel vragen binnengekregen over de automatische voegenkrabber die Jos-Jan van haar man cadeau gekregen heeft.
1: Ja, we moeten zelfs een foto doorsturen naar iemand anders. Ja, dus, pas op, dat is ook een vrouw.
0: Veel mensen, ja, dus,
1: die haar voegen wil
0: krabben.
1: Buiten
0: het feit dat wij ons echt vragen stellen bij de intenties van de man van Jos-Jan, waarom hij haar een automatische voegenkrabber heeft gekregen. Heb jij dan in huis, Nico, een automatische voegenkrabber?
2: Nee, ik ben ook niet zo handig, dus dat is ook geen verrassing. Maar goed.
1: Ja, maar je moet het gewoon aan je vrouw geven.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja, we gaan nu, maar het is op eigen risico, dames en heren. We gaan nu gaan we een foto van de automatische voegenkrabber tonen op het grote scherm in onze studio. Dus hier komt de... Ja, onze regisseur is niet aan het opletten. Hier komt de foto van de automatische voegenkrabber. 3, 2, 1, alsjeblieft.
1: Ja, voilà.
0: Het is een
1: gele... staat daarop? Gloria.
0: Het is van het merk Gloria. Het is duidelijk voor vrouwen. Ja. Krijg je die botjes daar ook bij dan? Ja, het, is dus, het ziet eruit als een bosmaaier met van onder een soort grasmachientje.
1: Ja.
0: En dat gaat dus met een mesje door de voegen van bijvoorbeeld je kasseioprit.
1: Ja.
0: En dat haalt daar het groen uit. Waarvan wij vinden dat het mag blijven staan eraan, Yannick.
1: Ja, ja, ja.
0: We zijn van de, voor ons moet het niet kort gemaaid zijn.
1: Nee, dat is waar.
0: Ben jij eerder van echt alles af, Nico? Of mag er toch een beetje...
1: Mag er wat wild groeien?
0: Mag er groen op jouw tuinpad?
2: Op mijn tuinpad wel, ja.
0: Ja. Nu kruipt hij even terug in zijn rol van ernstige journalist.
1: Ja, garme.
2: Makkelijk.
0: Het is 4:55. Wat gebeurt er dat echt de moeite waard is in de wereld, Nico?
2: Goedemiddag. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden, het land uitgezet richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, van waar ze dan terugkeren naar ons land. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie op dit moment in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghalen. Maar zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze wel meer. Die controles duren enkele weken. En Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatie.

0: De langste file vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. 17 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring ook een half uur erbij tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. 17 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Op de A12 richting Antwerpen een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34 26 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 21 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
1: Is het een goed idee om met een collega te smoochen ergens in een bezemkast op het werk? Dat zoeken we zo meteen.
0: En nu iedereen aan ChatGPT, wat is smoochen?
1: Ja, dat zal je zo meteen ontdekken. Ja, ik weet het lijkt alsof deze uitzending zo wat thematisch georchestreerd is, maar het is allemaal per ongeluk. Ja. Ja.

0: Sad on you, George Harrison. 37 minuten over de 4. Ja, got my mind set on you. Je moet daar een klein beetje mee oppassen. Romantiek in de rechtbank. Het bestaat. Ook in Zwitserland, maar daar zijn ze daar niet zo content mee.
1: Nee, ophef in Zwitserland door een verboden liefdesrelatie tussen twee.

0: rechters van het Hooggerechtshof. Volgens de wet zijn amoureuze relaties tussen rechters ten strengste verboden in Zwitserland om absolute onafhankelijkheid te garanderen. Ja, en bij zo'n verhaal vragen wij ons hier bij de Kok en de Koning natuurlijk meteen af, hoe zit dat bij ons? Hebben wij hier ook wetten die bepaalde mensen verbieden om te daten? En hoe zit het op jouw werkplek?
1: Griet, laat alvast weten, bij ons is dat niet zo'n goed idee, daten op het werk, want het is een familiebedrijf.
0: Ah, ja,
1: zou,
0: ja.
1: Zou ik een klein beetje niet houden. We beginnen met Vermeulen aan de lijn, juridisch adviseur bij werkgeversorganisatie Liantis, waar ze het ook wel eens over zo'n zaken hebben. Gerben, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tom.
0: Goedemiddag.
1: Ja, krijgen jullie vaak vragen over, over liefde op de werkvloer?
2: Zelden komt voor, maar niet zoveel eigenlijk. Ik denk dat de meeste zaken wel tussen de plooien glad, dat de plooien glad gestreken worden en ja. Dat dat gewoon binnen kamers blijft. En komt bij misschien de zaken die wel uit de hand lopen, dat die dan voor de rechtbank komen. Maar eerlijk gezegd, daar moet daar heel weinig ervaring mee of komen met dat heel weinig.
0: Oh, Gerben, wat zeg jij toch allemaal?
1: Je moet oppassen met beeldspraken, want Rani en ik zitten in een rabbit hole
0: tussen
1: waar we niet meer
0: uitgaan. Tussen de plooien en binnen kamers en uit de hand lopen. Enfin, staat er in de Belgische wetgeving eigenlijk iets over relaties op de werkvloer?
2: Bij mij weten eigenlijk niet. Zeker bij werknemers in elk geval niet. Zit daar ook met de privacy natuurlijk. Werkgevers kunnen er eigenlijk heel weinig aan doen.
0: Ja.
2: Meestal worden daar wel, er kunnen wel afspraken gemaakt worden in het arbeidsreglement en zo. Maar uiteindelijk een relatie, ja, daar kun je niet echt veel over, wetgeving. Daar kun je niet veel wetgeving over maken. Dat overkomt je ook meestal. Het belangrijkste is hoe dat je daarmee omgaat, natuurlijk, als werknemers die een relatie hebben. Nee, het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst mag dat helemaal niet onderlijden. De collega's mogen daar eigenlijk ook geen last van hebben van een flirtend koppeltje dat er in een slow foxtrot over de werkvloer danst. Dat kan misschien wel tijdens de middagpauze. Maar,
1: ziet voor mij, ja.
0: Ja.
1: Ja. Maar het wordt dus wel eens in een deontologische code opgenomen of zo. Want ik kan me voorstellen dat daar, Gerben, vaak problemen zijn bij machtsposities, belangenconflicten, voortrekkerij. Maar ja, mag je dat juridisch afdwingen? Kan je iemand ontslaan omdat hij een relatie heeft met bijvoorbeeld zijn of haar leidinggevende of met een collega op de werkvloer? Mag dat?
2: Maar niet omwille van het feit dat ze een relatie hebben. Het gaat meestal gaan om het feit van de toestanden, situaties daar rond of de conflicten die daar rond zouden ontstaan, belangenvermenging. Het gaat eerder door die redenen zijn dat de werknemer zal ontslagen worden. Maar echt omwille van het feit dat er daar een relatie is, kan je niemand gaan ontslaan uiteindelijk. Hè. Mm. Natuurlijk ook het arrest dat jullie hier, of de zaak die jullie hier aanbrengen, dat gaat over twee rechters van het oppergerechtshof.
0: Ja.
2: Die moeten ook, ik begrijp dat ergens wel, als je daar als rechtzoekende staat en je wilt toch zeker bij justitie, want dat is niet onze winkel natuurlijk, hè, maar dan ga je over justitieambtenaar, je wilt toch dat een rechter onafhankelijk, onpartijdig is. Dus dat is toch ergens de functie die dat ook wel wat vraagt. Denk ik. Nu, men verbiedt niet dat rechters met elkaar een relatie hebben, maar in dezelfde rechtbank, in dezelfde kamer van die rechtbank. Ik denk dat dat toch wel moeilijk ligt. Ik denk dat dat ook in het bedrijfsleven zo is.
0: Ja.
2: Een CEO, hogere functies, als die relaties hebben, dat heeft toch wel wat gevolgen ook naar ook de schijn of zo die er ontstaat, naar bevoordeling of iemand anders gaan behandelen. En ik denk dat vooral dat moet voorkomen worden. Hè.
0: Mag
2: als een CEO een relatie heeft met een werknemer, dat andere collega's die het gevoel hebben van die mag meer doen dan ons.
0: Krijg
2: meer.
0: Ja. Ja.
2: Ja, voilà.
0: Mag je eigenlijk als werkgever zo'n verbod opnemen in het arbeidsreglement?
2: Opnemen kan natuurlijk altijd. De vraag zal gewoon zijn, kan je dat gaan afdwingen?
0: We hebben
2: vaak bepalingen en arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen die daar wel in staan. En zolang dat de werknemer daar toch wel wat onder de indruk van is, dat hij dat naleeft, supergoed. Maar op het moment dat die werknemer zegt van ja, dat mag daar eigenlijk niet in staan, dat zal die werkgever dat ook, die zal zich daar niet kunnen op beroepen als er daar ook ooit de rechtszaak van komt.
0: Ja.
2: Dus zo'n zaken kan je zeker opnemen in gedragscode. codes. En, maar dat zal dan op het moment zelf beoordeeld worden van oké, is zoiets nu afdwingbaar? Maar ik er zeker wat richtlijnen
1: in. Ik hoor je vooral zeggen, Gerben, dat inderdaad de relatie zelf verbieden, dat kan niet en dat is ook niet wettelijk. Maar als daar gevolgen van inderdaad voortrekkerij en machtsmisbruik zijn en zo, ja, dat kan natuurlijk wel bestraft worden, kan tot ontslag of tot overplaatsing leiden. Dat geldt trouwens ook voor de magistratuur. We hebben dat hier opgezocht in alle juridische handboeken die we konden vinden. En volgens ons bestaat er geen wet die in België, net zoals in Zwitserland hebben ze dus wel zo'n wet, die in België rechters verbiedt om met elkaar een relatie te hebben. Maar wordt er wel geacht dat ze dat niet doen, omdat dat anders allerlei belangenconflicten met zich zou meebrengen. Ja, dus het mag dus eigenlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Maar ja, is het een goed idee?
0: Ja, is het een goed idee? Ja, dat checken wij bij een relatietherapeute, Chloe de Bie, zo meteen. Dankjewel.
1: Gerben, merci. Gerben.
3: Deze week in Date Night.
4: Lichtje uit of spotje aan?
5: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
5: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
3: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: De kok en de koning.

0: Oh, waar is de tijd, Rani? Ja. 1994.
1: Ja, ja.
0: Toen corona nog gewoon een Italiaanse band was, zoals deze. Mm-hmm. Of een Mexicaans pintje.
1: Ja, klopt.
0: En nog niet al die andere vetzakkerijen. The Rhythm of the Night. Ja, kan plezant zijn, The Rhythm of the Night. Al dan niet met een collega. Zometeen moeten we niet meer kijken naar jou, maar ik bedoelde dat helemaal niet zo, Rani. Sorry, dit wordt een heel ongemakkelijk gesprek. Zometeen onze internationale vissen-correspondent. Want er is nieuws van Timmy.
1: Ja.
0: Hij is nog altijd dood, sorry, dat moeten we wel meegeven. Maar er is weer van alles mee gebeurd.
1: Ja.
0: Maar eerst, amai, heet hangijzer.
1: Ja, daten of zelfs trouwen met een collega. Het mag in ons land, maar is het een goed idee? Dat vroegen we aan relatietherapeute Chloe de Bie.
2: Een relatie of daten op de werkvloer is niet per definitie een slecht idee. Dat is heel logisch. Je ziet elkaar vaak. Je moet vaak samenwerken. Je doet soms lange uren. En die intensiteit kan er ook voor zorgen dat die verliefdheid gewoon ontstaat. Nu, een kantoorromance is fantastisch. Totdat fout loopt. Hè? Want een ex, ja, die kunnen ontvolgen. Maar uw ex die ook bij u werkt, ja, die ziet je maandag gewoon terug in de meeting. En dat maakt het heel vaak heel moeilijk. Dus liefde voor alle duidelijkheid mag. Maar die professionaliteit moet echt wel blijven primeren. Zeker bij een machtsverschil moet je daar toch extra mee opletten. Verliefdheid is fijn, maar je moet ook nadenken over de gevolgen. Daarna moest het fout lopen. Dus bezin eer je begint.
0: Chloe underscore de underscore B. Zo kan je ze terugvinden op Instagram. Want die vrouw heeft altijd wel iets wijs over jou en mijn relaties te zeggen. Gevolgen aan liefde op het werk, die kunnen er zeker en vast zijn.
1: Ja.
0: Inderdaad, als het uitgeraakt, vervelend. Maar zo'n voorbeeld hebben we eigenlijk weinig binnengekregen. Wij veel meer andersoortige misbaksels van de relaties binnengekregen.
1: Frank die heeft 30 jaar geleden zijn ex-vrouw op het werk leren kennen. Het heeft hem zijn job gekost, omdat zijn rechtstreekse verantwoordelijke ook een oogje op die vrouw had. En ze hebben mij toen gewoon gezocht en op de eerste de beste fout ben ik mogen vertrekken.
0: Dat zei Gerben van Liantis daarnet ook. Ze mogen dat niet verbieden. Ze mogen je nooit ontslaan omdat je een relatie had. Dat mag geen reden voor ontslag zijn. Maar als ze dan een foutje vinden...
1: Natuurlijk.
0: Bij Veerle hadden collega's een relatie. Die waren een koppel. Ze woonden samen. Ze hadden een kindje. En die deden niks anders dan ruzie maken heel de dag. Dat vond ze niet fijn. Veerle, dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja, Kenny die heeft zijn vrouw leren kennen op het werk. Hij werkte als supervisor en zij op de personeelsdienst. We deden samen de sollicitaties en ik ben toen wel bij de CFO op het matje geroepen en heb wijselijk gezegd dat er niets van aan is. 11 jaar later zijn we nog altijd samen, maar werken we niet meer samen.
0: Ja, bij Bert is het wel heel goed gegaan. Die heeft zijn vrouw gewoon in de koolruit leren kennen, waar ze allebei werkten al 20 jaar samen. Dikke smiley erachter. Heel fijn voor jou, Bert. En Olivier stuurt, ik ben ontslagen geweest bij mijn ex-baas omdat ik een relatie heb met zijn dochter. We zijn intussen 4 jaar verder. We hebben nu samen een zoon van bijna 1 jaar, maar die relatie met met de schoonpapa is nog altijd niet hersteld. Dat zal daar ook ergens... In principe mogen relaties dus geen rechtstreekse aanleiding zijn, maar je ziet, het kan gevolgen hebben. Gewoon een goede vriendschap, Rani, zullen we daar dan maar bij laten.
1: Ah ja, tuurlijk wel.
0: Is goed genoeg voor mij, dank u. De kok en de kok.

0: met You Can Call Me Paul Simon. Het is bijna 5 uur.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Gaan we vogelen of vissen? En aangezien er deze week 1121 nieuwe soorten in de oceaan ontdekt zijn, gaan wij... Vissen!
0: Ja, sorry, ik was even in de wacht.
2: Ja, zeker niet vogelen, hè, met al die gesprekken van daarnet. Maar we gaan het niet over al die nieuwe soorten hebben. Wel over een wereldberoemde jongen die nu een meisje blijkt te zijn.
0: Het kan de beste overkomen. We hebben ook de plaat uit mijn Summer of Love, Gressip, I Would Stay, voor je klaarstaan. En van hoeveel mensen ken jij op dit moment de locatie? We checken het samen, maar eerst het nieuws van exact 5 uur, dat krijg je van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag, Israël stuurt de pro-Palestijnse activisten naar Turkije. Grote controleactie op emissiefraude door drugs en de resten van Céline Kremer zijn thuis. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije en vanwaar ze dan terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen op Israël na beelden waarop te zien was hoe die actievoerders hardhandig aangepakt werden. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om drugs met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. U hoort Roel van Eerdeweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Een kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
3: Die controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farig wel iets in een alternatief voorstel van werkgevers en werknemers. De zogenaamde groep van 10.
5: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
3: Maar premier De Wever van de N-VA wil daar niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg ook niet meer terug. En Sporting Hasselt, of de Spor, mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen, ging in beroep en krijgt nu gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt ook maar heel langzaam af tot minimaal rond 13 graden. Morgen, vanaf morgen, veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden. En de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: Oh, oh, oh.
2: Het is druk op de weg, dus nog even wachten op dat glaasje rosé en dat terrasje. 12 files op onze snelwegen, 12 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse Buitenring tussen Diegem en Expo. Je vertraagt er 37 minuten, ook 35 minuten tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Op de binnenring 18 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Welriek in de Dreef. Een kwartier tussen Expo en Machelen en ook tussen Beersel en Neerpede. Richting Antwerpen op de E34, 31 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E17, 27 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellelaan.

0: zomer van 2000 was dat. Mm-hmm. Ja, ik was toen 17. Ja. Ik hoef daar allemaal geen tekening bij te maken, maar deze muziek stond heel vaak op de achtergrond. Nadine vraagt of we alsjeblieft een zender kunnen oprichten waar het weerbericht van vandaag permanent op uitgezonden wordt.
1: Ja.
0: Ze wordt er blij van.
1: Ja, ja, wij ook natuurlijk. Hè. Dat het maar lang mag duren, dat mooie liedje.
0: Oei, maar wacht. Ja, voor Thomas is dat misschien wel iets minder goed nieuws. Thomas van Puinbroek van de Zoo van Antwerpen. Jij hebt grote plannen dit weekend.
2: Zeker en vast. Ik mag gaan spreken op Nerdland.
0: Ja, maar dat is binnen.
2: Ja, helaas, dat is wel in een tent. Maar die staat een beetje open, dus ik kan wel een klein beetje zon en van het mooie weer genieten.
0: Ja, er komen 800 kinderen van 8 jaar naar jou kijken.
2: Ik hoop 800 kinderen, want ja, ik begin met een lege tent. Ja. En mensen moeten nog altijd kiezen om naar mij te komen.
0: Mm-hmm.
2: Ja,
0: kunnen we daar nog naartoe komen als wij een kind van 8 hebben, allee, of ouder?
2: Zeker vast, want er zijn nog altijd tickets beschikbaar. Dus ik zou zeggen, kopen. En kom eens wuiven bij mij aan het podium. Hè.
1: Is dat nog altijd in Wachtenbeke?
2: Ja, in domein Puinbroek.
1: Ja.
0: Oh, plezant. Ja, nog leuk wandelen ook.
1: Ah ja, dan kan je misschien Sven Ornelis nog tegenkomen.
0: Is die...
1: Ja, die wandelt daar vaak.
0: Ja, en ik hoop wel dat hij zijn pruik van vanochtend niet meer aan heeft.
1: Zijn valse borsten ook.
0: Dat zou ik niet aanraden voor kinderen van 8. Als je niet weet waar het over gaat, gaat er moeten bij zijn. Of kijk eens op onze Instagram.
1: Ja.
3: Vogelen of vissen?
1: Ja, Thomas, jij zal wel een heel blije man zijn. Want ik zei het daarnet al, 1121 nieuwe marine soorten werden het voorbije jaar ontdekt. Dus we weten nog wat vertellen de komende weken.
0: Ja, je mag de komende 800 jaar terugkomen.
1: Ja, maar misschien toch nog nu een allerlaatste keer over een oceaanbewoner van wie jij het trieste lot helaas had voorspeld. Timmy. De wereldberoemde aangespoelde bultrugwalvis, die ondanks die mega dure reddingsoperatie toch is komen te gaan. En wat blijkt nu? Dat hij een zij is en dus al de hele tijd Tina had moeten heten. Hoe kon zo'n vergissing gebeuren,
0: Thomas? Ja, heb die niet gewoon een mega groot... Enfin,
1: ja?
2: Ja, die hebben best een zeer groot ding. Ja? Dus bijna 3 meter voor de volwassen mannetjes.
1: Hoe kunnen ze dat dan niet...
0: Even naast gekeken.
2: Ja? Ah, wel, nee, dat is eigenlijk heel simpel. Die lag op zijn buik in water, dus dan is het al moeilijk om te kijken. Maar bultruggen, dat is net zoals bij mannen, in koud water, durft er ook wel eens iets te gebeuren. Dus ze gingen er eigenlijk vanuit dat alles naar binnen getrokken was. Dus die dachten van, oké, dat ligt naar binnen en het zal wel een manneke zijn.
1: Ah.
2: Maar als bultruggen sterven, komt normaal alles naar buiten. En nu zien ze niks bengelen. En nog veel sterker, die ligt op de rug. En ze zien ook de tepels waar ze normaal de kalven mee zoven. Dus het is heel duidelijk nu, het is een vrouwtje.
0: Okay. En dus die hebben een van 3 meter?
1: Ja.
0: En horen daar ook bij?
2: Zeker vast, ik weet niet wat jij weegt.
1: Great balls of fire.
2: Ik weet niet wat jij weegt. Ik weet niet of je dat op de radio wilt zeggen.
0: Persoonlijk.
1: Ja.
0: 75
2: kilo. Dus eigenlijk 2 tonnen is 1 bal ongeveer. Tussen 200 tot 400 kilo wegen de teelballen van de blauwe vis.
1: Het is daarom dat die zo gemakkelijk drijven waarschijnlijk. Zo'n soort reddingsboeien permanent bij zich.
0: Allee, dat is echt het allermooiste dat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. Jij bent een halve teelbal van een bultrugwalvis. Maar dat is toch niet praktisch zwemmen?
1: Ja.
0: Die kunnen toch niet met teelballen van 150 kilo rondzwemmen? Dat kan toch niet?
2: Nu, die wegen een paar ton, dus in verhouding valt dat wel heel goed mee.
1: Dus plus in water is alles...
2: In water is ook alles wat positiever. Hè, dus.
1: Ja.
0: En waarom moeten die zo groot zijn?
2: Competitie. Dus eigenlijk tijdens het paarseizoen moeten de mannetjes echt wel hun ding doen.
1: Ja.
2: Dus grotere teelballen betekent eigenlijk meer zaadproductie. Dus eigenlijk meer kans om het vrouwtje goed te bevruchten. En eigenlijk bij veel diersoorten geldt zelfs hoe groter de concurrentie tussen de mannetjes, hoe groter de teelballen evolueren.
1: Maar ja, ze hebben dat toch niet in de hand? Allee, ik bedoel, ze worden toch geboren met kleintjes of grote?
0: Ja, maar de evolutie selecteert dat uit. Hè?
2: Voilà, inderdaad.
0: Ja. Darwin heeft dat opgelost.
2: Ja, de dominante dieren met de iets grotere, die kunnen zich voortplanten.
1: Oké,
2: okay,
1: en zo worden ze allemaal groter eigenlijk. Ja, waar gaat dat eindigen? Waar gaat dat eindigen?
0: Ja, gewoon teelballen met pootjes.
1: Ja.
0: Allee, hier zijn we ermee.
1: Ja, helaas is Tina dan intussen overleden. Er zijn walgelijke beelden verschenen van ramptoeristen die op dat dode karkas klauteren om selfies te nemen. Maar dat zou blijkbaar niet zonder gevaar zijn wegens ontploffing.
2: Ja, zeker vast.
0: Ik dacht dat dat een grapje was.
2: Nee. Dat dier is eigenlijk aan het gisten binnen.
1: Ja?
2: Dus er komen heel veel gassen vrij en die begint op te zwellen en op te zwellen. Maar op een gegeven moment kan die niet verder opzwellen en gaat die eigenlijk ontploffen. Maar eigenlijk net heet van de pers, ze zijn haar aan het proberen verplaatsen nu omwille van die toeristen.
1: Ja?
2: Maar dat is moeten stoppen omwille van ontploffingsgevaar.
1: Echt?
2: Dus ze hebben 3 pogingen ondernomen om eigenlijk heel onrespectvol met dat dier weg te trekken.
1: Ja?
2: hebben het 50 meter kunnen verplaatsen, maar dat is het teruggespoeld naar een zandbank.
1: Oh.
2: Maar ze moeten nu wel stoppen voor vandaag, want de kans is reëel, als ze nu nog harder trekken, dat hij effectief ontploft.
0: Het is een beetje plastisch, dat is echt een grote... Stel nu dat hij daar bovenop staat en die ontploft, wat gebeurt er dan?
1: Ja.
2: Je gaat dat niet leuk vinden. Je zakt wel naar beneden, het is niet dat je naar boven gaat vliegen, maar je komt echt in de grootste, vieste trap terecht, want dat is die organen zijn allemaal lopend geworden, die zijn vloeibaar geworden. Oh. Dus je hebt zo'n Noorse specialiteit van gefermenteerde vis.
0: Geurstrummig.
2: Je moet u dat iets...
0: Gegeten.
2: Je moet u dat inbeelden, maar veel... erger.
0: Veel groter, en je zit er middenin. Dat brengt ons wel bij de interessante vraag.
1: Ja.
0: Je zegt van dat is al aan het rotten en aan het gisten. Ja, stel nu dat wij niet zouden bestaan en Tina strandt op een zandbank, gaat dood. Wat gebeurt, hoe verdwijnt dat dan terug? Hoe pakt de natuur dat doorgaans aan?
2: Dat is eigenlijk heel interessant. Een walvis die sterft, die begint met een drijvende fase. Eigenlijk sterven ze soms op de bodem, ze verdrinken. Wat waarschijnlijk met Tina is gebeurd, die verdrinkt. Die zit eerst op de bodem een beetje dood.
1: Ja.
2: En dan gaat die beginnen drijven door die gassen.
1: Ja.
2: Maar die gassen die zorgen ervoor dat die begint op te zwellen. En dan gaat dat dier een beetje een scheurtje hebben dat die ontgast. In ergste geval gaat die ontploffen.
1: Ja.
2: En dan uiteindelijk zinkt die naar de bodem.
1: En dan? Wat gebeurt er dan?
2: Wel, dan begint er eigenlijk nog iets heel leuks, de whalefall. Dat is eigenlijk een heel ecosysteem rond dat dier. Want een gemiddelde walvis van 40 ton, die levert voedsel voor meer dan 10 jaar aan verschillende soorten dieren.
1: Wat?
0: 10 jaar?
2: Ja, dus eerst komen haaien het grote vlees en vet en blubber opeten. Dat zijn de grote aaseters.
1: Ja?
2: Dan hebben de krabben, de wormen, micro-organismen. En dan komen er op de bacteriën ook nog jarenlang eigenlijk... Op de botten komen er nog bacteriën die jarenlang eigenlijk zich te goed doen ook aan die botten zelf.
1: Amai.
0: 10 jaar lang wordt er van zo'n dode walvis gegeten.
2: Ja, eigenlijk een gigantische voedselbank. Hè?
0: Ja. Je kan er goed van eten. Dat ligt dan op de bodem trotten. Speelt dat nog een andere... Ja, die diertjes gaan daarin wonen en zo, dan denk ik.
2: Schuilplaatsen, dat valt wel mee. Maar inderdaad, die heel kleine dieren gaan er wel een beetje onder liggen. Maar ze hebben ook nog een klimaatrol.
0: Mm-hmm.
2: Dus die walvissen die eten heel veel kril.
1: Mm-hmm.
2: En kril, dat neemt heel veel koolstof op uit de atmosfeer.
1: Ja.
2: En dus die walvissen eten dat. Maar die slagen die koolstof uit dat voedsel op... in het lichaam, in de spieren, in het vet en de botten. En een volwassen walvis die kan tonnen koolstof bevatten.
1: Ja?
2: Maar als die sterft, zinkt die naar de bodem. En dan verdwijnt die koolstof ook mee naar de bodem voor heel wat jaren.
1: Mm-hmm.
2: Die komt niet terug vrij in de lucht.
1: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk wel ideaal voor onze natuur.
1: Amai, dat is eigenlijk... Sorry Tina, maar het is eigenlijk een goede zaak voor
0: supergoed.
1: De natuur.
0: Ze zouden dat vaker moeten doen van die dode bultruggen.
1: Ja.
0: Nee. Diego stuurt nog. Hoeveel ejaculeert een walvis?
2: Dat weet ik niet. Uit mijn hoofd.
0: Diego heeft het opgezocht en hij zegt dat kan meer dan 1000 liter per daad zijn. Ik weet niet of dat klopt, maar hij zegt, denk daar maar eens aan volgende keer dat je met je mond open in zee zwemt.
2: Daarom dat de zee zout is. Hè?
0: Ja. Maar dus, weer iets bijgeleerd. De natuur ruimt altijd keurig op en elk einde is ook een nieuw begin van iets.
2: Zeker vast.
0: En Tina, sorry dat we je niet beter konden helpen. Mm-hmm. Wij zijn ook maar eenvoudige klungelaars.
1: Maar wees nu maar zeer handig, nuttig voor heel veel andere dieren.
0: Ik heb nog één vraag voor jullie allebei.
1: Oh.
0: Rani.
1: Ja.
0: En Thomas. Zijn jullie hier klaar voor?
2: Ik denk het wel.
0: Ik denk het niet. Allee, we zijn vertrokken.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! ¡Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal. Voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: De kok en de koning.

0: Waterloo. 3 minuten voor 5:30. We hadden het daar straks over relaties op het werk.
1: Ja?
0: En mensen blijven daar maar berichten over sturen. Mensen raken daar niet over uitgepraat. Het is velen overkomen. Maar ik wilde toch graag dat bericht van Laura even delen met iedereen. Ja? Dus Laura, die werkte in een rusthuis als verpleegkundige. Mm-hmm. En ze had iets met iemand van de technische dienst van dat rusthuis. En er breekt schurft uit in dat rusthuis bij de bewoners.
1: Ja?
0: En het verplegend personeel, omdat die contact hadden met de bewoners, die werden daar preventief voor behandeld, voor schurft.
1: Mm-hmm.
0: Maar haar lief niet, want die werkte bij de technische dienst. Die had geen contact met bewoners. En dan zijn ze schoorvoetend naar de directeur moeten gaan en zeggen, ja, maar mijn lief moet je ook behandelen, want die zou dat van mij eventueel kunnen overkrijgen. Dat is echt heel romantisch om in tijden van schurft, om die reden aan al je collega's te moeten opbiechten dat je iets met elkaar hebt.
1: Karme.
0: Dat je dat waarschijnlijk iets rooskleuriger voorgesteld. Merci, Laura. Dit is Pommy nog eens. Die hopelijk aan het uitrusten.

0: Som.
1: Omita is 5 afwasdooms gevuld en een heldin. Sindsdien nationaal atlas was dat. Rani, weet jij waar je jongste zoon op dit moment is?
2: Nee.
1: Kan je dat zien op
2: ik
1: je telefoon?
2: Ik denk thuis.
1: Je denkt dat?
2: Ja. Ik denk dat.
1: Maar je weet dat niet zeker?
2: Nee.
1: Ja, ik weet exact waar mijn dochter nu is.
2: Is het echt?
1: Die is nu, zit in de living. Voilà, ik kan het echt zien. Alleen het is te zeggen, haar telefoon ligt daar. Kun je dat doen?
2: Waar
1: zij naartoe is, dat kan nog altijd. Heb je zo geen zoek mijn Leon?
2: Wel, blijkbaar wel. Ik heb dat ooit eens toevallig ontdekt eigenlijk. Omdat hij lang wegbleef. En dan zei iemand die bij mij was, ja, maar je kan dat normaal gezien zien.
1: Ja, als je in hetzelfde gezin zit, kan je dat
2: uitleggen. En ik zei, oh ja, is dat zo? En dan zag ik effectief dat hij, waar hij was.
1: Ja, en was het een beetje oké?
2: Ja, het was zeker oké. Maar ik heb dat sedertien ook nooit meer gedaan. Ik doe dat eigenlijk nooit.
1: Ja, de privacy van de kinderen, we moeten die respecteren. Ja. Zijn mensen die dat, mijn beste maat doet dat al 20 jaar met zijn vrouw. Hè. Die deelt dat met elkaar. Zo van, ik zal eens kijken of ze al uit de koolruit is.
2: Nee.
1: Ja, dat is echt heel heftig. Enfin, dat gebeurt steeds vaker. We gaan het daar zo meteen over hebben. Je mag altijd die locatie met ons even delen. Ik weet waar Nico Bosteels is. Hallo Nico.
3: Klopt.
1: Ja, zijn microfoon in het nieuwshok. Wat gebeurt er allemaal, Nico?
3: Wel, we hebben de eerste Belgische ritwinst te pakken in de ronde van Italië. Alex Segaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep. Hij hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd later tweede op 3 seconden. Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet richting Istanbul in Turkije.

0: tuin zal zitten.
1: Absoluut, ja. 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra nog mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse Ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 36 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 19. Richting Gent 34 tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 24 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 21 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. En ook 20 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 24 minuten tussen Diegem en Expo. En 20 tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. De

0: Ja, goed, thematisch alweer eigenlijk. Girls on Film, ja. Duran Duran.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Een goed gevuld potje in 15 seconden quiz 150 euro kan van jou worden. Maar eerst onze privacy.
2: Ja, want vandaag staat in de Standaard dat 2 op 3 jongeren het niet erg vinden om hun locatie te delen met hun ouders. Ze voelen zich soms wel bekeken, maar het weegt blijkbaar niet op tegen het gevoel van veiligheid. Vooral meisjes delen hun locatie vaker met hun ouders omdat ze zich dan veiliger voelen als ze onderweg zijn. Slechts 17% van de jongeren vindt het niet oké dat ouders hun locatie kunnen zien.
0: Ja, hangt er dan af hoe je het gebruikt. In dat onderzoek blijkt dat mensen vooral kijken als ze zich zorgen maken, als die niet reageert op berichtjes, of als ze te laat thuis zijn bijvoorbeeld. Goh, dat zou iets geweest zijn in mijn tijd. Ja. Ja, vroeger deden we dat allemaal zonder die dingen.

0: Maar ja, vandaag,
1: tuurlijk.
0: Het is er.
2: Dus er was zelfs geen gsm of niks, hè?
0: Nee, maar je hebt wel het gevoel van, ja, het is er, dus waarom zou ik het niet gebruiken? Ik kijk ook, ik heb hier al vaak hier tijdens de uitzending gekeken hoe mijn dochter van school naar huis aan het fietsen was.
2: Maar ja, je moet toch ook als kind een klein beetje kunnen buiten de lijntjes kleuren.
0: Ja,
2: toch?
0: Ja, je kan je telefoon ook gewoon
2: dat
0: ergens...
2: Dat hoort ook tot de ontwikkeling.
0: Even laten liggen. Het is een onderzoek van de apenstaart... het apenstaartjarenonderzoek, zo heet dat. Sorry, heel moeilijk woord.
2: Ja.
0: Dat tweejaarlijks de mediagebruik en de mediawijsheid van kinderen, 6 tot 18-jarigen, onderzoekt. 6000 kinderen en jongeren werden er bevraagd. Dat is meer dan in de gemiddelde VRT-bevraging. Brenda stuurde al, ik volg de locatie van mijn beide zonen, 23 en 29, dus volwassenen. En zij mij...
2: Ja,
0: ik moet nu zeggen, ik heb ook wel de neiging om dat zo stilaan bij mijn ouders is te vragen van, ja, mannetjes, toch zo, maar me soms toch een beetje zorgen, zo, van, zo, weet niet.
2: Ja?
0: Ja, zou dat niks voor jou zijn?
2: Ja, mijn ouders die hebben dat niet, dus ik zou ze niet kunnen volgen. Maar wat ik wel doe, is als mijn zoon, mijn oudste zoon, die fietst heel veel, en die fietst vaak alleen, en op gevaarlijke wegen, die gaat soms een berg gaan beklimmen en zo van die dingen, ja, dan heb ik dat wel graag, als ik
0: maar zo... Maar heeft hij zo geen live Strava?
2: Ja, dat heeft hij. Ja, dus dan kan ik dat volgen, maar als dat bolletje dan te lang op één plaats staat...
0: Zo bellen. Ela, niet nu.
2: Dan denk ik, waarom staat dat bolletje stil? Ja, zie je, en dan maakt je zorgen.
0: Oh, arme Bo.
2: Ja, dan maakt je zorgen om niks.
0: Straks mag ons moeder zien.
2: En dan ben ik dat aan het invullen. Ah ja, maar hij zal aan het drinken zijn, hij zal iets aan het eten zijn, of misschien een pisje aan het doen, of weet ik veel wat.
0: Ja, Gert van de tafel, die heeft dat in de podcast van de Verroestjes ook gezegd.
2: Ja?
0: Hij volgt zijn kinderen alleen als ze hebben afgesproken, om te weten wanneer ze aankomen. En Weerman Frank, die trackt zijn kinderen ook. Dus er zijn veel BV's die het wel doen.
2: Ja.
0: Ja, en ik dus ook. Ja, ik geef toe, ik ga dat ook blijven doen.
2: Hoe zit het bij jou?
0: Ja.
2: Kan jij de locatie van je kinderen altijd zien of niet? En kunnen zij die van jou misschien ook zien?
0: Of van je lief, of van je ouders, lijkt me inderdaad ook wel realistisch. Ik weet niet,
2: inderdaad.
0: Misschien eens even checken, als je zo zoek mijn iPhone in je iPhone, of op Android
2: zoek
0: heb je ook
2: mijn
0: zo
2: ouders.
0: Systemen. Ja, zo. Wie kan je daar allemaal zien? Wie weet, je valt misschien nog van je stoel.
2: Ja.
0: Laat maar weten in de Joe app.
3: Vanavond bij VTM Schattenjacht met Martin Jonkeren en Sophie Dumont in Eenmaal Andermaal. En VTM 2 stapt mee in de bijzondere wereld van de flikken van de marechaussee. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: En... Colruyt trakteert.
11: Ja, echt waar?
10: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
12: Voorwaarden op colruyt.be.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: De kok en de kok.

0: blijft toch prachtig, hè? Eurythmics, alles wat die gemaakt hebben, goud, goud, goud. Sweet dreams are made of this.
1: Ja,
0: de
1: kok en de koning. Ja, blijkbaar vinden 2 op 3 jongeren het niet erg om hun locatie te delen met hun ouders. Dat is een hoog cijfer. En we vroegen ons af hoe dat bij jou zit. Volg jij je kinderen overal en volgen zij jou misschien ook?
0: En we hadden verwacht dat jullie massaal zouden zeggen, zeg, nee, die 7, daar beginnen we niet aan.
1: Ja, die kunnen een plan trekken.
0: Hallo, het is net omgekeerd. Het is echt alsof iedereen het doet.
1: Ja, ja zeker.
0: En zot veel berichten, hè?
1: Ja, ja, het is ook vaak heel begrijpelijk. Mireille, die zegt, ik deel mijn locatie altijd met een paar mensen als ik op date ga.
0: Ja,
1: dat is heel verstandig.
0: Het wordt veel voor de veiligheid gedaan.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk wel de grootste categorie mensen die zeggen, ja, wij gebruiken dat eigenlijk nooit, maar we hebben het wel aanstaan in het gezin, zodat we elkaar kunnen zien. Mochten er afspraken gemaakt zijn, iemand komt niet opdagen, dat soort dingen. Maar je hebt ook gevallen waarin het niet helemaal goed werkt, zoals dat van Marie, dat een grappig verhaal is dat gelukkig goed is afgelopen. Zegt, ik volgde ooit mijn man tijdens het fietsen. Ineens stond zijn bolletje stil in de Schelde.
1: Och.
0: En dat een half uur lang. Ik was heel ongerust. Ik ging juist vertrekken om hem te gaan zoeken.
1: Ja.
0: Toen hij thuis kwam, bleek zijn gsm te zijn platgevallen op die plek aan de Schelde. Dus zonder batterij. En dat bolletje, dat is niet zo super. Dus dat is gewoon blijven staan waar het ongeveer stond.
1: Ja, dat kom je dan tegen natuurlijk. Hè? Ja, Fabienne die zegt, mijn dochters vinden het leuk om te kijken waar ik ben na het werk. Sandra vindt het handig voor het eten. Om te weten op welk uur ze moet mikken.
0: Ah, wel, dat hebben die vrienden van mij ook die dat met hun lief doen. Dan heb je zoiets, ja, maar dan zie ik wanneer ze thuis is voor het eten. Dan staat het klaar. Luxe wel, hè. Zo'n
1: vent
0: thuis. Griet zegt, ik volg mijn dochters als ze bijvoorbeeld op reis zijn met Kazoo. Dan weten wij waar ze zijn. Dat herken ik ook wel, als ze op kamp zijn of zo. Maar ze vroegen om na de reis die app opnieuw te verwijderen. En dat hebben wij ook flink gedaan.
1: Amai.
0: Dus je kan daar wel afspraken over maken in het gezin.
1: Ja.
0: Ook veel auto's die getracked worden. Dat heb ik eigenlijk ook. Kan jij zien waar die auto staat? Ik kan dat in mijn telefoon wel zien.
1: Geen idee.
0: Ik had dat zelfs op mijn vorige auto die ik verkocht heb. Ik heb die helemaal tot in Litouwen kunnen volgen. Dan heb ik het afgezet, dan werd ik bang. Ja. Maar Eva zegt, als ze mij een auto even lenen, dan track ik toch wel waar hij is en vooral waarom hij zo lang weg blijft. Jacqueline, die gebruikt niet de zoek mijn functie op de iPhone. Want ja, niet iedereen moet daar een iPhone voor hebben en dat is niet altijd betaalbaar natuurlijk. Maar blijkbaar is het Live 360, dus Live 360. Ja? Dat werkt op andere telefoons ook. En de kids kunnen zien waar wij zitten, zegt ze. En wij waar zij zijn. We kijken eigenlijk nooit, alleen als er eentje later thuis is. 'S nachts, dan kijken we eventjes.
1: Ja, de ouders van Joyce, van 65+, die kunnen mijn volledige gezin volgen, stuurt ze. En omgekeerd. Soms handig, maar soms worden we wat te veel gevolgd ook.
0: Ja.
1: Handig wel als je elkaar zoekt op een festivalplein of naar elkaar op weg bent. Zijn ze thuis? Ah, we kunnen eens langs gaan.
0: Zo elkaar terugvinden op een festival.
1: Ja,
0: en weet je
1: ook
0: nog dat we vroeger moesten zeggen, ja, links, links van de vlaggenmast. Ja. Welke vlaggenmast?
1: Wat ziet je? Wat ziet je?
0: En nu doe je dat echt. Ja, ik heb het van het weekend nog gedaan met mijn kameraad. Die vindt elkaar echt tot op de meter terug.
1: Ja. Ja.
0: We lezen het nu allemaal voor alsof het allemaal roze geur en maneschijn is. Er zijn helaas ook een paar berichten binnengekomen van mensen bij wie het effectief ook slecht nieuws geweest is. Dat bolletje effectief niet bewoog. Dat er effectief iets aan de hand was. Dat is inderdaad des levens. En ook dat hoort bij die nieuwe technologie die we gekregen hebben. Een hart onder de riem ook van die mensen.
1: Ja, je moet maar denken welke doodsangsten onze ouders hebben doorstaan. Hè?
0: Ja, die konden niks doen, hè? Waar
1: ja,
0: waren wij?
1: Niet. Geen idee.
0: Ja, nou, ze zouden eens moeten weten waar wij waren, Rani. Ja. In elk geval, heerlijk om te zien dat jullie die nieuwe technologie goed gebruiken. Er goede afspraken over maken. Jullie zijn dus lang niet alleen en leven de vooruitgang. Want eigenlijk is dat toch ook wel plezant om een beetje over elkaar te kunnen waken.
2: De kok en de koning.

0: Shakira. This time for Africa. Waka Waka, This Time for Africa in 2010. Was dat het lied, hè, van het voetbal. Een minuutje voor zes. Veel mensen vragen ons welke app gebruiken jullie om jullie locatie met elkaar te delen. Als je een iPhone hebt en de andere gebruiker met wie je wilt delen heeft ook een iPhone, moet je Zoek Mijn installeren. Dat is een appje dat standaard eigenlijk op je telefoon staat. Ja. Waarmee je bijvoorbeeld ook je sleutels met een AirTag of je vergeten MacBook kan terugvinden, mocht je dat hebben. Ja. Maar je kan daar dus ook je dochter, je ouders, je partner en je vrienden insteken. Als je geen iPhone hebt, dan is Live 360.
1: Ja.
0: Live 360 is een goede app.
1: Ja, en Sandy laat weten dat die Live 360 zelfs een SOS-knop heeft waarmee je locatie automatisch met heel je circle wordt gedeeld in geval van nood. Dan begint iedereen zijn telefoon te piepen en godzijdank is dat nog nooit nodig geweest bij Sandy.
0: Een sosse-knop, dat is net wat de wereld nodig heeft. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, gaan we een paar goede antwoorden zoeken, misschien in de 15 seconden quiz, €150 om misschien wat lekkers voor die barbecue te gaan bijeenshoppen in de Aldi. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden vinden binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of 2 abonnementen, of...
3: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
8: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
0: Nog voor 7 uur gaan we live naar sterregisseur Lucas Dont in Cannes, want zijn nieuwe, hopelijk prijswinnende film gaat daar zo meteen in première. Spannend! Dat en MJ en Zucchero. En nu al Nico Bosteels.
9: Goedenavond. Mogelijk opnieuw vertraging voor de centenindex. De pro-Palestijnse activisten zijn aangekomen in Turkije. En Alex Seegaard zorgt voor de eerste Belgische ritzege in de Giro. Er dreigt in het parlement opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet 3 problemen, zoals dit.
10: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
9: Als dat alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven en is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er daar gepasseerd is voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
11: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
9: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. De pro-Palestijnse actievoerders die de Israëlische marine van de hulpvloot voor Gaza haalden, zijn aangekomen in Istanbul in Turkije. Het gaat om 430 activisten, onder wie 7 Belgen. Vandaar vliegt iedereen dan terug naar huis. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza. Die activisten werden hard aangepakt en daar kwam internationaal veel kritiek op. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Segaard treedt kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep. En hij hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede. Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. En Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt ook maar heel langzaam af tot minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden en de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
1: Komt die Thomas hier daarnet vertellen hoe handig dat is? Zo, hè, een dode Tina die dan, ik weet niet hoeveel voedsel geeft.
5: Ja, 10 jaar kunnen andere vissen daarvan eten van een dode walvis.
1: Voor de oceaan en alles wat daar leeft, gaan ze die nu aan land halen.
5: Ja, en dat allemaal omdat er een paar idioten zijn die daar bovenop willen klimmen voor een selfie. Dus mensen moeten verstand krijgen en we moeten de natuur met rust laten.
1: Tuurlijk.
5: En ze zouden die toch beter gewoon even met een kanon aan flarden schieten dat gedaan is.
1: Ah ja, of zo een gaatje in maken. Dat gas eruit kan.
5: Bellen, Rani. Voor zo'n problemen bellen ze ons nooit.
1: Als er een scheurtje in, die voelt dat toch niet meer. Allee, 14 files op onze snelwegen, waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Brusselse binnenring. 1 uur tussen Expo en Diegem. Op de buitenring 20 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Ook tussen Wezenbeek, Ophem en Zaventem. Richting Franse grens. Op de E17 32 minuten tussen Gentbrugge en de Pinte. Op de Antwerpse ring richting Nederland 31 tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 27 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Lekrellelaan. Richting Antwerpen op de E17 28 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 21 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 20 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Nog wat files op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord vertraag je 18 minuten. Tussen Wilrijk, Vallaar en Antwerpen-Zuid 10 minuten. Op de E19 12 minuten tussen Kontich en Antwerpen-Zuid richting Brussel. Op de E19 11 minuten trager tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen.

0: Dat zijn de cadeautjes, hè. Zucchero, dan Michael Jackson op de radio, de zon buiten.
1: Ja, ja.
0: Dat is not bad, eigenlijk. Mm. Valt wel mee. Wat er ook not bad uitziet, zijn de gebakken Schotse scharren van Chris. En dat is geen metafoor. Mm. Ja, ja. Zit op de vissersboot, de Z91 Franson, en naar ons aan het luisteren. Ja. Hallo zee! Dat is zo tof dat we daar nu...
1: Ja.
0: Dag meeuw! Dat we daar nu te beluisteren zijn. En Karin, die vergist zich, want die noemt ons een topduo met veel lachen. En we zijn zo ontspannend, zegt Karin.
1: Ja.
0: Twee van die dingen zijn waar, maar ontspannend, Karin, dat gaat het nu niet zijn. Want ho, ho.
2: De 15 seconden quiz.
0: Dat is poepers in de broek deze.
1: Ja, zeker voor Laureen uit Landen. Dag Laureen.
0: Dag Laureen.
3: Hallo, dag Tom en Rani.
0: Hoi, hoi.
1: Jij studeert nog, hè? Wat studeer je?
3: Criminologie.
1: Oh, wat een crimineel leuke opleiding lijkt me dat.
0: Wat wil je ermee doen later?
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk voor mezelf ook nog een vraag. Ik weet het toch niet.
0: Kan je van alles mee doen. Hey, we hebben goede criminologen nodig. Hè? Zo bij het gerecht, bij de politie. Mm. Hier bij Joe zou ook nog echt heel erg openstaan voor jou, Laurie. Ja, enfin. Plezante studie en
1: zeker,
0: zeer nodig. En wat doe je voor de rest in het leven?
3: Af en toe een beetje studentenwerk en ja... Voor de rest af en toe wat sporten.
0: Ja, ja, en genieten, hè, Laurien. Voor je het weet, moet je elke dag gaan werken, een lening afbetalen, een man opvoeden en kinderen lief hebben.
3: Ja.
1: Ja. En het mos van tussen de stenen halen.
0: Ja, de mos, ik was hem vergeten. De moskrabber.
1: Ja.
0: De voegenkrabber.
1: Ja, ja, ja.
0: Dit was, zat zo ver weg en nu stil
1: echt,
0: natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Enfin, Laurien, we hebben een potje voor jou.
1: Ja, 150 euro zit daarin. Dat is niet slecht, hè?
0: Ja, wat ga je ermee doen?
3: Ja. Ja, het is heel goed. Ik weet het niet. Ja, we gaan zien.
0: Ja, eerst winnen, hè. Eerst
1: ja, het is dat. Je mocht dat vel nog niet verkopen,
0: ze
1: hè.
0: Ze wil het vel van de beer nog niet in de bek kijken voor het gescheten is. We gaan er aan beginnen, Laurien. Je krijgt net als iedereen 5 vragen. Je krijgt 15 seconden om ze te beantwoorden. Dat is jou al voorgedaan door vele andere spelers van deze quiz ondertussen. Dus het kan. Gewoon het hoofd koel houden als een echte criminoloog. Meteen antwoorden, niet nadenken. Hier komt je eerste vraag.
1: Waar woont een Zwitser?
3: In Zweden.
0: Nee.
1: Nee. De Zwitser.
3: Zwitserland.
0: In Zwitserland, ja.
1: Niet arm, maar...
3: Rijk.
1: Hoeveel is 100 plus 50?
3: 150.
1: Noem een land met een B.
3: België.
1: Ja.
0: De Zwitser in Zweden.
1: Ja.
0: Theoretisch gezien kan een Zwitser in Zweden wonen, maar dat was niet het antwoord dat wij zochten. Ah.
3: Nee, jammer.
1: En ik dacht, dat land, dat wordt geen probleem voor iemand die in Landen woont. Maar kijk,
0: Ja, Laurien, ja, dat is het drama van zo'n quiz door de telefoon.
1: 15 seconden.
0: Thuis lijkt het allemaal gemakkelijker, Laurien, tot je zelf aan die lijn hangt, hè.
3: Ja, inderdaad, dat is waar.
0: Het is waar. Dat is niet de eerste keer dat we dat horen.
1: Nee.
0: Dat is jammer.
3: Maar dat was wel fijn.
0: Jammer voor jou. We vonden het heel fijn kennis maken met jou. Merci om naar Joe te luisteren. Blijven doen ook, nu niet weglopen. Het zou flauw zijn.
3: Nee, we luisteren alle dagen.
0: Morgen, laatste kans van deze week.
1: Ja, dan zit er 200 euro in de pot.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: We waren hier nog even aan het nagenieten. Ja. Alex Warren is gestopt met zingen. Fever Dream. Ja.
1: Duet, donderdag.
0: Ja, nee, we waren aan het bespreken van, ah, zo jammer.
1: Ja, super jammer.
0: Zwitser uit Zweden.
1: Ja, Claude zegt nog, ja, een Zwitser kan zweten, maar een Zweed kan niet zwitseren, hè.
0: En daarmee is alles gezegd. Morgen 200 euro in de pot van de 15 seconden quiz. Daar gaan we iemand voor het lang weekend mee proberen blij maken. Dat is mooi barbecue budget. Maar nu zoeken we een duet.
1: Ja, twee mooie stemmen die geweldig goed samenpassen. Daar zijn we naar op zoek. Als jij zo meteen aan een duet denkt dat wij nog niet hebben gedraaid tijdens Duet Donderdag, dan mag je dat doorsturen, hè, via de Joe-app.
0: Over zweten gesproken, hoe bezweet zou Lucas Dont op dit moment zijn? Zijn film Coward gaat, hij heeft hem vorige nacht, denk ik, pas echt afgewerkt. Hè? Hij was er vorige week nog aan het monteren toen we voor het eerst belden. Gaat in première op Cannes, waar hij al twee keer een prijs gewonnen heeft, maar nog nooit de grote prijs.
1: Nee.
0: En dit jaar zou het kunnen, hè. Iedereen zegt het. Hè. Ja. We bellen hem nog voor 7 uur.
2: Deze week in Date Night.
3: Licht je uit of spot je aan?
4: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
5: Date Night.
4: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
2: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
8: Ize, newsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
9: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
10: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
17: De kok en de koning.

0: Two Man Sound, Disco Samba, ook wel een tettelied. Zo begint het. Het is toch niet raar dat ik dat erin hoor, Rani?
1: Nee, je kunt er ook goed mee schudden op dat nummer.
0: Jij hoort wel andere dingen, ja.
2: Duet, donderdag.
0: Allee, vooruit, een duet. Het was aan mij om te kiezen. Er zijn best wel wat mooie duetten binnengekomen. Maar ik ga er eentje doen die heel erg vaak wordt aangevraagd. Is maar liefst twee keer aangevraagd ook vandaag. Eén keer door Dimitri en één keer door Wim. Die wilden allebei... Ken je hem al?
1: Ah ja.
0: Stef Bos en Bob Savenberg zelf. Breek de stilte.

0: Dacht jij dat die mannen geen Hilders cd's bij elkaar gezongen hebben? Stef Bos en Bob Savenberg, Breek de Stilte, ook zo klonken de 90s.
1: Ja.
0: Schoon, hè, wat die mannen toen deden. Straks gaan we live naar Cannes. Daar gaat de nieuwe film van onze landgenoot Lucas Dont in première. 34 is die man. Hij heeft daar al prijzen gewonnen, maar nog nooit de hoofdprijs. Maar dit jaar, oh man, ik voel het aan alles.
1: Het zou kunnen.
0: Mag ik, jink ik dat dan als ik het zeg? Nee, hij gaat winnen en hij krijgt er een Oscar voor ook. Daar ben ik echt zeker van. Maar wij zijn een klein beetje bevriend, dus ik ben wat vooringenomen.
1: Ja.
0: Straks eens even checken hoe het met zijn smoking zit en met de zenuwen. Eerst naar Nico Bosteels met het andere nieuws van de dag. Wat gebeurt er, Nico?
2: Goedenavond. Er dreigt in het parlement opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer die centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. De regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Als dat alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in die Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven.

0: graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm.
1: Ja, nog 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld nog zal moeten hebben. Op de Brusselse binnenring nog 1 uur en 5 minuten tussen Expo en Diegem. Op de buitenring vertraag je 20 minuten tussen Grimbergen en Jette. 17 tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Richting Antwerpen op de E17 22 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 16 op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 14 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Brussel op de E19 20 minuten trager tussen Zemst en Machelen.

0: ook uit mijn jonge tijd. Het is precies zo bij zo Tom de Kok revival dag vandaag. Dat is straks
1: teenage
0: wel crazy. Ja, dat was ik wel toen in 2001. Nog net een teenage dirtbike. Weedus. Zeg, het enige dat we ervan weten is... Ja, ik heb toen hij het aan het draaien was, omdat we elkaar een beetje kennen...

0: een paar foto's van de set gezien. Mm-hmm. Loopgraven, ontploffingen, Eerste Wereldoorlog. Er is een heel klein stukje online gezet. Waarbij je soldaten ziet zingen en dansen.
1: Ja.
0: Une femme, zingen ze. Een vrouw.
1: Ja.
0: Maar meer weten we eigenlijk nog niet over de nieuwe Lucas Dons.
2: Straks bij De Kok en de Koning.
1: Ja, regisseur Lucas Dont maakt met zijn nieuwe film Coward kans op een gouden palm in Cannes. Intussen is hij daar kind aan huis, want ook met zijn vorige films Girl en Close viel hij al in de prijzen.
0: Ja, voor Close heeft hij de Grand Prix gekregen van de jury. Mm-hmm. En met zijn debuut, toen was hij nog piepjong in 2018, heeft hij onder andere Camera d'Or voor het beste debuut gewonnen.
1: Wauw.
0: En dat is echt... Ja, dat is niet normaal van wat een hoog niveau. Dat is, als hij nu nog iets wint, dan is hij de grootste regisseur die we ooit gehad hebben. Allee, vind ik. Het zijn films die je gezien hebt of niet. Het zijn hele mooie, gevoelige films.
1: Absoluut,
0: en toch oorlog en zo in de nieuwe. Hij schrijft ook zijn films zelf, samen met Angelo Thijssen onder andere. Heel knap werk.
1: Ja.
0: Maar hoe zenuwachtig is die mens nu? Want die film gaat vandaag in première op het Filmfestival van Cannes. Mm-hmm. Hij staat klaar met zijn smoking, maar hij heeft nog net tijd voor ons. Zometeen.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
10: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
11: Code Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
12: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze! En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
15: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
16: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
18: Ja, hè.
19: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
18: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
18: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
18: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
21: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
22: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
23: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
24: De kok
25: en de koning.

0: Boys, Good Vibrations. Ja, of dat Good Vibrations zijn, zo zenuwen in hun buik en vlindertjes als je jaren aan iets gewerkt hebt. Mm-hmm. En vandaag wordt dat met de wereld gedeeld.
1: Ik denk dat wel, toch?
0: Oh,
1: ja.
0: Ik ben zenuwachtig.
1: Dat is zoals een babytje op de wereld zetten, hè?
0: Ja, wel, ik denk dat het ongeveer een even zware bevalling geweest is. Ja, beste vrienden, we hadden het er net al over, maar echte supersterren, weet je waar je die aan kan herkennen, Rani? Dat die op Wikipedia een aparte pagina op Wikipedia hebben, ja, waar al hun prijzen en awards op lijst staan.
1: Ja.
0: En onze volgende gast, 34 is hij, maar bij hem moet je zo lang scrollen door die pagina om ze allemaal te lezen met awards, dat je arm er echt lam van wordt. En deze week kan daar een hele, hele, hele mooie grote prijs bij komen. We gaan live naar zijn hotelkamer in Cannes, waar hij zich aan het klaarmaken is voor de première van zijn nieuwe film. Lucas Dont, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hey.
2: Hallo.
0: Dat klinkt nog redelijk goed. Hey. Ja, dat klinkt nog redelijk goed.
2: Ik ben nog oké op dit moment, maar de zenuwen beginnen wel te stijgen, moet ik zeggen.
1: Ja, het zal
0: jongen
1: wel.
0: Toch, jongen toch,
1: ja,
0: jongen
1: je,
0: toch.
1: Je film Coward gaat zo meteen in wereldpremière. Het is een oorlogsfilm, maar ja, zoals elke film van jou, met een zeer tedere, gevoelige kant, kan je eens vertellen wat er precies in de film gebeurt? Want we hebben er nog niet zoveel van kunnen zien, hè?
2: Klopt, dat is eigenlijk ook omdat hij nog maar net af is. Maar
1: ja. Het is net droog.
0: Maar het is wel al duidelijk ondertussen waar het verhaal naartoe gaat, ja, toch, Lucas?
2: Ja, maar het verhaal is duidelijk, inderdaad. Ja. Het gaat dus over een groepje jonge soldaten.
1: Ja?
2: Die zich natuurlijk voorbereiden om te gaan vechten. Maar die terwijl ze aan het wachten zijn, samen misschien voor de laatste keer een toneelstukje in elkaar steken.
1: Oh.
2: En die dus eigenlijk in een wereld vol vernieling en waar ze zich eigenlijk klaarmaken om, ja, om te gaan doden, mm-hmm, laat het ons zo maar zeggen. Eigenlijk samen iets opbouwen, samen iets creëren. En eigenlijk een moment van schoonheid proberen te creëren in de duisternis.
1: Amai.
0: Ja, klinkt prachtig.
1: Ja,
0: echt,
1: mooi.
0: Als helemaal recht van jou. Je hebt hem samen met je gebruikelijke trawanten geschreven en geregisseerd. Mm-hmm. Je hebt mij tijdens het draaien ook een paar foto's laten zien. Mm-hmm. Dat was echt met loopgraven en ontploffingen. En zo'n echte Steven Spielberg set. Hoe was het om dat te draaien, Lucas?
2: Het was eigenlijk heel bijzonder om dat te draaien, omdat we de hele film in België hebben kunnen draaien. Dat we eigenlijk de hele film gedraaid hebben in de streek waar de Eerste Wereldoorlog zich effectief heeft afgespeeld. Dus om effectief op die plekken te zijn met 150 vaak jonge mannen in kostuums van die tijd, in decors van die tijd. Ja, dat voelde een klein beetje als reizen door de reizen terug naar de geschiedenis. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. En het is waar dat het een veel ambitieuzer project is voor ons. We hebben heel veel decors moeten nabouwen uit die tijd. We hebben heel veel kostuums moeten maken uit die tijd. En dat was een uitdaging. Maar we hebben een enorm groot en heel gepassioneerd team gehad die zich daarachter geschaard heeft. Die zijn hier nu ook allemaal. En het is echt het werk van velen, zou ik zeggen.
1: Ja, je zei daarnet, we hebben nog niet veel te zien gekregen, omdat hij nog maar net af is. Je hebt de afgelopen weken elke nacht tot 5 uur 's ochtends doorgewerkt om hem op tijd af te krijgen voor vanavond. Werk jij altijd zo strak tegen de deadline, Lucas?
0: Precies, mijn dochter die haar huiswerk maakt. Ja,
2: nee, ik zou zeggen dat dit toch wel de definitie van last minute is, die ik nu nog eens opnieuw ga proberen. Ik denk, weet je, het is, we wisten niet zeker dat we eigenlijk voor Cannes wouden gaan. En het moment dat we eigenlijk beslist hebben van we gaan dat doen, werd het wel duidelijk dat dat niet anders zou gegaan zijn, behalve in die omstandigheden. Maar ik ben gelukkig heel goed omringd geweest. En het is moeilijk inderdaad om 3 uur 's nachts nog veel creatieve beslissingen te maken. Ja. Maar ik denk dat we er echt alles aan gedaan hebben om een zo goed mogelijke versie van de film hier te krijgen. En ik ben vannacht opnieuw om 4 uur moeten opstaan om de film te gaan soundchecken in de zaal. Want aangezien de films spelen tot 1 uur 's nachts, moet je dat dus om 4 uur 's nachts gaan checken. Maar, en ik heb gehoord dat alles goed staat. Dus
3: maar
2: ik ben er nu wel helemaal klaar voor.
3: Welk uur het is, Lucas. Echt, wat ja. Dat, ja, fijn. Aan wie heb je de film al laten zien? Zijn er al mensen die hem volledig gezien hebben? Of gaan ook, gaat jouw wederhelft, gaan de rest van de cast en de crew hem straks voor het eerst zien?
2: Nee, er hebben al wel wat mensen de film gezien. Mijn wederhelft is daar één van. Onze twee hoofdacteurs hebben hem ook al gezien. En we hebben hier eigenlijk vorige week ook een geheime screening, zoals dat dan gaat, georganiseerd.
3: Oh, okay.
2: Dus er zijn hier al wel wat mensen die hem gezien hebben.
1: Mm-hmm.
2: Maar vanavond is natuurlijk de eerste keer. Ik denk, dus in de zaal kunnen een duizendtal mensen. Dus het is de eerste keer dat toch wel... Ja, een grote groep mensen hem gaan zien.
3: Maar wat vonden die anderen die hem al gezien hebben ervan? Was het met huilen, was het met applaus, was het met lachen?
2: Die zijn heel, als ik niet mag geloven, zijn die heel enthousiast. Ja. Het is echt een andere film dan Close and Girl. Ik denk dat het, ondanks de brutaliteit van de setting, veel minder een tragedie is dan de andere twee. Het is een film die veel meer de liefde en het licht kiest. Mm-hmm. Dus de reacties zijn ook, denk ik, veel... ik denk dat je buiten komt uit de film wel met een glimlach op het gezicht, denk ik. Met een gevoel van hoop, die toch wel sterk naar de voorgrond komt. Dus ik voel wel dat het een film is die raakt, maar veel meer ook vanuit naar die positiviteit.
3: Heel benieuwd hoe dat daarin kan gaat werken. Ja, eigenlijk gaat mijn laatste vraag daarover, Lucas, mm-hmm. want we gaan jou laten gaan. Je staat daar klaar in smoking. Ja,
1: tuurlijk. Die mensen moeten nog iets eten misschien.
3: Sorry. De laatste keer dat ik bij je thuis was, dan stond je, dat was nog voor je aan het verbouwen was, dan stonden je prijzen zo in een of ander kastje onder de pombak in de badkamer, denk ik. Also, echt, dat is heel gek, zo, al die answers. Ja. Is dat ondertussen verbeterd? Qua prijzenkast?
2: Sommigen hebben ondertussen een iets zichtbare plek gevonden, maar er staan er wel nog altijd een paar, denk ik, daar verloren onder de pombak.
1: Ja, maar heb je daar ook plaats nog voor een Gouden Palm misschien?
3: Ah, ja,
1: en misschien ook een Oscar later, wie weet?
3: Tuurlijk.
2: Maar we kunnen altijd plaats maken, hè, Rani. Allee, ik zou...
1: Zo is dat. Zo
3: dat is
1: dat.
3: Een goede antwoord.
2: We kunnen altijd plaats maken.
3: Ja, oh, mijn vriend, maar wij zijn hier zo aan het rooten voor jou.
1: Ja.
3: Echt waar. Geniet vooral van die première vanavond om 10 uur.
1: Om 10 uur. Ja, ben je nu vooral moe van die gebroken nachten? Excited of heel nerveus?
2: Well, ik heb daarnet beslist om toch nog even in de zee te gaan zwemmen.
3: Ah, ja.
2: En dat heeft mij wel een nieuwe, stoot energie gegeven, moet ik zeggen.
1: Ah.
2: Dus ik voel vooral veel adrenaline.
1: Ja.
2: En ik hoop dat ik straks bij het binnenkomen in de zaal niet volledig instort.
3: Marius.
2: Dat is vooral mijn hoofd.
1: Oh.
2: Mijn hoofddoel.
3: Ja.
2: En dat ik er vooral van kan genieten en vooral in het moment zijn. Dat ga ik echt proberen.
3: Ja, en zo vannacht is een nacht zonder te moeten monteren en zo. Allee, het zal deugd doen.
1: Gaat u vervelen?
2: Ja, dat is wel eens fijn.
3: Ja,
2: dat is wel echt
3: dat doen,
2: fijn.
3: Tot 5 uur morgenochtend. Lieve Lucas, we wensen je het allerbeste.
1: Ja.
3: We gaan het van hieruit volgen. We gaan allemaal naar je film kijken. Dat is dan helemaal onze laatste vraag.
1: Ja.
3: Wanneer kunnen wij eigenlijk gaan kijken?
1: Ja.
2: In België, in Vlaanderen zal de film uitkomen eind oktober.
1: Ja, oké.
3: We zetten het in onze agenda.
1: Okay,
3: we gaan er zeker
1: dan.
3: Zijn.
2: Ja.
3: Lucas, groeten daar aan Manlief, aan de hele cast.
1: Ja.
3: En je mag ongelooflijk trots zijn op alles wat je doet. We zien elkaar binnenkort.
1: Doei, doei, doei.

0: voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: Dit is Je. Vanaf morgen wordt het echt zomer, dus ik heb niks dan opgewekte topplaten in mijn playlist. Sophie Alice Baxter, Fleetwood Mac en Simple Minds bijvoorbeeld. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
7: Goedenavond. Opnieuw geen stemming over de centenindex. Straks valt mogelijk de beslissing in de titelstrijd in ons voetbal. En Alex Zegaard reageert op de ritwinst in de Giro. Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Dat was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. De regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks zijn 20e landstitel pakken door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol en daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. En collega Klaas Daneel is daar al.
8: Maar 800 supporters kunnen echt volgen in het stadion van Mechelen. En dus verwacht Club Brugge hier heel wat supporters. 3.000 à 4.000 supporters zelfs. Om 7 uur beginnen ze er al aan met een DJ die de boel wat zal opzwepen, zeg maar. Er zijn ook eetstandjes, er is drank. Om 8.30 dan de wedstrijd. En wie weet barst hier een gigantisch titelfeest los.
7: Nou, kampioenenfeest met de spelers van Club aan het Jan Breydelstadion is sowieso wel nog niet voor vandaag. En Alex Zegaard heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hij hield de sprinters achter zich.
9: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner en vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim en dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
7: Don Aerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugese Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt maar heel langzaam af tot minimaal om 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden en de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
6: Oh la la la la, het is nog feest daar buiten hoor. 10 files staan er nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 13 minuten bij. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 25 minuten. Daar staat een defecte vrachtwagen. Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 11 minuten. Dan gaan we naar de E19 richting Brussel. Tussen Zemst en Machelen plus 21 minuten. En op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Groot-Bijgaarde plus 11 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. En op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West komen er 10 minuten bij. Dan nog de Brusselse ring. Eerst de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo plus 20 minuten. En dan nog twee op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette 13 minuten extra. En tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 12 minuten extra. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Joe
5: met Stijn Smits.

Zeg, heb je dat gehoord in het nieuws daarnet? Temperaturen tot 30 graden. Zalig, dan moet ik dan wel heel dringend mijn bikinilijn gaan waksen. Goedenavond trouwens, dit is Joe met beste muziek. En zo meteen weer met 4 filmtickets die je kunt winnen in de Movie Match. En onze One Hit Wonder Battle vandaag is in het Frans. Maar eerst gaan we nog een moord plegen met Sophie Ellis Baxter.

Ik ruik de zonnecrème al tot hier. Ja, volgens mij gaan Astrid en Jan dit weekend heel veel files naar de kust mogen voorlezen. Kevin uit Houthalen-Hellechteren die gaat niet naar de kust. Die heeft me net laten weten dat hij gaat dansen op Extrema Outdoor in Houthalen-Hellechteren. Ja, soms zitten die daar tot hun oksels in de modder. Dit jaar hebben ze prachtig weer daar. En hij heeft ook nog net een nieuwe knipbeurt gekregen van zijn nichtje. Dus hij is er helemaal klaar voor. Zeg, elke avond duik ik samen met jou ook in de hitlijsten van een specifiek jaar. Vandaag gaan we zo naar 21 mei 1979. Maar we hadden ook naar 1974 of 1975 kunnen gaan. En dan hadden we mooi kunnen aansluiten bij deze tophit van de Connells. 74, 75.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Mannekes,
5: Bambi.
4: Ik heb gedroomd.
2: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
4: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
4: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Don't Stop van Fleetwood Mac. Het album waar dit nummer op staat, Rumours, zit ook in de platenkast van Joe Gold, die je vanaf maandag bij hen kunt winnen. Dat is een mooie kast met 100 topalbums erin en een platenspeler krijg je er ook nog bij. Vanaf maandag kun je die dus winnen bij Joe Gold, te beluisteren via DAB+, via je smart speaker of via de Joe-app.
1: Match.
0: En ook nu kun je iets winnen. Ja, het is niet zo'n grote prijs als die volledige kast vol vinyl bij Joe Gold. Maar goed, 4 tickets voor een avondje naar de film zijn toch ook leuk. En je kunt die in de wacht slepen in Movie Match als jij weet in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen is gebruikt. En het is een song die in meerdere films zat, dus ik keur uiteraard ook meerdere antwoorden goed. Als je het weet, stuur dan één van die titels door in de Joe-app en met een klein beetje geluk laat de computer jouw naam groen oplichten en dan bel ik je op en dan win jij de 4 filmtickets. In welke film zat dit nummer?
1: Movie Match.

0: Hour. En dat nummer zat ook in een aantal heel leuke films. Tim uit Gent, die kende er onder andere eentje. En het is een echte Gentenaar, want hij heeft dat sappige accentje, hoor. Goedenavond, Tim.
1: Goedenavond.
0: In welke film zat dat nummer?
1: Dat zat in de film Bruce Almighty.
0: Ja, Bruce Almighty uit 2003 met Jim Carrey, Jennifer Aniston en Morgan Freeman. Zat ook nog in Under Siege, Coyote Ugly. Wie? Wie is...
1: Een van mijn favoriete acteurs ook.
0: Jim Carrey? Ja. Ik vind hem ook wel goed, maar ik vind hem dan zo beter in zijn iets meer serieuze rollen zoals Eternal Sunshine of the Spotless Mind en The Truman Show. Maar altijd wel lachen met Jim Carrey. Sorry, wat zei je?
1: De nummer 23 is ook een goeie.
0: Die heb ik nog niet gezien. Oké, die kan jij mij dan aanraden.
1: Ik kan hem aanraden.
0: Goed, prima. Hey Tim, wat ben je aan het doen op dit moment?
1: Ik ben op mijn werk als mierwerker in Gent.
0: Ah.
1: We maken de straatkoop in Gent, dus...
0: Oké.
1: Dus redelijk wel werk. Ja.
0: De mensen zijn vuile mensen, hè, Tim.
1: Ja, niet allemaal, maar ik ken er wel bij.
0: Ja. Maar dankzij jou blinkt Gent weer als nooit tevoren. Belangrijk werk dat je doet. Ja, zeker. En je kunt af en toe ook eens wat gaan chillen en rusten met filmtickets. Want je krijgt er vier van mij en dan kun je naar een film gaan naar keuze. Ik denk niet dat ze iets spelen met Jim Carrey.
1: De vriendin zal content zijn.
0: Wie zal content zijn?
1: De vriendin gaat content zijn.
0: Oké, die gaat mee. Dus dan kan je twee keer gaan, want je krijgt er vier. Geniet ervan, hè, Tim. Dag.
1: Dank u wel.
0: Even kijken hoeveel files ik er nog heb. Dat zijn er nog vier waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er op dit moment nog 24 minuten bij rekenen. Dan de E19 richting Brussel tussen Zemst en Machelen plus 20 minuten. En op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Groot-Bijgaarden plus 13 minuten. En de laatste die kun je vinden op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost komen er 15 minuten. Bij. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Stijn Smits.

Heerlijke plaat vind ik dit. Swing Out Sister en Breakout. Zometeen nog Mr. Mr. en Broken Wings hier bij Joe. En Freya Ridings met Castles. Maar eerst nog Bon Jovi. Nog 2 weken en dan begint Bon Jovi na jaren stilte nog eens aan een concertreeks. Vandaag hebben ze nog een filmpje gedeeld over hun repetities. Want ja, zelfs na al die jaren moet een band als Bon Jovi blijkbaar nog repeteren. This ain't a song for the

0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

Vrij ridings en castles en over kastelen gesproken. Wist je trouwens dat België per vierkante kilometer het hoogst aantal kastelen heeft ter wereld? Ja, er zijn regio's waar er nog meer staan, zoals Wales. Maar ja, dat maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk, dus dat is geen soeverein land. België wel, en dus winnen wij dat record. Voilà, een beetje om eens mee uit te pakken op café, als je echt niet meer weet waarover te spreken. Zometeen bij Joe, Freddie Mercury, maar eerst In Deep.

Living on My Own van Freddie Mercury. En onlangs heeft een Brits veilinghuis een gouden microfoon verkocht die Freddie Mercury ooit nog gebruikte tijdens een optreden in het Britse muziekprogramma Top of the Pops op de BBC. Die microfoon ging naar een nieuwe eigenaar voor omgerekend €160.000. Voor alle duidelijkheid, het was een vergulde microfoon. Geen echte gouden microfoon, want dan zou het denk ik wel een klein beetje meer gekost hebben. Hey, ik heb er nog een hele fijne voor je nu. Daryl Hall en John Oates en Maneater.

0: Okay. Zometeen bij Joe.
1: My first, my last.
2: Stoelen en tafel aan de kant, want zometeen gaan we swingen op deze van Barry White. You're the first, the last, my everything. En we gaan ook nog meezingen met deze heerlijke van Tiffany.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
6: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Melissa Etheridge, Like the Way I Do. En die Melissa Etheridge die krijgt binnenkort een speciale award uit handen van Elton John. Dat is de Elton John Impact Award. En die ziet er een beetje uit als een gouden bril. En dat komt omdat het ook effectief een gouden bril is. Een knipoog naar de extravagante brillen die Elton John altijd zelf draagt. En die award die gaat elk jaar naar iemand die zich inzet voor de regenbooggemeenschap. En dit jaar krijgt Melissa Etheridge zo'n onderscheiding omdat ze als vooraanstaande lesbische vrouw opkomt voor de rechten van de regenbooggemeenschap. Rechten die in Amerika steeds meer onder druk komen, maar helaas niet alleen in Amerika. Barry White nu op Joe. We got it together.

Milo, die leek helemaal vergroeid te zijn met zijn akoestische gitaar. Dus wie had ooit durven denken dat we Milo ooit nog met beats zouden horen? En toch is het zo. Hij heeft een nieuwe single gemaakt samen met de Belgische DJ Licious. Forever Young. Je hebt hem misschien al eens gehoord hier bij Joe, want we spelen hem regelmatig. Zometeen krijg je hier bij Joe TLC met Waterfalls. Nu eerst Tiffany.

0: Deze week in Date Night.
1: Licht je uit of spot je aan?
2: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strijk!
11: Nu exclusief op streams.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

TLC en Waterfalls. En over Waterfalls gesproken, ik ben toch een klein beetje aan het aftellen naar mijn reisje naar IJsland binnenkort. Want qua watervallen hebben ze daar natuurlijk ook teen en tander te bieden. Doe maar, krijg je nu hier bij Joe. Nog tot half juli kun je in het Nederlandse Leusden, dat ligt niet zo heel ver beter van Utrecht, naar een musical met daarin allemaal liedjes van Doe maar. We hebben er onlangs trouwens nog een Joe-luisteraar naartoe gestuurd. En ik kreeg ook al wat berichtjes van andere luisteraars die er al naartoe geweest zijn. En die vonden het een hele leuke musical. Peter uit Antwerpen die stuurde dat het echt een aanrader is in een heel mooi theater. Ja, dat theater is een soort grote visbokaal met heel veel glas. Dit is Doe maar. Zoals je dan...

De gitaren scheurden weer hier bij Joe, dankzij Bryan Adams en Somebody. En die Bryan Adams die behoort sinds kort tot de Billions Club van YouTube. Hij heeft daar namelijk een video die meer dan 1 miljard keer is bekeken. Dat is niet de video die hoort bij deze Somebody, maar wel een video die hoort bij zijn grootste hit. En dat is natuurlijk Everything I Do It For You. En nu mag Adele haar strot nog eens opentrekken. Dit is

Adele, die hoort al een tijdje tot die Billions Club op YouTube, want de clip bij deze Hello is niet al 1 miljard keer bekeken, niet 2 miljard keer, maar zelfs 3 miljard keer. Zometeen gaan we weer van One Hit Wonder Battle doen. Het is er eentje en français voor de gelegenheid. Maar eerst nog deze van Billy Paul en Only the Strong Survive.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden al zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Het leven is zoveel mooier als je lacht. Chinese en I Love Your Smile.
1: One Hit Wonder Battle.
0: En vandaag is die One Hit Wonder Battle eigenlijk la bataille de succès sans lendemain. Mooi toch, hè, de Franse taal. Een One Hit Wonder is daar un succès sans lendemain. Een succes zonder volgende dag, dus eigenlijk vrij vertaald. Poëtisch toch, niet? Of un tube unique, zeggen ze daar soms ook. Maar dat is dan weer net iets minder poëtisch. Of, hè, Frans of niet, het principe blijft hetzelfde. Ik zet twee eendagsvliegen tegenover elkaar in de Joe-app. En jullie kiezen wie er gaat winnen. Stemmen doe je dus in de Joe-app helemaal bovenaan. Daar zie je de twee kandidaten. Gisteren was het redelijk close met 55% tegenover 45%. Dus je ziet, stemmen heeft wel degelijk nut. Want als er genoeg mensen stemmen op de ene of de andere plaat of op jouw favoriet, dan kan de uitslag soms toch nog hellen naar een andere richting. Wat zit er vandaag in de keuzelijst? Wel, dit is nummer 1. Leopold Nord et vous, dat was een Belgische groep van drie broers, Alec, Benoît en Hubert. In Frankrijk hebben ze er de top 10 mee gehaald. Bij ons in Vlaanderen konden ze één keer potten breken. En dat was met deze C'est l'amour. Daar kun je dus voor stemmen in de Joe-app. Of je gaat voor deze. Philippe Cataldo, hij is geboren in Algerije, maar hij verhuisde op heel jonge leeftijd al naar Frankrijk. En bij ons scoorde hij wel geteld één hit, en dat was deze Les Divas du Dancing. Wat kiezen jullie? Gaan we patriotten zijn en de Belgische driekleur hijsen met die Leopold Nord et vous? Of gaan we toch naar Frankrijk met deze Philippe Cataldo? Stemmen kan in de Joe-app. Ja.

0: staan aan de One Hit Wonder Battle. Hè?
1: Want het was in het Frans te doen vandaag in die One Hit Wonder Battle. Eén band uit het Franstalige gedeelte van ons land. Leopold Nord et vous, c'est l'amour. En een andere van echt bij onze zuiderburen Frankrijk zelf. Dus Philippe Cataldo en Les Divas du Donzigne. Het was hart tegen hart. Maar wie heeft uiteindelijk de strijd, de bataille gewonnen? We gaan eens luisteren. We moeten toch de Marseillaise gaan zingen en naar Frankrijk. Voor Philippe Cataldo, de winnaar vandaag van de One Hit Wonder Battle.

uit die prachtige jaren 80. De Pet Shop Boys en West End Girls. Mijn fijne collega Raf van Brussel die heeft na 18 jaar een oude hobby weer opgepikt. Dat is een man van vele talenten, die Raf. Zo heeft hij ook een vliegbrevet en sinds kort vliegt hij weer. En zo zei hij onlangs nog op zijn Instagram: ik praat nog altijd tegen mijn toestel en na een fijne vlucht aai ik nog steeds de cockpit. Schattig. Zingen is ook een van zijn talenten. Dat kun je hier horen.

0: Ook straks laten we de jaren 80 nog herleven. En dat doen we onder andere met deze Paul Young, Love of the Common People. En we gaan ook nog de Cashbar rocken.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarenval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
3: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen, dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
2: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.
1: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Rob de Nijs, een banger hart. En de weduwe van Rob de Nijs, Jet, die heeft afgelopen weekend nog eens een interview gegeven. Daarin zei ze dat het meer dan een jaar na zijn overlijden toch nog altijd wel moeilijk blijft, maar dat hun zoon, Julius, die nu 14 is, haar eigenlijk mee recht houdt. Volgens Jet gaat haar zoon heel anders om met het verlies dan zijzelf, waar zij soms een beetje wordt meegezogen in haar verdriet, leeft Julius veel meer in het moment zelf. En dat helpt haar om niet te blijven hangen in

Santana en Michelle Branch en The Game of Love. Zeg, ik ben weer even gaan grasduinen in de hitlijsten uit het verleden. En ik vond het nog wel eens leuk om naar 1979 te gaan. Dat was het jaar dat Margaret Thatcher in de UK de verkiezingen won. Dat was een vrouw die al eens aan een magneet bleef plakken. En dat kwam door haar bijnaam. Quizvraag van de dag. Wat was die bijnaam van Margaret Thatcher ook alweer? Straks heb ik het erover. Eerst krijg je Celine Dion en nu The Clash en Rock the Casbah.

0: waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Thousand Witches sloopt ze dit programma binnen. Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now.
1: Het hitarchief.
0: En nu nemen we weer de trein naar het verleden en we stappen uit in het station dat 1979 heet. Dat was het jaar dat Margaret Thatcher werd verkozen als nieuwe premier van Groot-Brittannië en daarmee was ze de eerste vrouwelijke premier van het land. The Iron Lady, zoals ze ook wel werd genoemd. Bram, Chantal, Anita en Kurt, die wisten dat onder andere nog. Die naam kreeg ze trouwens eerst van de Russen, omdat ze een anti-communistische speech had gegeven en omdat ze zo'n krachtdadige en onverzettelijke stijl van regeren had, bleef die naam aan haar plakken. Maar ze omarmde die bijnaam eigenlijk ook een beetje, die Iron Lady. En 1979 was ook het jaar dat Sony de Walkman uitbracht en toen kon je op een cassetje je muziek overal mee naartoe nemen in je eigen oren. En wat gebeurde er op muzikaal gebied? Wel, dit was de top 3 van 21 mei 1979.
1: Nummer 3.
0: Patrick Hernandez, de man die ooit nog Madonna als achtergronddanseres had. Born to be Alive stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Ja, nog een heel dikke maand en het is weer van dat Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Eigenlijk is dit een bewerking van een Amerikaans kinderliedje, maar Bonnie M scoorde er een dikke hit mee. Ze stonden in 79 op dit moment op nummer 2. En dan nog de...
1: Nummer 1.
0: Na YMCA dacht iedereen, die Village People, dat gaat een one-hit wonder zijn. Maar nee hoor, ze deden dat kunstje nog eens over met deze In the Navy. Een nummer dat trouwens door de Amerikaanse Navy ook effectief is gebruikt om een nieuwe instroom van mariniers te krijgen. Stond exact 47 jaar geleden bij ons op nummer 1.

0: En toen was ze al lang niet meer dat lieve meisje uit Hannah Montana, maar een echte sloopkogel. Miley Cyrus, Wrecking Ball.
1: De leste zijn de beste.
0: En zo zijn we weer bijna toe aan het belangrijkste moment van de hele avond. Het moment dat jullie de beste plaat van die hele avond kiezen. En dat mag van alles zijn. Gisteren hadden we Rolling Stones met Painted Black voor Ellen uit Sint-Niklaas, die haar halve huis aan het schilderen was. Niet in het zwart, voor alle duidelijkheid. Maar wat wil jij horen? Michael Jackson, Janet Jackson, Jermaine Jackson, The Jackson 5 of iemand die helemaal niks met de familie Jackson te maken heeft? Pakweg Bart Kael bijvoorbeeld, of Tina Turner. Ik zeg maar iets. Laat je suggesties maar komen voor De Leste Zijn De Beste in de Joe-app.
1: De Leste Zijn De Beste.

Je hebt de versie van Natalia en dan heb je natuurlijk ook het origineel Christopher Cross en Ride Like the Wind. Hele leuke suggesties kreeg ik al binnen voor de les te zijn de beste. Dit is wel een heel schoontje. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner werd aangevraagd door Ronnie uit De Haan voor zijn topvrouwtje Marian. Ah, dat is dan een topschijf voor een topvrouwtje. Ronnie, pak ik zeker mee in overweging. Welcome to the hotel. Alida uit Genk wilde graag deze van de Eagles horen, Hotel California. Ze heeft kinderen die vroeger in de auto dit nummer altijd meezongen. Ondertussen zijn ze wel uit huis, maar ze kennen het nummer nog altijd, die Hotel California. Die zet ik bij aan mijn lijstje, Alida. Stuurde dag Stijn, de laatste plaat is gelijk aan Hadice met Boom Tek Tek. Ja, die kan ik zeker spelen. Maar het maakt niet zo heel veel uit voor Brenda, want ze deed ook nog suggesties van George Harrison, The Rolling Stones, Bow Wow Wow of zelfs Rihanna. Ik kan dus kiezen. Ik heb een heel lijstje. Ik zet ze er allemaal bij, Brenda. Ik hou van dansen en muziek. Hey, viva España. Gerda uit Knokke-Heist wilde graag deze Viva España van Samantha, want ze stuurt het wordt mooi weer vanaf dit weekend. En binnen 14 dagen gaan we zelf op reis naar Spanje, dus dit is wel een goeie opwarmerke, dat liedje. Ja, dat snap ik helemaal, Gerda. Dus ook die zet ik bij op mijn lijst. Maar ik heb nog niet helemaal besloten wat ik precies ga draaien straks in de lessen zijn de beste. Ik heb Kia nu voor je.

Kaylee van Marillion en die bestaan dus nog altijd. Hè. Meer nog, ze doen een heel uitgebreide tournee binnenkort. Alleen spelen ze wel in Nederland en Frankrijk, maar niet in België. Dat is dan weer jammer. En dan zou je denken, goh ja, Breda en Eindhoven, waar ze ook spelen, dat is nog te doen. Maar die concerten zijn nu al uitverkocht. In Lille in Frankrijk, daar spelen ze ook en dat is nog niet uitverkocht. En dat is voor mensen uit Oost- en West-Vlaanderen misschien nog net

0: echt een hele fijne plaat, deze Superman Lovers and Starlight. Zeker omdat de vrijdag er al bijna aankomt en dan past zoiets wel. Maar het is niet de beste plaat van de hele avond, want je weet, in de lessen zijn de beste, dan komt die pas.
1: Joe. De lessen zijn de beste.
0: En de lessen zijn de beste, daarvoor moeten we vandaag naar het mooie Kinrooi. Daar woont Annick. Goedenavond, Annick.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Ja, het was een beetje verwarrend voor mij, want ik kreeg van jou een berichtje met, ik denk wel 5 of 6 nummers erin. En ik moest zo'n beetje zoeken wat je nu eigenlijk wilde precies horen. Wat is er gebeurd, Annick?
2: Ja, dat is echt wat voor mij. Ja. Weet je wat ik altijd doe?
0: Ja.
2: Ik stuur gewoon berichtjes naar mijn eigen messenger, ja. Als ik een leuk nummer hoor. En ik had dat te snel gekopieerd. En vandaar dat... ik wilde gewoon de snelste zijn.
0: Dat is
2: zalig. Dat zit helemaal in de soep.
0: Dus ik kan bij deze vertellen dat ook Words van F.R. David en Walking on Broken Glass van Annie Lennox in jouw favoriete lijstje staat, want die stond bij in je bericht. Maar ik heb het dan wat gespecifieerd en je wilde wel iets anders horen, namelijk iets van Bruno Mars. Welk nummer precies?
2: Ja, When I Was Your Man.
0: Ja, en heeft...
2: Oh, dat vind ik zo geweldig.
0: Ja, ik wilde net vragen, heeft het een bepaalde betekenis?
2: We hebben best wel een moeilijke periode gehad, mijn man en ik. Mm-hmm. En dat heeft te maken met dat we een kindje verloren hebben en zo.
0: Ah, ja.
2: En dat is allemaal in deze tijd gebeurd, maar dan een aantal jaren geleden.
0: Uh-huh.
2: En altijd als er moeilijke momenten waren en ik stapte terug in de auto, was dat liedje erop.
0: Ah ja.
2: En mijn man die steunt me altijd door dik en dun. En ja, dat is gewoon een lot uit de loterij. En ja, dat liedje is gewoon heel speciaal voor mij. Dus
0: ja.
2: Ik krijg gewoon altijd kippenvel van.
0: Ja, dat kan ik aannemen. Zeker met dat soort betekenis erbij. Dus het was alsof het een teken was dan eigenlijk, hè, dat je altijd opnieuw dat nummer hoorde.
2: Ja, inderdaad.
0: Dan ga ik het met veel liefde voor jou en je man draaien. When I Was Your Man van Bruno Mars. Ik vind het wel heel mooi dat er ook zo'n mooie betekenis aan vasthing. Dat wist ik op voorhand niet, maar bij deze wel. Dus ik heb een goede suggestie gekozen voor jou voor de lessen zijn de beste vanavond. Geniet van het nummer en nog een hele fijne avond. Dag Annick.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Tot ziens. Of tot horen. Dag.
1: Jo, de lessen zijn de beste.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
2: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust, maar ze benadrukken wel. Het is niet omdat er nu een arrest is dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
1: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
3: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei helden voor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
1: Coward maakt in Cannes kans op een gouden palm. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
4: Date Night. Tess op date met Luc Wijns.

0: Naam?
1: Luc Wijns.
0: Leeftijd?
1: 67.
0: Relatiestatus?
1: Gehuwd.
0: Kinderen?
1: 3. Jonas, 20 jaar ouder dan Nana. Nana, 19, dus Jonas is 39. En Sascha, 17.
0: Bezig met?
1: Knokken of, all-in, bakkeljauw, gamma-spotjes en mijn gezin.
0: Troetelnaam?
1: Mijn vrouw noemt mij Snoeftie. En ik noem haar ook Snoeftie.
0: Gelukkig op een schaal tot 10.
1: 9.
0: Date night.
2: Een hoog gelukscijfer.
1: Ja. En als ik niet moet werken, 10.
2: Is het waar? Ik wou eigenlijk vragen aan u, hoe belangrijk is uw werk in uw gelukscijfer?
1: Ja, ik denk als ik niet moest werken, dat ik ongelukkig zou worden. Maar het gelukkigste, nu dat ik veel werk heb, is wanneer ik niet werk.
2: Ja, je bent wel met veel bezig, hè?
1: Ja, het is wel veel. Maar we gaan een beetje kalmeren.
2: Ja, want er komt nog een film bij ook.
1: Ja, maar daar mogen we allemaal nog niks van zeggen.
2: Oh,
1: vanmorgen waren er al een hoop journalisten die mee aan het sms'en waren en zo. Nee, niets. Netflix zegt krikrak.
2: Maar mag ik één ding vragen?
1: Ja.
2: Toch maar proberen. Is uw scenario, ligt dat al klaar?
1: Je mag niks vragen over de film. Dat is, mag je alles van mij weten.
2: Ah ja.
1: Ja. Dus, ik niet, maar Netflix doet altijd vervelend. Ik nooit.
2: Beetje jeugdsentiment aan de bakkeljauws. Wanneer mogen we dat verwachten?
1: Dat is voor het najaar. Een exacte datum is nog niet geweten.
2: Ja.
1: Maar er liggen al dingen vast, maar nog niet alles.
2: Dat gaat eerst
1: op streams en dan uiteraard op VTM. Dat is een VTM-programma. Ja.
2: Ja. Ja, breng mij terug naar mijn jeugd. Hè.
1: Ja, mij ook. Allee, mijn jongere jaren. Het begin van mijn, het begin van mijn carrière eigenlijk. Van de eigen programma's.
2: Ja. Frankie, kijk je.
1: Ja, het is eigenlijk Frankie Opium en Sabrina Keken.
2: Ah, Dory. Ja, dat is...
1: Op een bepaald moment hadden wij een fanclub. Hè? En dan konden er mensen een lidkaart krijgen. En je kon kiezen, dat was de duurste. Duur was dat niet, op de duurste. Dat was een onnoezel manneke.
2: Ja, yes.
1: En dan had je een Opium. En van Keken hebben we nooit een lidkaart gemaakt, ja.
2: Kijk, en dat is mij bijgebleven. Ja. Nog verkeerd.
1: Ja, smerig.
2: Zeg maar, je zegt nu, ik heb het heel druk.
1: Ja.
2: Als ik dan een beetje van mijn gezin kan genieten, dan verhoogt dat mijn gelukscijfer.
1: Ja. Ja.
2: Je zit in een heel gelukkig gezin.
1: Ja, ja, absoluut. En de twee jongsten zijn volop mee aan het spelen. Dus in Aline bezet alle twee een grote rol.
2: Ja.
1: En ik ga hen nog gebruiken, maar ik vertel ook nog niet waar en wanneer.
2: Okay. Ja. Maar opvolging verzekerd eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik heb het geluk, je kent dat nogal, het zijn acteurtjes. Je ziet dat, of dat erin zit of niet. En dat zit er echt in. En ze zien er ook goed uit, dat is ook een geluk.
2: Ja, dus, mooie kinderen, ja.
1: Ja.
2: Stel, dit is een blind date.
1: Ja.
2: Ik ken Luc Wijns niet.
1: Nee.
2: Hoe zou die voorstellen?
1: Ik ben klein van gestalte, maar, want je bent groter dan ik, hè. Maar groot op ander gebied. Ja. Geestelijk. En ik ben conflictvermijdend.
2: Ah.
1: Je gaat het heel lastig krijgen om met mij ruzie te maken.
2: Is dat in uw relatie dan ook zo?
1: Ja. Ja, eigenlijk nog nooit. Nog in de huidige, nog in de vorige. Ik heb twee lange relaties gehad, twee keer getrouwd geweest. Nee.
2: Maar dan kropt je veel op.
1: Ja. Kijk, ik roep soms wel, maar nooit over iemand tegen dezelfde persoon. Als ik roep, zijn er dingen die mij in de dag geïrriteerd hebben. En dan heb ik mijn vrienden of mijn familie waar ik kan tegen roepen, maar dat is niet tegen hen. En op die manier ontlaat ik mij. Of als ik in mijn eentje in de auto zit. Dan roep ik op alles en iedereen. Maar ik zorg er wel voor dat ze het niet zien aan mijn gezicht dat ik ze uitscheld. De chauffeurs die te traag zijn of die gevaarlijke manoeuvres. Echt, dat het knalt met de raampjes dicht. Hè.
2: Ja.
1: Ik heb een hele luide stem als ik dat wil. Echt, je zou tinnitus krijgen van zelf te brullen. Zo hard brul ik. Nee, ik heb manieren om af te reageren.
2: En als er mensen met je meerijden, doet je dat
1: dan
2: ook?
1: Dan doe ik het niet.
2: Dus je kinderen hebben dat nog nooit gehoord?
1: Jawel, daar durf ik het wel eens bij doen.
2: Ah, ja.
1: Ja.
2: Wat hebben ze in de rit naar hier geroepen in uw auto?
1: Wat heb ik geroepen? Nee! Ja, ik kan dat hier niet doen. Hè. Het gaat over de intentie. Hè.
2: Ja.
1: Ja, pak de voorkant maar mee. Hij is verniet. Dat soort dingen roep ik dan. En wat is het? Is op mijn pinker kapot? Of? Ja. Ja, rijd nog trager dan rijd achteruit. Dat soort dingen roep ik dan.
2: De Max zou graag met je meer.
1: Ja, voilà, ik zou bij jou, als je ze meer hebt, niet inhouden.
2: Zou mijn geluk zijn omhoog laten
1: gaan. Ja.
2: Tof. Grappig. Praten over emoties.
1: Ja.
2: Is dat iets wat je graag doet?
1: Ja, maar niet met iedereen.
2: Oké. Okay.
1: Met degene waar je een nauwe band mee hebt. Dat is niet alleen mijn gezin, maar dat is ook mijn vaste medewerkers. We praten vaak over emoties.
2: Ja.
1: Ik voel ook aan wanneer iemand ongelukkig is of wanneer iemand met een probleem zit. En dan wordt er vroeg of laat gepraat.
2: Ja.
1: Ik kies dan het juiste moment uit. Het is niet wanneer ik het opmerk. Zeg, vertel mij eens. Wat zit jij daar met een smoel? Dat doen we niet.
2: Nee.
1: We lokken dat uit, dat er een open gesprek ontstaat. Mm. En dan praten we daarover. Met gevolg dat ik niet alleen trots ben op de resultaten van de projecten die ik heb, maar ook op de sfeer die daar is. Eigenlijk wil er nooit iemand uit een filmploeg van een project wat ik leid weg.
2: Ah.
1: Dat is even belangrijk voor mij, dat iedereen zich goed voelt, dan dat ik een leuk ding maak.
2: En als jij je dan eens een dag niet goed voelt, is dat ook iets wat je gaat delen met de mensen waar je mee samenwerkt?
1: Ik weet mijn adrenaline om te zetten in dopamine. Dus ik voel me op de set altijd goed. Vaak naar buitenuit. Ja. Ergens van binnen, heel ver verdrongen, zijn er frustraties en zijn er irritaties. Maar die hou ik in. Ja? En dan, wanneer we een opnameperiode hebben gedaan, dan gaan we afwerken, gaan we monteren en geluidsafwerking en zo. En dan durf ik wel eens zeggen, god, was me dat een lastige dag.
2: Ja.
1: Die acteur, jongen. Gewoon het verschil niet kunnen kennen tussen een accent of een klemtoon, zijn zinnen nooit neerleggen, nooit afmaken, brabbelen in plaats van te praten. Maar dat zat ik nooit op de set doen.
2: Nee.
1: Dat zijn dingen. En ik weet van heel veel regisseurs dat die dat ook doen, dat die daarna met de postproductie zich even moet afreageren op dingen die toen niet evident waren. Maar je blijft kalm en rustig doorwerken tot je net dat resultaat hebt. Je trekt een lijn en je wilt daar niet onder gaan.
2: Ja.
1: Het resultaat dat je wil.
2: Heb jij een goed geheugen?
1: Voor sommige dingen. Voor namen heb ik een slecht geheugen. Voor gezichten eigenlijk ook. Dat is iets dat ik nog nooit verteld heb. Ik heb een afwijking. Als ik iemand ken van filmpjes of van foto's, dus in 2D, hè, gelijk beroemdheden en collega's,
2: ja,
1: hè, en ik zie die in het echt, dan herken ik die niet. Maar niet, gewoon niet. Dan is dat een vreemde voor mij. Ik herken alleen mensen die ik in het echt al heb gezien. Ik geef een voorbeeld. Barbara Sarafian, ik ontmoette haar op een première van iets. En ik stond een half uur met haar te praten. En ik zeg, en wat doet u in het vak?
2: Nee. Nou,
1: en Barbara kan dan heel expressief boos kijken. Die bliksemde mij dood. En dan kwam er iemand zeggen, Barbara, het is aan ons. En dan moest ze een prijs gaan ophalen.
2: Oh, nee.
1: En ik, oh, volgens mij was dat Barbara Sarafian. Of vroeger in de Paliter, een acteurscafé. Zeg ik van, kijk, iedereen zegt dat de Koen Wouters hier altijd zit. Sorry, maar ik heb die nog nooit gezien. En die man naast mij tikt op mijn schouders. En ik herkende hem terug. Het was Koen Wouters.
2: Nee.
1: Ik heb die al 10 keer gezien zonder hem te herkennen.
2: Maar...
1: ja. Dus...
2: raar.
1: Ik dacht, hoe ziet het er nu weer uit? En ik zocht jou op.
2: Ja?
1: En ik heb dat echt van buiten geleerd, want ik zou jou niet herkend hebben.
2: Maar alleen?
1: Ja. Ja, alleen wanneer ik iemand persoonlijk ken, in 3D, dan herken ik hem.
2: Oké, dus vanaf nu is het in orde.
1: Ja, vanaf nu herken ik u van ver. Hey,

0: Date Night. Dus op date met Luc Wijns. De eerste liefde.
1: Zo, de eerste kriebels. Wanneer heb je dat gevoeld?
2: Ik ben verliefd geworden, maar serieus verliefd op mijn

0: het gevoel. En ja, dat uit zich dan in een ontlading van emoties.
1: Ja.
0: En dan denk je, oh, alle twee van... Hm. Misschien is het beter van het over een andere boeg te gooien. En dat is het gewoon. En dan moest ik zo snel mogelijk een andere relatie hebben. Dan ben ik gaan daten en gaan zoeken en gaan gaan. En dat was allemaal niet interessant. De meesten hadden geen gevoel voor humor of waren onder de indruk dat ze mij kenden van tv. En dan moest ik mijn nieuwe vrouw. En die was helemaal niet van mij onder de indruk. En toen we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, hebben wij de hele nacht gelachen. En een paar weken later waren we samen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe hadden we elkaar dan gevonden? Hoe hadden we elkaar leren kennen?
0: Wel, de Club Geluk op het Zuid in Antwerpen. Daar liep ik mijn nieuwe vrouw tegen het lijf.
1: Was dat onmiddellijk liefde op het eerste gezicht?
0: Ja, afschuwelijk op het eerste gezicht. Ja.
1: Ja.
0: De bliksem die insloeg. Ja.
1: Wie heeft de eerste stap gezet?
0: Dat gebeurde samen. Ik deed of ik begreep haar niet met al het lawaai. En toen zijn we met z'n tweeën in het gangetje gaan staan aan de inkom. En daar hebben we dan 4 uur zitten kletsen en zitten lachen en... En voilà.
1: En wist je op dat moment, op die avond, van... Ja, dit zou het wel eens kunnen zijn?
0: Eigenlijk, ik dacht dat ze te jong was. Maar ze was niet zo jong. Ik dacht, ja, die is een jaar of 24. Dat is niks voor jou, Luc. Je bent al 40. Zij was 40, ja, in de 40. 46 was ik. Ik denk, dat is te oud. Het zou je dochter kunnen zijn. Maar zij was al... Of zij werd toen net 34, maar zag er veel jonger uit.
1: Oké. Okay.
0: Dus ze is nu in de 50 en ze ziet er nog veel jonger uit. Dus dat is wel 2 keer geluk, ja.
1: Ja. En wat maakt dat zij de vrouw van uw leven is?
0: Zeer positief, zeer natuurlijk, zeer grappig. En niet onder de indruk, helemaal niet onder de indruk van wat ik doe. En waarmee ik bezig ben en dat interesseert haar eigenlijk niet.
1: Oké, okay, dat is een tweede keer dat je dat zegt. Dus dat is wel
0: iets heel belangrijks. En dat vond ik heel tof.
1: Ah, ja.
0: Vond ik heel tof. Zij is echt niet bij mij. Of toen niet met mij gegaan, omdat ik een BV was. Nee. Of omdat dat interessant was. Om zich interessant te voelen doordat ze met mij was. Ja. Nee, dat maakte voor haar niet uit. Nee.
1: Want wat doet zij eigenlijk in het dagelijks
0: leven? Momenteel is zij thuis. Maar zij heeft altijd in de luxe sector gewerkt. Bij Louis Vuitton en Jimmy Choo en dat soort winkels.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. En... Ik begrijp wel iets van mode, maar dat is zeker niet mijn wereld. Ook dat is interessant.
1: Ja.
0: Genoeg van elkaar verschillen, laat dat toe.
1: Ja.
0: Zoek niet altijd je spiegelbeeld in de anderen.
1: En vindt het belangrijk dat ze uw series, uw reeksen, dat je maakt, dat ze die goed vindt?
0: Ja. Terwijl we toch een andere smaak hebben. Zij kijkt naar series die mij helemaal niet interesseren. Ik kijk ook bijna geen tv. Zij kijkt veel meer tv.
1: Ah, ja.
0: Maar ik ben altijd gelukkig als zij het ook goed vindt wanneer ik maak.
1: Ja. En vindt je laatste reeksen allemaal goed?
0: Ja, zeker. Ja, met de kinderen erin zeker. Natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nee, dat is... echt. Het is niet dat ze niet mijn job geïnteresseerd is, dat ze mijn werk niet goed vindt. Ze vindt me wel interessant en grappig. Ja.
1: Ja, want dat vraag ik me af. Zet je thuis ook zo'n grappige?
0: Ja.
1: Dat
0: is soms irritant. De helft van de tijd denk ik, ja, dit heeft weer geen communicatieve waarde, maar ik zie dan de anderen lachen, dan denk ik, oké, dat is ook goed, fair enough.
1: En is zij grappig?
0: Ja, wij lachen wat af, ja.
1: Ah, tof. Ja.

0: Late Night. Tess op date met Luc Wijns. Het vluggertje.
1: Een première of gewoon lekker thuis een film kijken?
2: Gewoon lekker thuis een film kijken.
1: En wat is uw favoriet genre eigenlijk?
2: Ja, ik hou van thrillers. Ik hou van jongens science fiction. Star Wars-achtige shit.
1: Ja,
2: vind ik zalig. Dat is afschakelen van mij. Niet te veel diepe emoties. Niet te veel arty-farty intellectuele shit. Ja, dat.
1: En met je vrouw daar ook in? Kunnen we samen...
2: Zij kijkt naar romantische shit. Toch weer tegenovergestelde.
1: Jij ook tegenwoordig.
2: Ja, nee. S'avonds kijken we nog vaak tv in bed.
1: Ah ja.
2: Dus,
1: maar wie is de baas van het kastje van een tv?
2: Zij.
1: Ah ja.
2: Want ik hou niet zo van tv. Ik ben gewoon te moe om nog schermen te zien. Ik zit de hele dag op een scherm te kijken. Ofwel met opnames op de monitor. Ofwel met de montage zit ik de hele tijd op schermen te kijken. Dus ik lees een boek. En ik luister tegelijkertijd muziek. En ik scherm met mijn boek de televisie af. Want zij kijkt soms naar zo'n slechte dingen. En zelfs zonder geluid zie ik die acteurs kullen en prutsen. En slecht spelen. Ik kan er gewoon niet tegen. En soms kijkt ze ook... Maar dat is even toevallig, naar prachtige dingen. En dan wil je deze aflevering, dat is dan de eerste van de reeks, niet even terugbekijken, dan kijk ik mee. Dan vind je dat heel leuk en dan kijken we samen. Ja. Dus regelmatig kijken we wel samen een reeks, maar zij kijkt alles.
1: Maar het zijn ze van die vrouwen dingen waarschijnlijk.
2: Vrouwendingen.
1: Ja. Verleiden of verleid worden?
2: Verleid worden, ja.
1: Lichtje uit of spotje aan?
2: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
1: Een strakke planning of alles op zijn beloop laten?
2: Een strakke planning.
1: Ik werk zo hard
2: dat het niet anders gaat. Anders kom ik overal te laat en lever ik niet op tijd op en maak ik iedereen ongelukkig. Strak.
1: Ja. Zeggen, is dat voor uw vrouw niet heftig in deze periode?
2: Nee, dat was heftiger. Alles went, hè. Zelfs een vent. ze past die aan en ze is daar heel gelukkig mee.
1: Ja.
2: Ze weet wat ze aan me heeft en wat ze kan verwachten. En hoe laat ik thuis ben en hoe laat ik weg ben. Helemaal prima.
1: Dus ze kent de planning en dat geeft
2: en
1: rust.
2: Wij volgen elkaar met z'n vieren op 360. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
2: Dat is een appje. Als je zegt, de kinderen zijn nog wat jong om alleen de stad in te laten.
1: Ja.
2: Dan vorm je een groepje met z'n vieren en dan kan je de hele tijd zien waar de ander is. Het wordt ook gebruikt voor vrouwen die hun man niet vertrouwen, zodat hij niet meer vreemd kan gaan. Maar dat is bij ons niet nodig.
1: Want en uw trekker zit in uw telefoon?
2: Dat is uw telefoon. En dan kan je exact zien voor welke winkel je vrouw staat en misschien gaat ze wel binnen gaan om te shoppen. Of op welk terras je dokter zit en of ze een wit wijntje.
1: Maar voor uw partner zo te controleren, is dat soms niet vervelend?
2: Maar we controleren niet. Hè. Dat is, jij bent op weg, zegt ze dan wanneer ik in de auto zit, dan ziet ze dat ik naar huis ga.
1: Big spender of spaarder?
2: Ik ben eerder een spaarder. Maak kleine uitzonderingen op dingen die ik nog van de firma kan aftrekken. Zoals platen en boeken en cd's en museumabonnementen. En op cultuur geef ik... Een paar duizend boeken geef ik echt veel uit.
1: Dus je hebt een hele bibliotheek.
2: Maar ik kijk ook altijd naar de prijzen. Hè, want als je soms online boeken koopt, dan kan je een boek voor 20 kopen die op een ander, waar je 60 voor betaalt op een ander. Dus ik vergelijk de prijzen. En dat doe ik eigenlijk bij boodschappen doen ook.
1: Ah, echt?
2: Ja, ik kijk naar de prijzen. Ja. En ik maak me heel boos wanneer een product niet geprijsd is. Dat mag eigenlijk niet. Je moet er altijd de prijs bij zetten. Dat is gek, maar dat is een gewoonte nog van lang geleden toen ik echt... in het Antwerp zeggen ze geen nagel had om aan mijn gat te krabben. Mijn studentenperiode in de eerste jaren als theateracteur en zo. En dat is blijven hangen. En dat is misschien goed, dan besef je maar en ik probeerde ook aan mijn kinderen diets te maken. Het geld komt niet hangt niet aan de bomen. En let op.
1: Perfectionist. Of af en toe de kantjes eraf lopen, dat mag al eens.
2: Perfectionist en workaholic.
1: Extreem, ja.
2: Ja. Mijn editing, mijn montages gaan over cuts leggen. Dus knipjes in beelden leggen. Op een frame. Een frame is 1/24ste of 1/25ste van een seconde. En soms zie je mensen kijken, maar gaat dat nou een verschil maken? En dan legt de monteur die cut en zegt, oh ja, veel grappiger. Of, oh ja, veel spannender.
1: Ah, ja.
2: Ja. Het ligt in zo'n kleine ding. Maar al die kleine dingen, als je die optelt in op een half uur tijd, dat geeft een ander gevoel.
1: Nee, want humor, dat werkt met ritme. Hè?
2: Ja, en als acteur soms is een woordje toevoegen of weglaten. weet ik niet, doe hem eens terug origineel. Ah ja, dat is toch wel beter. Ja. Maar soms moet je wel eens laten improviseren of naar het einde van een scène toe. Oh, misschien komt er nog wel iets leuk, maar over het algemeen is het allemaal een kwestie van ritme. En dat, als het ritme een klein beetje hapert, is de mop weg.
1: Echte bloemen of liever een symbolisch gebaar?
2: Oh, alle twee.
1: Ah ja.
2: Ja, moet ik daar een keuze maken? Nee. Dank van de gelegenheid af.
1: Maar je zei romantisch, ja.
2: Ja, ik vind dat wel romantisch. Of gewoon een beetje lief. Dat moet niet, kijk, haha, bloemen. Dat is niet altijd de grote romantiek, een bloemetje meebrengen. Dat is gewoon lief.
1: En zijn je een man van de liefdesverklaringen ook?
2: Well, we zeggen toch wel, liefdesverklaringen is een groot woord, maar we zeggen toch wel elke dag dat we van elkaar houden.
1: Ja.
2: En dat geeft een goed gevoel.
1: Ja. Ja, want je schrijft zo van die fantastische scenario's. Dan denk ik, ja, zijn je dan ook zo iemand die naar uw vrouw zo van die mooie brieven schrijft? Of ja, zo alles goed onder woorden kan brengen?
2: Wij knuffelen toch wel vaak en wij dansen in de keuken.
1: Ah.
2: Ja. Gewoon onnozele dansjes, zetten we onnozele platen op en dan lachen we heel hard.
1: Tof.
2: Ja.
1: Dominant of onderdanig tussen de lakens?
2: Tussen de lakens, geen van de twee. Dat vind ik niet leuk. Ik vind dominantie en onderdanigheid nooit leuk. Dat is iets wat je samen doet. Je geniet samen, je tast af wat de andere graag heeft. Je houdt rekening met de andere. En je krijgt ook je zin op die manier. Dus alle twee taboe. Zowel onderdanigheid als dominantie.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En zet je ook grappig tussen de lakens?
2: Ja.
1: Serieus?
2: Ja. Soms moet er gestopt worden om te lachen.
1: Nee.
2: Ja.
1: Maar hij vertelt je dan mopjes? Of?
2: Oh, ik ga niet in detail treden.
1: Maar ik ben wel curieus.
2: Nee, humor is een manier van leven en maakt alles waardevoller. Ja, dus geen kwestie van een mopje maken, dat is oppervlakkig. Nee, dat geeft meer diepte dan alles. En relativeren en verzachten en origineel maken. Die dingen. Ja.
1: Regisseren in de slaapkamer of loslaten?
2: Regisseren in de stijl van improviseer maar eens een stukje.
1: Knuffelen of seks?
2: Ja, je kan niet de hele dag door regelmatig seks hebben. Dat gaat niet. Hè? Dus knuffelen.
1: Oké.
2: Ja.
1: Therapie of nee, ik los het zelf wel op.
2: Voorlopig lossen we het nog allemaal zelf op. En content van. Ja.
1: Seksplannen of liever spontaan?
2: Met kinderen moet je plannen.
1: Ja. Dirty talk of mondje toe?
2: Ja, dat hangt er ook vanaf. Of je in de mood bent of niet. Hè. Mijn vrouw drinkt nooit. Of al lang niet meer. En toen ze nog een beetje dronk, dan moet ik zeggen dat dirty talk wel eens beter in me opkwam. En tegenwoordig hou je daar rekening mee van, oh nee, dirty talk heeft toch meer te maken met een glas te veel op.
1: Ja,
2: dat is niet met iedereen, hè. Dat is iets persoonlijks.
0: Date Night. Tess op date met Luc Wijns.

0: Date Night. Bes op date met Luc Wijns. In de liefde moeten we elkaar aanvullen.
1: Toen ik mijn vrouw voor de eerste keer zag, dan dacht ik...
2: Wauw, hoe mooi en hoe klein.
1: Klein?
2: Ja, ik ben zelf maar 1,70 meter. En ik denk dat zij 1,50 meter is.
1: Ah.
2: Oh, maar zo schoon. Oké.
1: Okay. Mijn celebrity crush in mijn jeugd was...
2: Tina Turner. Ik had een gigantische poster in mijn jongenskamer met Tina Turner. In een rood kleed, heel bezweet met een blote heup en een bloot been. Ja, dat was
1: het. Ja, ja. Dat was voor u echt een sekssymbool?
2: Ja.
1: Ah, ja.
2: Ja, was ook goede muziek, hè, ja. Maar vooral de sekssymbool. Ja. Ja.
1: Ontrouw, vind ik.
2: Niet intelligent. Nee. Daar zet je je relatie mee op spel.
1: Ja.
2: Ik ben nooit met de hand op mijn hart ontrouw geweest.
1: Oké.
2: Okay. Ik begrijp niet dat de ratio het niet altijd kan overwinnen van het libido. Ontrouw plegen, als je relatie op is, oké, dat is op zoek gaan naar een nieuwe relatie. Ja. Maar waarom zou je de relatie die goed is in het gedrang brengen door achter je ding te lopen? Nee, voor mij niet slim.
1: Okay.
2: Doen we niet.
1: De laatste keer dat ik verdriet had...
2: Dat heeft eerder met een grote vriendschap te maken dan met liefde. Toen mijn co-writer, de man met wie ik de meeste dingen samen schreef, Brik van Dijk, eigenlijk nadat hij hoorde dat hij kanker had, een paar weken later stierf. Daar ben ik serieus van in de put geweest.
1: Ja, en dat is ook heel snel gegaan, hè?
2: Ja, zo onverwacht. En nog regelmatig, er staat nog een fotootje van hem op mijn bureau, roep ik naar hem, kom, zeg het nu maar eens. Je wist het toch beter. Kom, zeg het maar. Waar ben je nu? Dan maak ik wat ruzie met hem. Ja.
1: Sven had het daar ook over. En die schrijft ook nog altijd een beetje samen met hem.
2: Ja, dat is, die blijft over je schouder meekijken.
1: Ja. Het is wel mooi, hè? Ze houden hem ook wel levend.
2: Ja.
1: Onze grootste beproeving als koppel was...
2: Krimiklans draaien in ons eigen huis, terwijl de kinderen 5 en 7 jaar waren.
1: Je hebt dat in je eigen huis gedraaid?
2: Dat was lastig. Maar anders kon ik het niet draaien. Je kan geen villa elk jaar opnieuw huren. En dat past niet in een klein budget wat wij hadden. Ja, dat was heel moeilijk. En ja, als er ooit spanningen waren, want ik zeg, ik ben heel conflictvermijdend, dan was het toen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat was niet goed.
1: Ja, want zo'n heel ploeg in je huis. En dan nog kleine
2: maar ze moeten
1: kinderen.
2: Stil zijn, dat is het. Oh. Die ploeg in je huis, dat gaat nog. Maar ze moeten in de kamer daarnaast moeten ze allemaal hun mond houden. Dat gaat niet.
1: Ja.
2: Dus, maar het laatste seizoen was al makkelijker omdat ze net iets ouder waren en ze begrepen dat. En, uiteindelijk was dat een prachtig project, hoor. Maar het was niet gemakkelijk.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Club Brugge is voor de 20e keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Late Night. This update met Luc Wijns. Van liefde rookt de schoorsteen niet.
1: Wanneer wist je? Ik ga iets in de media doen.
2: Toen ik 15 jaar was en ik maakte samen met een kameraad radioprogramma's op audiocassetjes. Dat was zo grappig. Dat we dachten, ja. Of ik dacht al van, ja, ik weet het al. En ik had op mijn 16 jaar had ik al een eigen theatergroep. En wij speelden in culturele centra. En op de school waar ik naartoe ging, op Sint-Jan Bergmans College, of aan de overkant ervan. Dan wist ik gewoon, ja, ik word een acteur. Media was er nog niet, was toen nog niet veel. Hè? Ja. Het PMS, wat nu het CLB is, die in mijn laatste jaar van de Humanioras schreef een brief aan mijn ouders dat ik mijn verwachtingen realistischer moest bijstellen. Want dat zoiets als een regisseur die ook scenario schrijft en acteert, dat niet bestaat.
1: Oh my god.
2: Ja. En die zeiden ook zoiets als een acteurschool hebben wij niet. En mijn leraar Dixie die schreef gewoon in een heel mooi kalligrafisch geschrift op Studio Herman Teerlink, Maarschalkse Raarstraat, Antwerpen. En die zei, daar moet jij naartoe, jongeman. Maar ja, dat bestond niet. Maar ik wist toen al wat ik wou worden. Eigenlijk nog vroeger, nog voor ik. Mijn moeder wist dat ik een acteur ging worden. Toen de buurvrouw, mijn moeder had een kruidenierswinkeltje, kwam vertellen, wat is dat toch altijd op jullie koertje? Al die vriendjes, word je dan niet beu, Maddie? En dan kwam ze kijken, zijn ze weer bezig? Zegt ze, ja, ik zal eens komen kijken. En dan kwam ze stiekem kijken. En zat ik in mijn eentje op de koert met allemaal rubberen figuurtjes, popjes, een Kuifje en een Bobby en Suske en Wiske en Obelix en Asterix. En die had ik allemaal stemmetjes. En mijn moeder dacht, dit is niet normaal. En een beetje later speelde ik poppenkast in de garage in het huis. En dan kwamen alle kinderen van de straat kwamen aan kijken.
1: Ma.
2: Dus dat is al zo lang duidelijk, ja.
1: Zo straf.
2: Ja.
1: Zeg maar, je wist dat dan eigenlijk al snel, dat niet alleen een acteur was, maar ook scenarist, regisseur.
2: Ja, ja.
1: Je doet de combo, maar stel dat ik je toch zou vragen van, je mocht er één dingetje uitkiezen dat je mocht blijven doen, wat zou het zijn?
2: Ik denk acteren. Dat is het minst gecompliceerd, dat is... Iemand zegt hoe je het moet doen. Iemand schrijft voor jou de scenario's. En jij wordt bekend. En jij amuseert je. Eigenlijk een acteur is het meeste van die drie functies een spelend kind. En als je ziet hoe acteurs regelmatig hun momenten op de set hebben van onnozel doen. En van slappe lach krijgen. En van gekke liedjes zingen en smoelen trekken. Maar... acteurs tussen de 18 en de 70 jaar. Ja. Die allemaal kinderen blijven. Dat kind, dat is heerlijk en is ontspannend. En dat geeft minste stress. Acteren. Ja. Ja.
1: Pensioen is voor u totaal niet aan de orde.
2: Nee, ja, ik ben op pensioen officieel. Maar dat is een akkefietje.
1: Ja.
2: Dan kan ik eens mee gaan eten. Hè.
1: Maar kun je dat voorstellen dat je...
2: Nee, ik heb een heel hoge levensstandaard. Dus ik ben blij dat ik nog jaren aan een stuk ook acteursrechten krijg. En daar kan ik van leven uiteindelijk.
1: Ja.
2: Dat pensioen, dat is
1: te
2: verwaarlozen.
1: Maar los van de inkomsten, zou het je kunnen voorstellen dat je gewoon...
2: niks meer doen.
1: Geniet van het leven.
2: Genieten, maar ja, genieten van het leven is dingen maken, is creëren. En het jezelf ook niet makkelijk maken.
1: Ja.
2: Ik heb mijn algoritme op mijn telefoon is nu eindelijk juist voor Instagram. Ik krijg heel veel David Lynch quotes en David Bowie quotes en David Gilmour quotes. Toevallig drie Davids die allemaal hetzelfde zeggen ongeveer. Dat je het jezelf niet makkelijk moet maken. Dat je, David Bowie zegt, als je voelt dat je het diepe ingaat als creator, als maker, dan ga nog een beetje dieper tot je de bodem niet meer voelt. En dan ben je goed bezig. David Lynch die zegt, als je dat doet wat men van jou verwacht, ben je niet goed bezig, je moet eigenzinnig zijn. Dat is heel tof, dat je leest dat artiesten het zichzelf niet makkelijk mogen maken. Mm-hmm. Dat die strijd om je zin door te drukken en om toch je eigen stempel te drukken en om toch dingen te vertellen onderhuids binnen je verhalen, dat net de essentie is van het creëren. Zeker niet geld verdienen, beroemd zijn, indruk maken. Maar je ding maken.
1: Als je kijkt wat je allemaal hebt gemaakt door in de jaren, dat is veel. Als je terugblikt, zijn er dingen dat je zegt van, oh, dat zou ik nu toch anders doen? Of misschien zelfs niet meer doen?
2: Ben aan denken, nee, weet je wat, ik heb het gevoel dat alles wat ik heb gedaan, zelfs de beeldreclamespotjes die ik ooit gemaakt heb, de kleine non-fictie dingen, de videoclips, alles wat ik ooit gedaan heb, de reclamespullen, ik heb een eigen reclamebureau gehad, hebben gemaakt dat ik nu doe wat ik doe. Al die elementen gebruik ik. Er is nooit iets geweest wat geen zin had. Niet op alles even trots, op andere dingen... Trotser als op de rest. Bijvoorbeeld, ik vind nog altijd Crimi Clowns het mooiste project wat ik ooit gemaakt heb. Omdat ik daar... Dat waren ook de koppen toen. Ik doe mijn fucking goesting.
1: Ja.
2: En dat is wat je eigenlijk zou je alles zo moeten kunnen doen. Maar dan ga je wel jaren zonder werk zitten als je alleen je fucking goesting doet. Of je moet een Amerikaan zijn. Hè?

0: Late Night. Des Update met Luc Wijns. Het voorspel.
1: Wat maakt iemand fysiek aantrekkelijk voor u?
2: Voor mij hoeven dat niet de modematen te zijn. Hè? Vrouwen mogen best wat rondingen hebben.
1: Vind je dat juist net aantrekkelijk?
2: Ja, nee. Eigenlijk, ik heb geen specifiek type. Mooi is mooi en persoonlijkheid maakt soms extra mooi.
1: Ja.
2: Soms vind ik... Mijn vrouw die houdt mij in het oog als ik een mooie vrouw nakijk. Ik schaam me daar ook niet voor. Dan kijkt zij gemoedelijk ook mee. Ja. En dan bespreken we die vrouw met ons tweeën. Wat we daar mooi aan vinden of niet mooi aan vinden. Vaak heeft dat te maken met persoonlijke gezichten. Niet de gezichten uit een boekje of de gezichten. Of ook niet de duckface en de gebotoxte voorhoofden en zo. Maar gezichten met nog een zekere persoonlijkheid.
1: Ja. En, zou dat voor u een afknapper zijn?
2: Als die lippen zo dik zijn en die wenkbrauwen zo strak. En als er nooit nog iets te lezen is op dat gezicht, ja, dat is een afknapper.
1: Ja, ja, ja. Je moet nog expressie zien.
2: Ja, maar een beetje botox, no prop. Hè? Ja. Dat is geen probleem. Hè? En als er iemand door een klein beetje te foefelen er jonger uitziet en zich daardoor goed voelt en daardoor vrolijk is, ja, laat dan de prik maar komen. Verstaan? Ja. Dat vind ik niet erg. Het is ook niet dat ik daar fanatiek in ben. Nee,
1: nee.
2: Zo natuurlijk hoeft niet.
1: En zijn er ook afknappers?
2: Ja, bijvoorbeeld, en je ziet dat nu langer hoe meer, vrouwen die hun lippen laten doen en hun ogen laten doen, zodat je het ziet. Die echt een vogelbekdieren zijn het. Ik vind het lelijk. Ja. Dat is erover. Als dat met mate gedaan is, mooi. Is dat erover? Ja. Dan, ja.
1: Jullie intiem leven, heb je dat zien evolueren doorheen de jaren? Ik vermoed van wel, hè?
2: Ja, dat eerste jaar of die eerste 2 jaar, die verliefdheid, je doet de zotste dingen. Je wil seks hebben op verboden plaatsen. Zo, we gaan niet in detail treden, maar je wil seks hebben.
1: Ik wou juist mijn vraag stellen.
2: Verboden plaatsen als in de auto. gekke dingen wil je doen. Ja. En ik heb wel periodes gekend, ik ben een andere generatie, dat er... om pret te maken, flink gezopen werd. Dat doen we niet meer. Dat verandert ook hoe je liefde aanvoelt en met elkaar deelt. Als je alle twee eentje op hebt, dan ontstaat er een heel ander gevoel. Ook leuk. Maar je kan je dat bijna niet voorstellen als je al een hele tijd bijna niet meer drinkt. Hoe ver je eigenlijk ging en wat je daar nou leuk aan vond. En waarom dat nou nodig was. En die risico's enzovoort. Enzovoort.
1: Ja. Ja. Maar het maakte het wel misschien af en toe een beetje kinky of spannender.
2: Ja, ja, absoluut. Hè. De twee. Hè. Het is spannend. Hè. De verboden liefde.
1: Ja. Ja. En denk je dan soms niet, kom?
2: Wat zeg je?
1: Denk je dan soms niet van, kom, ik wil dat nog eens
2: doen. Ja. Ja. Back in time on the sound of a nation. Nee. Er is ook zoiets van, ik was toen al wel een beetje bekend, maar ik was nog... jong, ik zou er nog mee weggekund zijn. Maar stel ervoor dat ze ons zouden betrappen.
1: Ja.
2: Pff, je weet ook wat dat is als je bekend bent van de media.
1: Ja.
2: Wij mogen nooit meer stout zijn. We moeten opletten. Ja,
1: ja.
2: Dat is zo.
1: Ja. Ik ga toch vragen, wat is het spannendste wat je dan ooit hebt gedaan?
2: Dat is van lang voor mijn vrouw. Mijn eerste vriendin en ik, we hadden seks in een omgekeerd rubberbootje in de zomer op de toen nog heldere Kempense Vaart in Schoten. Ja, als je een rubberbootje omdraait, kan je daaronder blijven zonder dat men je ziet en je kan je aan de touwtjes vasthouden. Dat was wel heel spannend.
1: Dat is ook wel heel inventief.
2: Ja,
1: hoe komt het daarop?
2: Een geile adolescent. Ja. Die is geweldig creatief, hoor.
1: Ja. Daar zou ik niet op komen.
2: Ja, wij wel.
1: Zijn er dingen die u zo meteen in de juiste stemming kunnen brengen?
2: Dat zijn kleinigheden in gesprekken. Dat is een oogopslag. Dat is een steminflectie, een timbreverandering. Een stiller gezegd woord. Dat is... een hand op een andere hand. Of een hand in je nek. Dat is dat is het tegenstelde van kinky, dat is subtiel. Dat brengt mij wel in een andere stemming, ja.
1: Ja, jij legt dat wel heel mooi uit, maar dat zijn ook dingen waar jij moet over nadenken als jij scenario's schrijft, toch?
2: Ja, zoals Knokke Off, waar heel veel liefdescènes tussen adolescenten zich afspelen, dan put je echt uit je eigen verleden en uit wat je zelf deed toen je die leeftijd had.
1: Ja.
2: Hoe ouder je wordt, hoe beter je kan scenario's schrijven, omdat je dan meer en meer leeftijden zelf hebt gekend.
1: Ja, ja.
2: En dus ik kan tot en met oude mensen nu hun liefdesleven beschrijven. Niet de twee geslachten, maar wel vanuit mijn standpunt. En ik heb altijd goed geobserveerd. Observeren doe je niet met een notablokje en we gaan notities nemen over wat we zien. Dat doe je onbewust en dat is gewoon het stockeren van herinneringen en bepaalde details en accenten die je hebt meegemaakt. Dus als ik aan het schrijven ben over 17-jarigen die verliefd worden op elkaar, die liefdesverdriet hebben, die ruzie maken, op dat moment ben ik 17 jaar in mijn hoofd.
1: Ja.
2: En dan kan je dat ook met 30-jarigen en 40 en 50 en 60-jarigen, omdat je al die periodes hebt meegemaakt. What you write is what you know, zeggen ze. Dus je moet niet alleen erop letten dat je het milieu waarover je schrijft, dat je dat kent, maar ook de emoties die je beschrijft.
1: Mm.
2: Eigenlijk zijn al die emoties, emoties die ik ooit zelf heb gevoeld.
1: Word je dan, ja, het is misschien een rare vraag, maar met dat je het nu zo vertelt, popt het in mijn hoofd op. Word je dan ook soms opgewonden terwijl dat je scenario aan het
2: schrijven bent? Ja, dat is nooit zeer opgewonden dat je naar buiten loopt en dat je ergens wil opspringen. Dat niet, maar je voelt wel vlinders in je buik. Je voelt toch iets veranderen. En dan denk je ook, ja, dit is juist. Dit is goed. Deze scène zit goed. Ja, je voelt iets.
1: Ja.
2: Zonder in detail te treden, dat is niet de opwinding die enzovoort.
1: Ja.
2: Maar je voelt daar dingen bij. Dat klopt.
1: Dat kwam zo in mij op. Ik dacht, als je zo ver moet teruggaan en dat zo echt moet maken in je hoofd, dan het ideale voorspel, een scenario schrijven.
2: Ja, klopt. Ja, dat geeft opwinding, maar de volgende scène is de opwinding alweer over.
1: Ja. Jammer.
2: Ja.
0: Date Night. This update met Luc

0: Late Night. This update met Luc Wijns. De slaapkamer.
1: Ga je graag slapen?
2: Ja, maar ik vind het heerlijk om lekker vroeg naar bed te gaan. Maar dan slaap je ook niet vroeg. Dan zit je nog wat op je telefoon, stomme spelletjes te spelen. Ik lees gewoon een boek. Mijn vrouw kijkt vrouwenseries. En dan ben je wel lichamelijk. Dan kruip je wel dicht bij elkaar. Dan

0: bijna zonder het weten strelen je elkaar. En je bent heel close. Dat is nog geen seks, maar dat is toch intimiteit, laten we het zo zeggen. En dat mag, ja, dat mag een tijd duren. En stilletjes aan word je dan moe en val je in slaap. En ik val altijd in slaap met muziek. En dan die oortjes doe ik uit terwijl ik al slaap. En ik heb mijn rituelen. En dat is nieuw eigenlijk. Dat naar bed gaan belangrijk wordt. Dat te maken heeft met intimiteit en met je veilig voelen en met warmte. En weet je wel, dat wordt toch met ouder te worden, wordt dat belangrijk.
1: Is dat waar?
0: Ja.
1: Ah ja. En uw vrouw kijkt dan een reeks. Jij leest een boek. Ja. Je schermt de tv af met
0: het boek. Met het boek, ja.
1: En wat leest je dan?
0: Oh, ik lees en fictie en non-fictie. Ik lees en klassiekers en nieuwe boeken. Ik lees theaterstukken, ik lees gedichten. Ik heb zo'n stapel boeken naast me staan, naast het bed. En ik ben altijd in 3 boeken, 4 boeken tegelijkertijd bezig. En soms zijn die ook allemaal toevallig samen uit. Maar ik lees toch elke avond 1,5 uur, 2,5 uur.
1: Amai. Ja. En is dat ook met ouder worden gekomen, die boeken?
0: Nee,
1: of is dat altijd,
0: altijd
1: geweest?
0: Zo geweest. Ja. Ook als ik het heel druk heb, daar sla ik niet over. Dat moet, nee. Ja.
1: De slaapkamer, is dat ook de plaats waar de intimiteit het meest beleefd wordt? Is dat the place to be?
0: Ja, als koppel is dat zo, maar ook de keuken. Hè? De keuken is zo de plek waar ook de meeste misdaden gebeuren. Ja, omdat er keukenmessen zijn om misdaden mee te plegen. het is zo een open keuken. En als wij een feestje hebben, staat in het begin van een feestje staat iedereen in de keuken. Dat is zo, ja, een plaats waar een soort intimiteit heerst in de keuken en in de slaapkamer. En soms staan we ook langzaam...
1: Maar nu zie ik u van alle dingen doen op een keukenblok.
0: Helemaal niet. Met intimiteit bedoel ik een soort gezelligheid die daar ontstaat.
1: Hoe belangrijk is seks in jullie relatie?
0: Dat wordt, ik ga eerlijk zijn, dat is nog altijd leuk, maar dat wordt minder essentieel. Die frequentie die daalt en die heftigheid daalt waarschijnlijk, maar is nog altijd zeer belangrijk.
1: Maar dus niet als de frequentie daalt, dat je denkt van, oh, we hebben minder connectie, dat zegt niks over
0: dat. Wij twijfelen nooit aan elkaars liefde als we eens een tijdje geen seks hebben. Nee. Dat in elk geval niet. Nee.
1: Nee. En wordt daar dan over gepraat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En er is nooit een reden om ons zorgen te maken.
1: Dus. Nee. Wat is voor jou de definitie van echte intimiteit?
0: Intimiteit is een situatie die je alleen deelt met je geliefde. Ja. Dat kan te maken hebben met een aanraking. Dat kan te maken hebben met mate van ontkleding. Dat kan te maken hebben met dingen delen waar de rest van de wereld geen affaire mee heeft. Dat is intimiteit. Intimiteit heeft niks te maken met penetreren of ejaculeren. Dat heeft te maken met emoties, met gevoeligheden, met blikken, met situaties, met dingen beschrijven en elkaar vertrouwen. Dat is intimiteit.
1: Ja.

0: Date Night. Bes op date met Luc Wijns. Ja of nee?
1: Ooit al seks gehad op een filmset?
2: Nee.
1: Maar je hebt die nu uitgefilmd, dus dan kan het niet anders, hè?
2: Sterker zelfs, wij hadden seks, ja, als we dat een filmset noemen, we hadden seks in de kamer die we op televisie terugzagen, maar waar ik seks had, maar dat was geen echte seks natuurlijk, dat is fake seks, met een actrice. En mijn vrouw die zei, dit is toch wel raar.
1: Dat kan ik me wel inbeelden, ja.
2: Dan heb ik het maar afgezet.
1: Tijdens de seks ooit aan een shot gedacht? Of een regieprobleem-issue?
2: Wat ik straks al zei, je moet altijd putten uit je eigen herinneringen, je eigen ervaringen. En observatie is niet met een notablok noteren wat. Mm-hmm. Observatie is iets wat gebeurt in je achterhoofd terwijl je iets aan het doen bent. Dus eigenlijk gebruik je altijd als schrijver of als regisseur of als acteur, gebruik je altijd je eigen ervaringen. Dus je denkt niet aan iets wat je gedaan hebt, maar het is altijd een referentie naar je eigen ervaringen. Altijd.
1: Maar heb je echt al tijdens de seks gehad dat je dacht van... Oh, dan moet ik onthouden, dan moet ik morgen niet mijn scenario
2: nemen. Nee, zo professioneel gericht is het niet. Nee.
1: Of zo, schat, doe mij daar eens aan denken dat ik dat morgen meepak.
2: Nee, dat komt gewoon vanzelf.
1: Seksspeeltjes in de slaapkamer.
2: Ja, maar dat is er al wel even geleden, hoor. En dat was toch nooit onze favoriete date, nee.
1: Een orgasme is een must.
2: Nee. Zeker niet voor een vrouw, dat is zo ingewikkeld. Voor een man zo makkelijk. Er is een soort wanverhouding in de makkelijkheid.
1: Ja.
2: Dus voor een vrouw is dat zeker geen must. Nee. Ik
1: vind het trouwens van wel, hè.
2: Ja, maar, okay. Ja,
1: maar er is een orgasmekloof, hè?
2: Dat is een feit. Maar dat moet soms wel eens gebeuren.
1: Ja.
2: Dat ben je aan je rang verplicht als man van je vrouw een orgasme te gunnen. Dat wel. Ja.
1: Wil je met mij nog naar het hoogtepunt?
2: Oké, geef het.

0: Date Night. Bus op date met Luc Wijns.
1: Het hoogtepunt.
2: Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
3: Ik denk waar ik nu ben, met iets meer tijd en iets meer rust in mijn hoofd, met de mensen waar ik nu van hou, maar dan ouder, volwassener en nog beter gevormd, want ik wil dat circusgezin wat ik gevormd heb met mijn kinderen, dat wil ik wel behouden en ik wil hen daarin in steunen en zien groeien. Dus waar ik nu woon, met de mensen waar ik woon en de job die ik nu doe. Ja. Voor mij hoeft er niet veel te veranderen. Anders zou ik je 9 op 10 geven aan mijn geluksgevoel.
2: Jouw definitie van de liefde. Liefde is?
3: Liefde is je partner niet willen veranderen in jezelf. Wat bedoel ik daarmee? Laat hem anders zijn. Ja. Dat geeft kruiden aan je relatie. Dat maakt het spannend. Dan is er nog iets te beleven.
2: Ja.
3: En probeer niet... Nee, je moet nu zijn zoals ik en zo en zo en zo. Het verschil maakt de relatie juist interessant. Laat je eerder, zonder dat hij of zij erom zeurt, beïnvloeden door het gedrag van de ander. Maar verander elkaar niet.
2: Ja.
3: Dat verschil is juist interessant. Dat is een belangrijke.
2: Dank je wel.
3: Alsjeblieft.
2: Ik vond het een heel gezellige babbel.
3: Oh, ik ben wel heel open geweest, hè?
2: Ja?
3: We moeten niks uitknippen. Het is allemaal oké.
2: Ja, is het oké?
3: Ja.
2: Want anders moet het zeggen, hè?
3: Nee.
2: Maar ik vond het super tof.
3: Alright,
2: leuk om je beter te leren kennen. Ik keek recht naar uit naar een date.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Goed.
2: Maar ja, je bent een jeugdheld van mij. Ik ben met u opgegroeid, hè?
3: Ja.
2: En als ik u tegenkom, want we zijn eigenlijk een beetje buren.
3: Ik ga u herkennen dan, hè?
2: Jee. Dat is goed. Merci.
3: Okay. Ja, bedankt.
0: Joe. Date Night. Wil je de date opnieuw beluisteren? Luister dan naar de podcast van Date Night. In de Joe-app, op joe.be of

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
2: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat is een lange minuut, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
1: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
3: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. En dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
1: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.